0: drie uur.
1: Goedenacht. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes frisdrank of bier zonder statiegeld verkocht, meldt één vandaag. En dat is illegaal. Criminelen importeren de blikjes uit Denemarken of Polen en verkopen die door aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Daar verdienen ze miljoenen mee. De blikjes belanden ook weer vaker in de natuur. In Californië is de rechtszaak aan de gang tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten zijn de zaak begonnen omdat ze vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Zeker 1000 boeren gaan vandaag demonstreren in Drenthe. In de zogenaamde stikstofmars gaan ze alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staat dat ze tegen de stikstofplannen van het kabinet zijn. De ondertekende brief wordt daarna aangeboden bij het provinciehuis in Assen. De boeren willen niet over de snelweg gaan rijden. En Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zeggen te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die vandaag willen gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video, waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk, is inmiddels offline gehaald. En de oefening van het Zuid-Koreaanse leger met Amerika is bijna een week ingekort. Ze begonnen maandag en stoppen overmorgen alweer. President Trump snapt niet waarom Amerika zoveel geld moet uitgeven aan die oefeningen. De Wall Street Journal meldt dat Trump dit najaar op bezoek wil bij Kim Jong-un. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land, die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon, het wordt ongeveer 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Er moet een Europees actieplan komen tegen extreme droogte, zegt een dijkgraaf in het AD. Zijn en andere waterschappen kunnen het niet meer aan, net als in andere landen. Hij wil dat er snel voorzieningen worden gebouwd waar water kan worden vastgehouden als het regent. Dat kost miljarden. Er gaan nog steeds veel kippen dood onderweg naar het slachthuis. Vorig jaar bijna 500.000 en dat aantal daalt nauwelijks, zegt Stichting Animal Rights. Zij luiden de noodklok en willen dat de politiek ingrijpt. 5 jaar geleden werden er strengere regels ingevoerd, maar dat heeft niet genoeg gewerkt. Er worden elk jaar tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht, meldt 1Vandaag. Criminele bendes verdienen er veel geld mee. Ze kopen de blikjes goedkoop in landen als Polen of Denemarken en verkopen die vervolgens door aan restaurants of webshops. De statiegeldloze blikjes eindigen ook vaak in de natuur of op straat. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn vanaf vandaag terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. De eerste 10 afleveringen staan al online. Vanaf morgen verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land, die kunnen soms stevig zijn met onweer en veel regen. In de loop van de dag meer zon, het wordt ongeveer 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Joe Cocker, you are so beautiful. Een hele goede morgen. Dan is het 6 uur en gaan we van start. Dit is Joe. Met een nieuwe Koen en Sander Show voor de woensdag. Het nieuws, hier is Renske.
1: Goedemorgen. Zeker 1000 boeren worden vandaag verwacht in Drenthe. Ze gaan daar actie voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In een zogeheten stikstofmars trekken ze langs alle 12e gemeentehuizen. De boeren beloven de snelweg te mijden. Toch neemt de politie geen enkel risico. Wie met de trekker de snelweg of N-weg opgaat, krijgt direct een boete. Het was erg onrustig gisteravond in Arnhem. Daar in de wijk Geitenkamp zijn 8 mensen opgepakt door de politie. Het is al dagen onrustig door tientallen jongeren die vuurwerk afsteken en ruiten ingooien. De aanleiding voor dit alles zou een burenruzie zijn. Politieeenheden moesten massaal uitrukken om alles weer rustig te krijgen. Bij de grote natuurbrand in België zijn de afgelopen tijd meerdere explosies gehoord. Die kwamen, zo blijkt nu, door oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog die door het vuur ontplofte. Volgens de brandweer is niemand daardoor in gevaar geweest. Ze weten precies waar de bommen in de grond liggen en houden daar tijdens het blussen rekening mee. Inmiddels wordt er met mannenmacht gewerkt om het vuur volledig te omsingelen. Zo legt deze VRT-verslaggever uit.
2: Heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft om het vuur tegen te houden.
1: Op sommige plekken is het vuur nog wel steeds actief, dus de brandweer blijft scherp. En het is nu echt zeker, Memphis Depay blijft ook de komende jaren voetballen in Brazilië. Daar is al dagen gedoe over, want de club van Depay, Corinthians, wilde eigenlijk van hem af. Alleen volgens de topscorer van Oranje waren ze juist bezig met het afronden van een nieuw contract. Nu heeft de aanvaller alsnog zijn handtekening gezet onder een contract tot en met 2028. Depay laat weten heel blij te zijn en niet te kunnen wachten om weer aan de slag te gaan. Krijg je nog het weer van Weerplaza. Vandaag weer veel buien. In de middag laat de zon zich nog een beetje zien. Het wordt een graad of 19.
0: De beste 80's horen bij Joe.

0: Show met Koen en Sander.
1: Ja! Goedemorgen, goedemorgen. Woensdagochtend. We gaan er van start met de Koen en Sander Show. Sander! Ja, Sander, zijn microfoon doet het niet. Ik weet niet wat je hebt gedaan, maar die...
2: Goedemorgen! Hey, goedemorgen. Mijn arm is uit de kom.
1: Ja, je eigen microfoon die is om zeep geholpen. Leg die maar gewoon even neer.
2: Dan pak nou, ik denk na 20 jaar ervaring dat ik hem kan maken ook.
1: Nou, in principe is die ook niet kapot, Sander. Hij moet gewoon even in het gleufje, ja? En dan moet stekkertje erin.
2: Ja, maar voor een digibeet.
1: Dat is waar, dat is waar. Hij neemt er ook alle tijd voor. Ik denk, pak dan even gewoon de microfoon die het wel doet. Maar nee, meneer moet eerst even zijn eigen microfoon gaan maken. Nou, we zijn er allemaal even live getuigen van. Ja, zo gaat dat, Renske.
3: Ja.
1: Ja, zo gaat dat. Ja,
2: start even eigen huis en tuin.
1: Oh ja.
2: Of, wat ook mag, is buurman en buurman.
1: Nou, ik doe even de eigen huis en tuin. Die is toch heel leuk natuurlijk. Terwijl Sander hier lekker bezig is.
2: Heb jij een USB-C? Ik niet namelijk.
1: Steek hem er nou even in, man.
2: Eerst even radio maken.
1: Hij kwam hier binnenlopen. En dan moet hij altijd zijn tasje neerzetten en zijn dingetje doen. En ik weet niet wat er gebeurde, maar ik keek eerst naar jou, Renske. Toen ging mijn blik naar Sander. Toen zag ik dat hij die hele microfoonarm in zijn handen had. Toen dacht ik, nou ja, dan doet de microfoon het misschien nog wel. Maar uiteindelijk heeft hij ook het stekkertje eruit gehaald. Maar even kijken of wij geluid hebben. Sander, hey, kan je mij horen?
2: Nou, Ja, het valt.
1: Dat is een hele slechte imitatie van een haperige microfoon.
2: Hij doet het hartstikke goed.
1: Hij doet het weer, gelukkig. Aanstaande woensdag beginnen wij hier bij Joe met de AT's Top 800. Stemlijstjes die rollen binnen bij ons. En het leuke is dat Mirjam heeft gestemd op Lionel Richie. En die gaan we ook draaien natuurlijk.
2: En ja, heel leuk.
1: Als dit 4 uur gaat duren, wordt dit een hele zware ochtendshow.

0: even kijken of alles werkt. Renske, jouw microfoon. Hallo, test.
1: Check.
0: One. Sander. Hallo, Sander. God.
2: Ik heb gewoon geen zin, joh.
0: Je hebt geen zin?
2: Nee.
0: Hoe komt dat?
2: Ja, door jou.
0: Door mij?
2: Ja, dan kom je binnen en zie je dat? Dat je zelf ziet, in jouw geval.
0: Maar als ik mezelf zie, dan...
2: En dat alle lust ontnomen is.
0: Valt het wel mee? Maar toen jij binnenkwam, nee.
2: Nee. Nee, ik doe het. Ik heb er heel veel zin in. Natuurlijk mede door jou. We zijn weer volop compleet. Het Dream Team is compleet.
0: Zeker.
2: Chris Sander Show. Goedemorgen.
0: Ja. Welkom. Het programma wat hier iedere ochtend bij radiozender Joe te horen is.
2: Juist.
0: Tussen 6 en 10, 4 uur lang. Kan me wel voorstellen dat je misschien denkt, ah jongens... Ik haak op een gegeven moment af, maar je bent uitgenodigd om gewoon lekker de hele dag te blijven luisteren.
2: Doe dat, want we hebben sowieso natuurlijk de beste muziek, jaren 70, 80 en 90. En we blikken vooruit precies over een week, ja, nog 2,5 uur ongeveer. Dan begint de 80's top 800.
0: Ja.
2: En dan staan we eventjes ongeveer 9-10 dagen alleen maar in teken van jaren 80 muziek. Let wel, door jou gekozen, geselecteerd en gerangschikt als mede in een lijst.
0: Daar heb ik nog een dingetje over.
2: Oh.
0: Over die 80's top 800. We hebben straks rond 7:15 hebben wij een update.
2: Ja.
0: En we kunnen natuurlijk nu al wel iets zeggen over alle stemmen die zijn binnengekomen. Want de stembussen zijn sinds maandagochtend geopend. Ja, er valt iets ontzettend op.
2: Oh.
0: En ik weet niet of wij daar blij mee zijn, Sander.
2: Moet ik raden?
0: Nee. Nou, maar je mag het raden.
2: Valt Elder Barts thuis?
0: Elder Barts. Nee, daar gaat het niet. Nee, daar gaat het niet over.
2: Gelukkig.
0: Nee. Ik ga je bijpraten straks rond 7:15. Maar hoe is het verder?
2: Ja, hartstikke goed, joh.
0: Nog dingen meegemaakt.
2: Het is vandaag toch een beetje een spannende dag. Want mijn oudste zoon, waar we het natuurlijk 2,5 maand geleden over hadden, omdat hij toen afscheid nam van zijn oude leven, zo mag je het stellen, van de basisschool.
0: Ja.
2: Ja, die gaat vandaag dan voor het eerst naar de middelbare school.
0: Oh, joh.
2: Ja, dus dat was gisteren al een laptop halen. Dat is dan toch vroeger, toen ik in het middelbare ging, moest je boeken halen, kaften, en dat was het dan. Maar nu moeten ze echt een laptop. Want dat schriftjes, dat is meer voor het kladwerk, maar je doet vooral je huiswerk en je schoolwerk op een laptop. Dus dat was gisteren. En vandaag om 8:30 fietst hij dan in zijn eentje. Ja, de wijde wereld in, het nieuwe leven in, naar de grote middelbare school. Ja. En dan is dat toch, ja, waar je voorheen dan mee fietste, als een nieuwe stap, ja, dat kan dan nu niet. Want dat...
0: Nee, en dat wordt misschien ook niet meer gewaardeerd. Of...
2: Nee, dat kan niet, omdat hij dat zelf niet wil.
0: Nee, precies.
2: Je wacht tot het einde van de straat, ja, maar dan is het rechts.
0: Zo hoort het ook.
2: Ja, weer een stapje weer op weg naar loslaten. Dus dat is vandaag, dus ja, het is toch met gemengde gevoelens.
0: Ja, want je zit toch hier natuurlijk.
2: Ja, maar ik heb gisteren nog eventjes bij hem in bed gelegen, gekletst. En, hij is 3 uur terug, daar ben ik er ook. En dan gaan we eventjes iets leuks
0: doen. Even evalueren.
2: Ja, naar de Barbie-tentoonstelling.
0: Hey, maar zo'n laptop halen, dan voel je toch in één keer een hele peer, lijkt mij, als je toch...
2: Nou, hij ging gisteren, hij moest om 1 uur op school zijn. Ik denk, dit belooft echt wel wat voor de toekomst. Ik moest hem om 3:45 bellen. Ga je nog? Oh ja, ik ga nu naar school toe.
0: Oh god.
2: Ja, maar hij had een window van 20 minuten. Dus in die zin, het is 5 minuten fietsen. Had hij het wel weer, ja, laat ik het zo zeggen, efficiënt uitgekiend. En inderdaad, een kwartier later kwam hij terug. Met zijn laptop nog in de doos. Legt hij op de aanrecht neer. Ik ga voetballen, doei.
0: Nee.
2: Ja.
0: Ik dacht, die denkt echt, die komt met een trofee boven zijn hoofd. Komt hij binnen van...
2: De muis en de oplader zitten... Ja, ik zei, heb je ook een oplader bij je? Oh, weet ik niet eigenlijk. Toen ging hij in zijn tas kijken. Nou, dat was zo. Nou, denk je, ligt die laptop nog steeds op de aanrecht? Nee, want die heb ik moeten verplaatsen naar een kastje. Maar daar ligt hij nog steeds.
0: Maar hij moet er wel meenemen vandaag.
2: Nee, vandaag is het een soort van kennis, man.
0: Oh.
2: Ja, dus het gaat...
0: Maar niet te veel doen, hè? Hij moet het zelf allemaal leren.
2: Nee, ik ga hem ook niet uit de doos halen.
0: Nee, precies.
2: Sterker nog, als ik ernaast zit, is hij stuk.
0: Ik wou zeggen...
2: Net zoals deze micro...
0: Als papa zich met de techniek moet gaan bemoeien...
2: Nou,
0: dan gaat het niet goed.
2: En dat ging niet over.
0: Goedemorgen. De Koen en Sander Show voor de woensdag met de Doobie Brothers bij Joe. Hier is Long Train Running.

0: Elton John. Prachtige Circle of Life bij Joe. Precies 6:20 op de klok. Het onofficiële begin van dit programma hebben we al gehad, maar het officiële begin gaat nu volgen. Want ga er maar even goed voor zitten. Pak pen en papier erbij. Het is er weer tijd voor. Hier is de spreuk van Sander.
1: Ik ben een wodka-dieet. Ik ben al 3 dagen kwijt.

0: beginnen met de gitaren van Survivor. The Burning Heart. Het is bijna 6:30. Dat betekent dat je straks het nieuws krijgt van deze woensdag. Natuurlijk van Renske.
1: Ja, goedemorgen. We zijn steeds meer op zoek naar echte verbinding. En dat doen we op bijzondere manieren.
2: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die jong ver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Oh, het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.

0: ondernemersbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches on the look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Ja, we hebben een echte weersomslag sinds dit weekend. Deze ochtend een hoop buien, vanmiddag iets meer kans op zon. Het wordt vandaag een graad of 19. Dan de verkeersinformatie, er is heel weinig aan de hand. 1 melding van de A15 Ridderkerk Oostvoorde bij de Merwedeweg. Daar 5 minuten extra.
7: Dit is
6: en dan het nieuws van 6:30. Dan zit ze er weer klaar voor. Renske van der Zalm.
8: Goedemorgen. Duidelijke taal van de politie in Drenthe. Die dreigt met boetes als boeren vandaag toch de snelweg of N-weg opgaan met hun trekker. Zeker 1000 boeren voeren later vandaag actie tegen de kabinetsplannen voor stikstof. In een zogeheten stikstofmars trekken ze langs alle 12 de Drentse gemeentehuizen om vervolgens te verzamelen bij het provinciehuis in Assen. De boeren beloven de snelwegen te mijden en zich aan de regels te houden, maar de politie neemt na eerdere incidenten geen enkel risico. Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram, ontkent dat ze expres hun social media verslavend hebben gemaakt om er geld mee te verdienen. Dat zei het bedrijf tijdens de rechtszaak die nu is in Amerika. Een paar staten beschuldigden Meta ervan dat ze Facebook en Instagram expres verslavend hebben gemaakt voor kinderen en jongeren. Meta zegt dat er ongetwijfeld mensen zijn die problemen hebben gekregen door social media, maar dat dat niet direct voor een verslaving zorgt.
6: Ja zeg.
8: De rechtszaak zal nog weken duren.
6: Ja, ze zeggen natuurlijk voor een rechter, dus ja, je moet wat. Maar dit is natuurlijk onzin.
9: Nou, je moet voor een rechter, mag je niet liegen natuurlijk.
8: Nee, maar ja, goed. Het is,
9: ja, ze doen misschien wel natuurlijk, ja.
6: Ja.
8: Ja, en Mark Zuckerberg, de baas van Meta, die komt ook nog getuigen. Dus dit proces zal nog wel even voortkabbelen. Ja. Ja.
9: En het is ook toevallig Meta.
6: Meta.
9: Dat het verslavend is. Het zit ook in het woord metadon.
8: Ja, zo kan het wel even doorgaan.
9: Ja.
8: Gaan we naar Meta, naar Barbie poppen. Want er is weer een nieuwe Barbie pop op de markt. En dit is een hele bijzondere, namelijk Marilyn Monroe.
6: Oh.
8: De actrice zou dit jaar 100 zijn geworden. Ter ere van haar verjaardag heeft Barbie poppenmaker Mattel een speciale pop gemaakt.
9: Mattel.
8: Ja, precies. Mattel. De Barbie pop draagt een van haar bekendste outfits, een roze satijnen jurk. En die droeg Marilyn Monroe in een filmscène waarin ze dit nummer zong.
10: Diamonds are a girl's best friend.
8: Ja, de Barbie pop van Marilyn Monroe kostte rond de 100 euro. En we daten steeds meer en daarvoor gaan we steeds vaker naar plekken waar mensen in het echt elkaar voor het eerst zien. Mensen zijn vaker de dating-app zat en zoeken weer naar echte verbinding. De keuzes voor een avondje daten worden daardoor steeds creatiever. Denk aan klassiek speeddaten in een café, maar ook aan samen een IKEA-kast in elkaar zetten of nog naar een wifi-vrije kroeg gaan. De organisatoren van date-evenementen zien het aantal bezoekers enorm stijgen. Het ontmoeten van nieuwe mensen op basis van een gedeelde hobby of interesse is volgens de experts de nieuwe standaard.
6: Is het leuk, Renske, jij bent het aan het vertellen. En ik kijk naar het gezicht van Sander. En die is een beetje aan het lachen.
9: Ik zie dat wel voor me. Stel, je bent alleenstaand en je krijgt die grote 2-persoons IKEA-kast niet in elkaar. Dan zeg je, zullen we daten? En dan krijg je hulp. En dan zeg je nadat die kast in elkaar is, ik heb geen connectie met je. Ik zie je toch niet zitten. Maar je hebt wel die kast mooi met z'n tweeën in elkaar geschroefd.
6: Ja.
9: Het scheelt weer in klusjes, man. Ja, dat is ideaal, toch?
8: Lekker makkelijk.
6: Hey, maar dit is toch een hele goede ontwikkeling?
8: Absoluut.
6: Toch? Weg van de apps en gewoon de kroeg in met elkaar.
9: Nou, en als je samen een IKEA-kast in elkaar zet en weet te overleven, dan heb je een lang beschoren leven. Ja,
6: en dan is het IKEA-stapelbed?
9: Nee, maar dan kan je tegen elke storm.
6: Dat is waar. Dat is ook weer zo. Renske, dank voor het nieuws. We gaan er snel door naar Brian uit Almere. Goedemorgen.
9: Hey, Brian.
7: Een hele
9: goedemorgen. Brian.
7: Ja, goedemorgen.
9: Hey, hoe is het met jou?
7: Ja, goed hoor.
6: Is het echt Brian?
9: Ja.
7: Nou, ik kan gewoon Brian zeggen hoor.
6: Hoe kom je nou bij Brian?
9: Omdat wij iemand van de redactie zei, let wel jongens, het is geen Brian, maar het is Brian.
7: Oh. Ja, nee. Ja, er zijn heel veel mensen die het altijd apart uitspreken, maar het is inderdaad gewoon Brian.
9: Oh.
6: Maar die iemand van de redactie heeft dat toch even iets te diep in het glaasje gekeken, denk ik dan. Als dat die Freek weer is, hè?
9: Ja, die is...
6: Als dat die Freek weer is.
9: Die is druk met zijn waterpas natuurlijk, hè?
6: Freek, wat is dit nou allemaal?
11: Nee, ja, er staat hier ook Brian, dus ik denk het is Brian.
7: Ja, klopt,
11: Brian,
7: dat schrijft het inderdaad ook, dat klopt.
9: Nee, maar je schrijft Brian hetzelfde als Brian. Anders krijg je brain.
6: Wat is dit? Ja,
7: eerlijk gezegd, heel veel mensen die schrijven zeg maar ook op brieven en zo af en toe mijn naam ook verkeerd.
6: Maar wacht even, hoe schrijf je Brian, of hoe schrijf je je naam dan? Spel het eens.
7: Nou, dat is gewoon Bernard, Richard, Isaac, Anton, Nico.
6: Ja, dan zie ik gewoon Brian staan, toch?
9: Ja, daar staat er Brian, ja, precies. Ik zou ook Brian zeggen, maar als er wordt gezegd, je moet Brian zeggen.
7: Klopt. Heel veel mensen schrijven ook mijn naam met een Y. En het vervelende is, ik heb af en toe ook het vervelende met mijn achternaam. Het wordt ook af en toe
6: wel. Leuk. Oh, hoe heet je van achter?
7: Benaar.
6: Bernard. Oh, Bernard. Brian Bernard. Jezus,
9: BB.
6: Ik allemaal zeg.
9: Brian Bernard. Ja. Nou, genoeg dingen. Daar ga ik ook over je. Jouw collega's of de mensen met wie jij in contact komt, is vraag 1, hè?
7: Ja.
9: Mag iedereen op het werk jou bij de voornaam noemen? Of zeggen mensen wel eens meneer Bernard tegen jou?
7: Meestal. In ieder geval mijn collega's, zeg maar, die noemen me altijd gewoon met mijn voornaam.
6: En die is?
7: En heel af en toe, als een beetje een speelstijl, doen ze meestal ook af en toe mijn achternaam. Maar voornamelijk wordt mijn voornaam gebruikt.
6: Ja. Dus dit wordt een hele zware wedstrijd.
9: Redelijk informeel.
6: Dit wordt een hele zware
9: wedstrijd. Nee, we herpakken ons.
6: Oké, maar we houden het bij Brian, toch, Brian?
7: Ja, klopt.
6: Oké, dan doen we dat. Wij spelen de beroepentest, want dan gaat het allemaal om. Wij proberen achter het werk van Brian te komen. Zometeen over precies

0: Eerst even bijkomen van dit stukje chaotische radio met... Hoe spreek je dit uit?
1: Opa Veil.
0: Opa Veil.
1: Opa Veil.
0: Alphaville, ja, wat je wil. Forever Young hoor je in de Coen en Sander Show bij Joe. Goedemorgen.

0: van Alphaville, Forever Young. Goedemorgen, 7:10. Wij gaan ons dagelijkse spelletje spelen. Wij treden aan voor de beroepentest. Conducteur, buschauffeur of stewardess. Koen en Sander spelen de beroepentest. Durf het bijna niet te zeggen, maar de beroepentest spelen we vandaag met Brian Bernard.
1: Brian
0: uit Almere, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Maarten die meldt zich al in de app van Joe. Die denkt al te weten wat jouw beroep is.
3: Ja, ik denk dat Brigand Bernard eigenaar is van een groot Frans wijnhuis.
2: Ja. Close.
1: Close. Okay. Brian, we gaan door met vraag 2. Wat voor kleur associeer jij met jouw werk of werkzaamheden?
2: Meestal groen en heel af en toe een beetje wit. Ligt er ook aan een beetje wat ik moet doen op het moment.
0: Okay. Wat is de drukste tijd van het jaar op je werk?
2: Dat wisselt eigenlijk. Het is het meeste eigenlijk het begin van het jaar tot eigenlijk bijna het eind van het jaar. Eigenlijk bijna het hele jaar rond, dus best wel druk.
0: Oké. <Okay. laughs> Van het begin tot het einde, dus eigenlijk is het het hele jaar doordruk. Ja,
1: met uitzondering van kerst.
0: Ja.
1: Ja. Waar ruikt het naar op jouw werk?
0: Ja.
2: Dat wisselt heel erg. Soms naar kruiden, soms naar bloemen. Het ligt er net aan. Ik ben ook af en toe nog wel eens langs waterkanten bezig. Dus ja, dan ruik je natuurlijk ook algen, riet en zo. En eigenlijk een beetje overal en nergens ruikt het naar.
0: Je bent af en toe langs waterkanten bezig. Oké.
2: Okay. Ja.
0: Oké. Okay. Als jij aan het werk bent, hè, en dan het liefst even niet aan de waterkant, maar op andere plekken. Wat zie je dan allemaal om je heen?
2: Ik zie voornamelijk allemaal mensen voorbij komen. Soms wat extra huizen. Nou ja, klanten zie ik natuurlijk overal. Ik ben natuurlijk ook heel erg bezig met alles netjes maken. Het ligt er net aan wat ik moet doen, ook altijd.
1: Ja.
2: Eigenlijk zie ik ook heel veel dood materiaal af en toe.
1: Dood materiaal, ja. Oké, ik ga een risico nemen met het risico dat het antwoord nee is. Maar ik veronderstel dat jij af en toe gebruik maakt van machines.

0: Machinerie van machines?
1: Ja, dat klopt.
0: Wat is jouw belangrijkste machine voor je werk?
1: Eigenlijk gebruik ik heel veel machines. En heel, eigenlijk het meeste gebruik ik ook wel eens een boormachine of een zaag.
2: Oh jee. Ja. Ik zat helemaal in de hoek van hovenier te denken. Of iemand die de gras maaien, weet je, gewoon dingen netjes maken. Maar nu met een boormachine of een zaag. Met welk materiaal werk jij het meeste, Brian?
1: Dat wisselt heel erg. De ene keer werk ik met planken, de andere keer werk ik met stenen. Of met planten.
2: Ja. Je hebt een idee?
0: Nou, hij kan nog steeds de hovenier zijn. Want als je vraagt naar machines... Kijk, een hovenier heeft ook een schop of een spade of een schoffel. Dat zijn geen machines.
2: Ja, maar belangrijkste machine, een boormachine of een zaag?
0: Ja, voor een pergolaatje, dat soort dingen allemaal. Het is natuurlijk niet alleen maar, het is ook tuin. Misschien is hij tuininrichter, tuinontwerper.

0: proberen achter het werk te komen van Joe Luisteraar. Brian, hij komt uit Almere, hij is 31 jaar. En wat weten we inmiddels over zijn werk na het stellen van 7 vragen? Nou, hij wordt het vaakst aangesproken gewoon met zijn voornaam, heel soms met zijn achternaam. Hij is eigenlijk het hele jaar door druk en hij ziet vaak de kleuren groen en af en toe ook wit. Hij gebruikt machines zoals een boormachine of een zaag en de materialen waar Brian mee werkt wisselen. Maar hij noemt planken, stenen en planten. En als hij een rondje draait, dan ziet hij huizen, klanten en ook veel dood materiaal. Op zijn werk ruikt het soms naar kruiden, soms naar bloemen, soms naar algen. Dat verschilt heel erg.
1: Ja, nou, helemaal in het begin dacht ik, net als Ricardo, dat hij iets met muskusrattenbestrijding deed.
0: Oh ja.
1: Vanwege de oevers. Maar daarna werden we op een ander spoor gezet. Dat getuigt ook, dat blijkt ook wel uit de antwoorden. Bijvoorbeeld conducteur komt er binnen, Leni Kweker. En dan gaat iedereen toch wel richting de hovenier tuinman. Maar daarbinnen natuurlijk zijn verschillende splitsingen. Overigens zegt Cedric, een hovenier maakt ook tuinhuisjes en overkappingen. Annie zegt nee, het is een schuttingmaker. Annelies zegt, hij maakt beschoeiingen langs het water. En Kel zegt, decorbouwer voor evenementen. En Marco komt dan weer met steigerbouwer langs oevers. Ja. En Friso en Jaden gaan zitten meer op de tuininrichting.
0: Ja, dit zegt Friso.
2: Hey Koen en Sander, ik denk dat Brian tuinvijvers aanlegt.
0: En Jaden?
3: Ik denk dat Brian een tuininrichter is.
1: Ja, en hebben we ook nog Linda?
4: Goedemorgen, Koen en Sander, met Linda. Ik denk dat Brian tuinen aanlegt. Dus geen architect, maar zelf ook echt daadwerkelijk de tuinen bij mensen aanlegt.
0: Ja,
1: ja.
0: Dan zijn we wel redelijk op één antwoord uitgekomen, denk ik.
1: Ja, toch? Ik moest even induiken. Beschoeiingen. Dat zijn natuurlijk een soort van houten kades. Dus dat komt ook een paar keer binnen. Ja, maar omdat hij af en toe
0: aan de waterkant.
1: Ja. En niet altijd valt hij voor mij af. Ja, ik zou ook gewoon zeggen, niet hovenier, maar gewoon echt het aanleggen van tuinen.
0: Brian!
5: Goedemorgen.
0: Wij denken, Sander en ik en onze luisteraars, dat jij tuinen aanlegt.
5: Dat is onderdeel van, ja.
0: We willen graag van jou horen of je dat goed rekent of fout rekent.
5: Ja, het is wel een breed aspect hoor. Een beetje specifiek, maar ja, ik reken op zich goed. Ik ben officieel hovenier.
0: Je bent officieel hovenier? Nou ja,
1: dat is goed. Ja,
5: in ieder geval, ja, onderhoud en aanleg hoort er allebei bij.
0: Juist. En je bent dus het hele jaar door druk, dus ook in de winter ben je gewoon lekker bezig?
5: Ja, in de winter ben ik voornamelijk bezig met boomonderhoud.
0: Juist, ja.
5: Ja, eigenlijk opkronen, gevaarlijke dode takken weghalen en voornamelijk dat. Want, ja. De sapstroom staat natuurlijk stil. Dus.
0: Dat de sapstroom staat stil?
1: Ja, zegt het wel, maar vanavond ga ik gewoon weer aan het dier, hoor.
5: dat andere sap gaat er vanavond inderdaad ook in, ja.
0: Brian, dankjewel en een fijne dag vandaag.
5: Geen probleem.
0: Yo! Hoi.
5: You know,
6: every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

0: Turner van achteren natuurlijk. Proud Mary. 5 voor 7 in de Koen en Sander Show bij Joe. Het nieuws krijg je zo meteen van Renske van der Zalm.
1: Ja, buurtbewoners in Brabantse Engelen staan lijnrecht tegenover elkaar. Daar zo meer over.
0: Luister heel goed, want dit is voorbij voor je het weet. 1 noot, heel gek nootje van een grote hit. Maar welke hit is dit? Dat was hem.
2: Oh, nou, Renske zegt, die knikt ja. Is dit Lovely Day van Bill Withers?
1: Ik dacht Michael Jackson.
0: Met?
1: Can't stop till you get enough, of zoiets. Ook niet.
0: Komt er een nootje bij, jongens?
2: Oh. Another one bites the dust. Oh,
0: yeah. Heel goed, hoor je zo.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
6: kozijnen. Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
1: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
0: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
2: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,49.

0: dinsdag 19 augustus. Het nieuws van 7 uur. Renske van der Zalm.
1: Goedemorgen. Het is nog altijd onrustig in Engelen. Daar in Brabant is al een tijd veel te doen om de komst van een asielopvang. Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat tegenstanders van de opvang al maanden worden geïntimideerd. Bij inwoners met een anti-AZC-poster voor de ramen zijn tientallen keren hakenkruizen en leuzen als racisten en fascist voor de deur gespoten. Eerder werden ook al meerdere gebouwen en auto's vernield. De politie en gemeente zijn op de hoogte, maar willen inhoudelijk niks zeggen. Dierenorganisaties luiden de noodklok. Nog steeds gaan er veel kippen dood onderweg naar het slachthuis. Vorig jaar overleefden bijna 500.000 kippen het transport niet. 5 jaar geleden werden er wel strengere regels en boetes ingevoerd, maar volgens Animal Rights verandert er in de praktijk nauwelijks iets. De organisatie wil dat de politiek nu echt ingrijpt en de pluimveesector harder aanpakt. Slecht nieuws voor veel vrachtwagenchauffeurs en mensen die langs de grens wonen. Duitsland verlengt de omstreden grenscontroles opnieuw met een half jaar. Volgens de Duitse regering zijn de controles keihard nodig om illegale migratie tegen te gaan. Nederland is fel tegen het besluit. De grenscontroles zorgen niet alleen voor vertragingen en files. Ook hebben ze aan de Nederlandse kant ook al geleid tot meerdere ongelukken. En in Limburg zijn ze zich rotgeschrokken. Een vrouw uit Blerik vond namelijk gisteren een python, een slang dus, tussen haar kleren. Toen het dier snel in de kledingkast kroop, werd de politie ingeschakeld. Uiteindelijk meldde de buurvrouw zich als baasje van de slang. Het ging om een jonge slang die uit haar terrarium was gekropen. De buurvrouw heeft haar huisdier zelf veilig uit de kast gehaald en gaat maatregelen nemen om een nieuwe ontsnapping te voorkomen.
0: Je hoort het toch allemaal net iets te vaak, hè? Ontsnapte spinnen. Ja, slangen.
1: Met enige regelmaat, ja.
2: Nou, we hadden een paar jaar geleden bij ons in de straat. Eén straatje erachter, maar dat is allemaal één. Er was een vogelspin ontsnapt. En die was 2 dagen later nog niet. En op een gegeven moment was hij gevonden. Zat die vogelspin gewoon op zo'n elektriciteits... zo'n transformatorhuisje, een beetje te chillen... In de

0: Het verkeer, er is heel weinig te melden hoor. Lekker doorrijden op de meeste plekken. Behalve op de A50 Apeldoorn en Arnhem. Een hele korte vertraging daar. Een paar kilometer tussen Beekbergen en Loenen. 5 minuten extra.
1: De beste 80's. Horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag. De 80's Top 800. 8 dagen lang. 800 80's hits. Dit is Joe met Koen en Sander.
0: Ja, goedemorgen. Een hoop mensen terug van vakantie. Maar ook een hoop mensen hebben natuurlijk nog lekker vakantie.
2: Ja, en geniet ervan als je nog vakantie hebt en dit hoort, hè.
0: Toch is er een opvallende vakantietrend in het nieuws. Gaan we hier straks over bijpraten. Maar eerst terug naar het begin van de jaren 80. Vanaf aanstaande woensdag hebben wij hier bij Joe de 80's Top 800. Stemlijsten zijn geopend. Je kan jouw stem uitbrengen op je favoriete liedjes uit de jaren 80. Via natuurlijk de site joe.nl en ook via de app Penny de Wilde, Jasper Steenwijk en Corine van Bohemen hebben allemaal gestemd op Kim Wilde.
1: Dit is Joe.
0: En de Kids in America.

0: Later Kid. In Amerika, goedemorgen. Het is 7:05 op de woensdag.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Nou, en wat voor woensdag. Het is vandaag Wasstraatwoensdag.
3: Ja!
0: Ja!
3: Ja, nee, ik kan je auto ook gewoon in de regen zetten. Maar nee, een wasstraat is toch altijd een cadeautje voor je auto.
0: Ja, nou, en dat zeg jij. Dat dacht ik ook. Mijn camper, want ik kwam terug uit Noorwegen. Lekker een paar weken door Noorwegen gereden. Hartstikke vies, dat ding. Toen begon het heel hard te regenen. Ik denk, nou, dat is mooi voor het vuil. Maar er blijft nog genoeg. Oh, je moet hem echt even goed schrobben om het er echt af te krijgen. Vandaag de Wasstraat woensdag. En dat heeft alles te maken met onze middagvriend van de middagshow hier bij Joe. Kai Merks.
3: Ja.
0: Die gaat gewoon regelen dat je auto gratis kan wassen.
3: Die heeft het in het leven geroepen. Hij zal ook op locatie zijn. Maar over een half uur hoor je in dit programma meer uit monden van Kai.
0: Ja, dan hoor je waar je je auto vandaag gratis kan laten wassen. Maar dan ga ik jou even aankijken voor het volgende, Sander. Het heeft alles te maken wat er zich op dit moment afspeelt in Amstelveen, in het Wagenerstadion. Namelijk het WK Hockey.
3: Ja.
0: Dat is, gevoelsmatig heb ik het idee dat het heel goed gaat met de hockeysport. Want het begint steeds meer te leven.
3: Nou, het is hartstikke leuk. Ja, wij zijn natuurlijk van oudsher een hockeyland, hè. En je hebt een paar grote hockeylanden. Argentinië bijvoorbeeld, Australië, India, Engeland, Duitsland. Maar Nederland is altijd, zeker ook de dames, heel goed. En ja, het vindt allemaal plaats in België en dus in Nederland, in Amstelveen. En ik heb 3 dochters die zitten op hockey. Mijn vrouw heeft natuurlijk 6 keer oranje gehaald. Dus ja, ik ben eigenlijk grootgebracht met de hockeypaplepel of met de paphockeylepel. Dus ja, ik heb gisteravond ook weer geamuseerd zitten kijken naar het hockey. Het is een heel spektakel en mijn dochters gaan er ook heen. En het is, ik ben een voetbalman, ik ben een basketbalman, maar ik vind hockey heb ik ook wel in mijn hart gesloten.
0: Leuk, ja, het is leuk om naar te kijken. En gisteravond, je zei het al, Nederland tegen Argentinië.
3: Ja, een dik terechte 3-1 overwinning. Argentinië is een van de kanshebbers. Nou, ze werden van de mat gespeeld. Weliswaar misschien door een omstreden varretje. Maar we kunnen zeggen dat het WK voetbal is rechtgezet, want die Argentijnen waren nergens. Toch een lekker gevoel. Geen Messi, geen Paredes. Gewoon lekker 3-1 verliezen.
0: En zat Maxima nog op de tribune?
3: Heb ik niet gezien. Wel Jette.
0: Ja, onze premier. Want natuurlijk, zijn relatie is Nicolas.
3: Ja.
0: En die hockeyt bij de Argentijnen.
3: Ja, en die was ook goed hoor. Maar goed, ja, je moet het maar net met een heel team doen. Dus wij hebben natuurlijk wij hebben andere grootheden.
0: Volgens Jette is overigens zijn vriend Nicolas een irritante speler.
4: Hij is echt gewoon een rete irritante hockeyer. Hij is super technisch. En hij is ook wel op de momenten dat de rest van het team het al opgeeft vaak degene die dan denkt, we gaan er toch nog een keer vol voor. En komt met een hele creatieve oplossing om toch die wedstrijd weer spannend te maken. Ja.
0: Een rete irritante speler.
3: Klinkt als D66.
0: Overigens wordt er, jij zei het al, ik ben ook een voetbalman. Er wordt gevoetbald voor de Champions League. Laatste woorden van NEC.
3: Ja.
0: Tegen Bodo Glimt, zeggen wij. De Noren zeggen Boede. Boede Glimt.
3: Oh ja, dat weet jij dan weer. Ja, ja, maar
0: ja,
3: goed.
0: Prachtig.
3: Boede Glimt is lang zo slecht nog niet. Je hebt het vorig jaar hartstikke goed gedaan. Ja. Maar goed, het is voor NEC misschien toch, of sorry, NEC, toch wel te doen. Dus het zou een grote stunt zijn als de Champions League zou halen.
0: Hey, en dan werken wij natuurlijk toe naar hetgeen wat hier aanstaande woensdag gaat beginnen bij Joe, de 80's Top 800. Het leuke is, maandagochtend hebben we de stembussen geopend. Kan je dus stemmen op je favoriete 80's liedjes? En inmiddels begint zich iets af te tekenen, Sander. Ja. Er is een trend gaande.
3: Oh nee.
0: Ja, ik weet ook niet of je er heel blij mee bent. Meerdere

0: Another One Bites the Dust. Uit 1980.
1: 80's Top 800. Update.
0: Dus er kan op gestemd worden voor de 80's Top 800.
2: Ja. Daar zal Queen er denk ik wel vaak in komen.
0: Lijkt mij ook.
2: Want de jaren 80, geen Bohemian Rhapsody, dat was dan de jaren 70. Ja. Dus daar zijn we mooi van verlost. En ook van Hotel California zijn we verlost. Dus we krijgen...
0: Ah, dat is wel een prachtig liedje hoor.
2: Ja, maar die staan altijd in elke lijst hoog. Dus het is ook wel eens lekker dat andere kanshebbers ook de kans krijgen.
0: Ja, wellicht heb je het meegekregen. Maar aanstaande woensdag hebben wij vanaf dan een week lang de 80's Top 800 bij Joe. We kunnen toch wel stellen dat het decennium 80's wel echt het legendarische decennium is.
2: Ja, nou ja, zeker voor onze generatie. Ja, kijk, als ik voor mezelf spreek, ik was 4. Echt een kleuter toen ik de jaren 80 inging. En ik was 14, bijna een man, toen ik de jaren 80 uitging. Nee, er is gewoon heel veel gebeurd in de jaren 80. En muzikaal, en ook op het wereldpodium, we hadden de Koude Oorlog, we hadden de doorbraak, de val van de muur, we hadden...
0: Hallo, EK88.
2: EK88, sportief gezien. We hadden de opkomst van de elektronica, van de computers, we hadden... We hadden alles in de jaren 80. Ja.
0: Nee, het is een heerlijk decennium. En het mooie, ik vind het echt nog steeds leuk om te merken dat zelfs kinderen van nu die muziek weer aan het ontdekken zijn.
2: Ja, het komt helemaal terug en terecht. En wij gaan zorgen dat het nog meer terugkomt vanaf volgende week, woensdag, aankomende woensdag moet ik zeggen. 9 uur, trap hem af, de 80's Top 800.
0: Ja, de lijst wordt samengesteld aan de hand van de stemmen die binnenkomen via de app van Joe en natuurlijk de site, joe.nl. Dus we nodigen je ook van harte uit om daar jouw lijstje te maken en aan ons door te geven. Sinds maandagochtend kan dat en er is iets opvallends. Sander.
2: Oh.
0: Ja. Want we zien een trend. We zien dat deze artiest ineens opduikt in een lijst die je misschien niet zou verwachten in een 80's lijstje. Eerder in een 90's lijstje. Want in de jaren 90 heeft deze vrouw, want dan gaat het om, veel hits gehad. En we kunnen er niet omheen. Celine Dion.
2: Oh.
0: Wij zijn niet de grootste fan van Celine Dion. Maar ze heeft natuurlijk wel in 2024 fantastisch gezongen bij de Olympische Spelen.

0: een concertreeks geven in datzelfde Parijs. Dat gaat er aankomen. 21 september gaat het beginnen.
1: En dat zal je verbazen, maar deze jongen heeft dus... Ik heb dus twee kaartjes. Ja.
0: Dat meen je niet.
1: Ja. Maar ik heb ze geruild voor twee kaartjes Guantanamo Bay. Dat leek mij te zien.
0: Ja, jij vindt echt helemaal niks, hè?
1: Nee, eigenlijk vind ik het niks, nee. Laat ik eerlijk zijn. Nou, ik vind de muziek soms wel vlagen. Kijk, ze kan zingen.
0: Ze heeft zo'n ontzettend goede strot.
1: Dat is het, en ze heeft het repertoire. Maar alleen, soms vallen dingen de goede kant op... en bij haar valt het gewoon in mijn irritatiezone allemaal.
0: Als ik zeg, ne partez pas sans moi?
1: Ja, dan had ze wel 88, want dat was dan haar eerste wapenfeit. Won ze voor Zwitserland, dat mag, hè. Je mag als, want ze komt uit Canada, uit het Franstalige gedeelte.
0: Ja.
1: Vandaar dat was nog de decennium waarin je eigen taal moest zingen. Dus Zwitserland moest dan in het Frans of in Duits zingen, maar ze koos voor het Frans. Dus ze hebben de Canadese Franstalige Céline Dion bereid gevonden een liedje te zingen voor Zwitserland, Ne partez pas sans moi. En ze won daarmee.
0: Kijk.
1: Ja, dat weer wel dan.
0: Toch weer een beetje songfestival.
1: Ja, door.

0: En hier won ze dus het Eurovisie Songfestival mee.
1: Ja, met kop en dunne schouders.
0: Ja. Het is bijna 7:30. Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik heb zo nieuws over dit stukje jeugdsentiment.
3: Tikiti.
4: Ori, ori.
5: Soesoef.
1: Leuk.
0: De Fabeltjeskrant. Geweldig, geweldig. Hoor je over een paar minuten.
6: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op Rabo.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en ga.

0: business.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Het weerbericht van Weerplaza. De ochtend nog een hoop buien, nattigheid... maar vanmiddag iets meer kans op zon en dan wordt het een graad of 19. Verkeersinformatie, er is weinig te melden hoor. 4 korte vertragingen op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij 7-5 minuten. En een langste vertraging op dit moment op de A50 Apeldoorn Arnhem tussen Beekberg en Loenen. Daar 25 minuten extra. En dan... Snel naar het nieuws van 7:30. Renske, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Mensen in het Brabantse Engelen worden nog altijd geïntimideerd. Er is al lange tijd veel te doen over de eventuele komst van een asielopvang in het dorp. Nadat eerder al huizen en auto's van voorstanders werden beklad... blijkt nu uit onderzoek van Omroep Brabant dat ook tegenstanders al maanden het doelwit zijn. Zo worden er hakenkruizen en teksten als racisten en fascist op de stoep gekalkt voor hun deuren. De politie en de gemeente weten hiervan, maar willen er inhoudelijk niets over kwijt. Dan naar Arnhem, want daar in de wijk Geitenkamp zijn gisteravond 8 mensen opgepakt door de politie. Het is er al dagen onrustig doordat tientallen jongeren zwaar vuurwerk afsteken, ruiten ingooien en een kat-en-muisspel met agenten spelen. De aanleiding voor al de rellen blijkt een hoogopgelopen burenruzie te zijn. Politie-eenheden moesten massaal uitrukken om alles weer rustig te krijgen. Vreemd verhaal dan uit Amerika. De prestigieuze Harvard Universiteit gaat rond de 50 miljoen euro betalen... na een schandaal rond gestolen lichaamsdelen. Nou, wat is het verhaal? Een oud beheerder van het universiteitsmortuarium... nam jarenlang hoofden, hersenen en andere lichaamsdelen mee naar huis... om ze vervolgens op de zwarte markt te verkopen. Dat terwijl ze eigenlijk bedoeld waren voor de wetenschap. Kopers mochten in het mortuarium soms zelfs lichaamsdelen uitkiezen. Harvard noemt dit alles moreel verwerpelijk... en het geld gaat naar nabestaanden van mensen... die hun lichaam ter beschikking stelden aan de wetenschap. De oud-medewerker en zijn vrouw zitten trouwens nu vast.
6: Maar 50 miljoen?
5: Ja.
6: Ja, dan zijn ze nu arm.
5: Ja. Ja, nou ja, goed. Het is een heel raar verhaal, inderdaad. Ja, niet te lang over nadenken. En een stukje nostalgie komt online.
7: Hallo meneer de Uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland.
8: Naar Fabeltjesland.
4: Geweldig.
5: Ja, Koen, jij gaat weer lekker op zo te horen. Want alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn straks terug te zien op YouTube. Ze worden helemaal opgepoetst en daardoor kan een nieuw publiek weer kennis maken met dit iconische programma. Nieuwsuur sprak met een van de mensen die hier verantwoordelijk voor is.
9: Iedereen kent ze nog, zijn in het collectief geheugen gebeiteld van de Nederlander. En ook bij mij. En ik ben ontzettend blij dat we de serie in zijn geheel gaan terugbrengen op YouTube.
5: De eerste 10 afleveringen zijn vanaf vandaag te zien... en daarna verschijnt er elke dag een nieuwe online... totdat uiteindelijk alle 1600 klassiekers te bekijken zijn. En daarnaast wordt er nu ook gewerkt aan een nieuwe animatieserie... over de Fabeltjeskrant.
6: Oh, weer een nieuwe, want er was denk ik een paar jaar geleden ook al een animatieserie. Maar ik heb het idee dat het toch een beetje... Ja, ik vind het fantastisch, hè? Als kind smulde ik
4: zo.
6: Ja. Alleen, ik vraag me af, het is wel heel traag. Of de kinderen van vandaag de dag dat nog vreten, als het ware.
5: Ja, een beetje slow TV is soms
6: het is wel echt,
5: ik.
6: Er gebeurt meer met Max Geheugentrainer dan in Fabeltjesland, hoor, geloof ik.
4: Nou, we sluiten even in stijl af.
8: En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht.
4: En
8: snaveltjes toe.
4: Slaap lekker.
8: Slaap lekker.
4: Oh, krijg je kippenvel van als ik dat hoor.
8: Lekker smikkelen en smirren.
4: Doe jij nu Zoef Zoef de Haas?
6: Nee, Zoef Zoef Zoef Zoef. Nee, ik doe Bor de Wolf was dat.
4: Oh, Bor de Wolf, ja.
6: En Monfort de Mol was mijn favoriet. Oh, lekkere sigaartjes.
4: Dat was dan weer jouw favoriet, ja.
6: Ja, Monfort de Mol.
4: Monfort de Mol.
6: Ja, dat is, het is eigenlijk... Ja, het is echt voor velen voor hun tijd.
4: Ja, en echt prachtig. Gaat dat zien op YouTube.
8: Hatsikidee.
4: Hatsikidee, die kant op. Dan is het vandaag niet zomaar een woensdag. Nee, lieve mensen, het is vandaag Wasstraat Woensdag. En onze vriend van de middagshow, Kai Merks, die regelt dat jij vandaag gratis je auto kan laten wassen.
6: Ja.
4: En dat is na zo'n vakantie, hè? Na een paar weken is dat wel even lekker natuurlijk.

0: Hey, met Kai. Ik neem even niet op dit moment, zoals je merkt. Maar stuur me zeker even een WhatsAppje. En dan bel ik je terug als dat nodig is. Ja.
1: Nou, dit is even een leuke blik achter de schermen. Dat, we hebben menig BN'er hebben wij in dit programma aan de telefoon. En dan spreken we dat netjes vaak de avond van tevoren af. En dan, ja, dan hebben de volgende ochtend zetten ze een wekkertje en zorgen ze dat ze op tijd zijn. Gaat eigenlijk 9 van de 10 keer gaat het gewoon goed.
2: BN'er, we hebben zelfs buitenlandse grote sterren aan de lijn gehad. Ja, David Hasselhoff bijvoorbeeld. Ja,
1: klopt,
2: hoor.
1: Klopt.
2: Adele hebben we zelfs. We hebben, hoe heet ze, Dua Lipa gesproken.
1: En je zou denken dat Kai Merckx, de man van de middagshow hier bij Joe, je hoort hem iedere middag vanaf 4 uur, die weet natuurlijk hoe het werkt bij de radio. He, als je daarmee afspreekt een dag van tevoren, we gaan jou even bellen natuurlijk over de Wasstraat woensdag.
3: Het is Wasstraat woensdag.
1: Wat is het vandaag?
3: Oh, oh yeah, yeah, yeah, yeah. Wasstraat woensdag.
2: Ja, want je helpt elkaar een beetje. Kijk, hij maakt elke dag tussen 4 en 7 radio. Wij elke ochtend tussen 4 en 10. Of tussen 6 en 10. En af en toe dan besteed je aandacht aan elkaars programma's. Ja. Zodat de andere doet, dus de andere luisteraars misschien weten dat wat er allemaal speelt, dan wel respectief in de ochtend of in de middag. Dus dan dachten wij, wij helpen Kai een beetje. Dan gaan wij in de ochtend, waar significant meer naar geluisterd wordt natuurlijk. Even wat aandacht besteden aan het feit dat hij Wasstraat woensdag heeft. Dat mensen die.
0: Hey, met Kai. Ik.

0: luisteren, dat hij vanmiddag ook luisteren.
1: Wij zijn al een kwartier naar een overgangstoon aan het luisteren. Ja, we hebben zijn vrouw al aan de lijn gehad.
0: Ja, maar ik zou willen zeggen, we laten het hierbij. We gaan geen aandacht besteden.
1: Nee, maar dat is... Kijk, het is natuurlijk wel service naar onze luisteraars toe. Ja. Want Kai heeft wel geregeld dat er vanmiddag aan de Energieweg nummer 100 in Nijmegen bij de Anak Car Wash gratis je auto kan laten wassen.
0: Ja.
1: Duurste programma ook nog eens krijg je dan even. Dus dat is toch leuk.
0: Bij de ANAC met een C Car Wash.
1: Ja.
0: Waarom is dat niet ANEC? A-N-E-C. Maar N-A-N-A-C.
1: Ja, dan zeg je, ja, het is een keten, dus het is niet alleen in Nijmegen.
0: Ja, maar het is in Nijmegen vanavond. Ja, vanavond. NEC, ja, en dan ga je naar NAC toe, ANAC.
1: Maar goed. Maar ik moet wel zeggen, Sander, ik weet niet hoe jij erin staat. Maar nu is het 7:15. Nu hebben wij de hele tijd kan je geprobeerd te bereiken. Maar we hebben hem tot op dit moment nog niet te pakken. Maar ik heb zoiets van, ik wil niet rusten. Ik wil hem voor 10 gewoon gesproken hebben.
0: Nou, dat bij Kai weet je het nooit.
1: Zullen we eens kijken?
0: We blijven bellen.
1: Zullen we hem nog één keer proberen? Ja, ja. Gewoon even één keer, zullen we zijn voicemail ook even volbekletsen?
0: Ja.
1: Hij zal wel 600 gemiste oproepen hebben. Maar wat is hij aan het doen? Want zijn kinderen zijn al, die zijn al naar school gebracht.
0: Nee, dat is veel te kort, 7:45.
1: Oh nee, dat is te vroeg.
0: Dat is vroeg, ja. Ja, dat is vroeg.
1: Nee, dat, ja,
0: ah, hij wil graag van ze af.
1: Houdt goed, dat kijk ik precies.
0: Even rust, kan hij weer de wet.
1: Nou, krijgen we de voicemail weer. Nou, al een paar keer gehoord. Oh ja, ik moet nog even zeggen dat er 2 ANAC's zijn in Nijmegen.
2: Hey, met Kai.
1: Maar je moet die aan de Energieweg hebben vanmiddag.
2: Als je merkt,
1: Energieweg nummer 100.
2: Zeker even een WhatsAppje en okay. Dan bel ik je terug als dat nodig is.
0: Dag meneer Merks, met Jochem Gerritsen van ANAC Nijmegen. Er is vanmiddag helaas wat tussengekomen. Dus wij moeten het hele evenement met al die luisteraars van u... moeten we cancelen helaas. Ja, er is een ander radiostation die heeft hetzelfde idee. Dus het gaat vanmiddag niet door.

0: Hey, let's guy. Ik neem even niet op dit moment, zoals je merkt. Maar stuur me zeker even een WhatsAppje. Ja. En dan bel ik je terug als dat nodig is.
1: Ja, oké, Kai. Ja. Nee, we begrijpen hem toch, krijgen hem nog steeds niet te pakken.
2: Nee, we hebben veel WhatsAppjes gestuurd, maar hij vindt het kennelijk dus niet nodig.
1: Nee.
3: De mop van Kato.
1: Maar wij rusten niet voordat we hem hebben gesproken. In de ochtendshow natuurlijk. Ja. 7:50. Tijd voor wat verlichting.
2: Ja, verlichting inderdaad. Wat wel nodig is, is ons dagelijks mopje van Kato, onze dochter. Heeft nu ook weer een leuk mopje voor ons klaar.
1: Onze dochter.
2: Onze dochter.
1: Klinkt alsof wij samen een dochter hebben.
2: Ja, dat hebben we toch ook.
1: Is ook een zo komen. Ja. Is ook wel een beetje zo.
3: Ja, Jantje. Dokter, ik heb mijn potlood ingeslikt. Zegt de dokter, dan zul je voortaan met de pen moeten schrijven.
1: Toch weer leuk. Goedemorgen, de ochtendshow van Joe. Hier is Supertramp en The Logical Song.

0: Dat was hij inderdaad. Arnak in Nijmegen. Maar nog steeds geen spoor van Kai Merckx, de man die dit allemaal geïnitieerd heeft. Ja, op een gegeven moment komt er natuurlijk een punt dat je een beetje zorgen moet gaan maken.
1: Wij vrezen voor zijn leven.
0: Ja. We proberen Kai al, nu al 23 minuten te bereiken. Maar.
2: Hey, met Kai. Ik neem even niet op dit moment.
0: Nee, hij neemt al geruime tijd even niet op. Maar wij rusten niet voordat we hem hebben gesproken.
1: Hier volgt een politiebericht. In de nacht van donderdag.
0: Nou, Sander, niet
1: 18
0: doen.
1: Augustus.
0: Nee, niet doen. Dat vind ik niks. Nee.
1: Vroeger had je dat nog eens, hè? Dan zat je als kind, stuur je sport, zou bijna beginnen.
0: Zo.
1: En dan hoor je in één keer, hier volgt een politiebericht. En dan zat je daar een soort van, dat je als kind moest knippen, dat je denkt, hebben ze nou een aardappel uit de sloot gevist? Maar dan bleek het gewoon een 41-jarige Roemeen te zijn die al 44 dagen in het stadskanaal lag.
0: Hebben ze een aardappel uit de sloot gevist?
1: Ja, want dat zwelt helemaal op, joh. Met de pitten erop.
0: Nou, ja, maar ik vond het altijd
1: van die enge foto's.
0: Het was altijd heel eng.
1: Ja, en dan zat je daarnaast, zat je naar Dick Jol te kijken, die in de wedstrijd floot. God, dat is een principe. Is hij helemaal niet meer, Rens?
0: Nee, dat is niet meer.
3: Nee, is het allemaal niet meer.
0: Ja, dat is allemaal tegenwoordig op internet. Ken je dat? Ja, dat is allemaal, gaat het online.
1: Oh, dat ken ik.
0: Ja.
1: Daar bestel jij je eten altijd op.
0: Goed, het is bijna 8 uur. Rens, wat heb je straks in het nieuws?
3: We kiezen voor het eerst dit jaar voor een verrassende vakantiebestemming.
0: Oh, leuk.
1: Oh.
3: Ah.
0: Terwijl de vakantie, we zijn een beetje aan het afronden eigenlijk.
3: Ja, maar we gaan nu alweer richting de herfstvakantie.
0: Oh, heerlijk. Heerlijk. Ja. Heerlijk.
1: Zuid-Soedan.
0: Nog 8,5 weken.
3: Zoiets, ja.
1: Dat is wel verrassend, toch? Dat
3: gezellig, ja. Zuid-Soedan. Heerlijk.
0: Sander,
1: ja?
0: Je wil een hele grote slok van je koffie nemen, zie ik.
1: Nee, dat is de water.
0: Oh, dit is de wodkafles.
1: Dit is echt met de 's werelds beste baas, Mok. Daar zit mijn koffie in, maar hij is al een tijdje leeg.
0: Wat is dit voor een show ook weer
1: Frits. Fritsie, pak even koffie voor de baas.
0: Eén noot van een grote hit.
1: I'm gonna run to you.
0: Run to you van Bryan Adams.
1: Niet goed.
0: Nee, Sanne, kom op. Even concentreren.
1: Oh, when the lady smiles.
0: Tuurlijk. When the lady smiles. Golden earring, hoor je zo.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
14: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
17: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Lidl.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
5: Boeie.
6: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
5: Zo
6: hé. De meeste en de beste aanbieding.
5: Yes! Hamster!
7: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
8: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Dit is jou. Goedemorgen, dit is de Koen en Sander Show. Het nieuws van 8 uur, Renske van der Zalm.
10: Goedemorgen. Miljoenen blikjes worden zonder statiegeld verkocht en dat is illegaal, meldt 1Vandaag. Criminelen importeren de blikjes voordelig uit landen als Denemarken en Polen om ze door te verkopen aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Het importeren is verboden, maar de verkoop in ons land vreemd genoeg niet. Criminelen verdienen er miljoenen mee, terwijl de statiegeldloze blikjes massaal als zwerfafval in de natuur belanden. Bij de grote natuurbrand in België zijn de afgelopen tijd meerdere explosies gehoord. Die kwamen, zo blijkt nu, door oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog die door het vuur ontplofte. Volgens de brandweer is niemand daardoor in gevaar geweest. Inmiddels wordt met mannenmacht gewerkt om het vuur volledig te omsingelen. Zo legt deze VRT-verslaggever uit.
11: Heel veel brandweerlieden, onder andere ook uit Duitsland, zijn gekomen om echt met de hand, met spades in de grond, die greppels te maken, zodat dat vuur daar niet over kan. Het is een soort stoplijn die men gemaakt heeft om het vuur tegen te houden.
10: Op sommige plekken is het vuur nog wel steeds actief, dus de brandweer blijft scherp. De herfstvakantie wordt nu massaal al geboekt. De reisorganisaties zien volgens de Telegraaf het aantal boekingen flink stijgen. Met name voor zonnige bestemmingen. Vooral Curaçao en Bonaire zijn enorm populair. Terwijl ook verrassende landen zoals Albanië voor het eerst de top 10 binnenstromen. Reizen naar het Midden-Oosten en via luchthavens in die regio laten we door spanningen in de wereld juist massaal links liggen. En dan nieuws over deze band. De drummer van de Amerikaanse rockband ZZ Top is overleden. Frank Beard. En opvallend was dat hij de enige in de band was zonder lange baard. Hij kampt al enige tijd met gezondheidsproblemen en overleed op 77-jarige leeftijd op zijn ranch in Texas. Eerder deze maand moest de band om die redenen al meerdere concerten afzeggen.
12: Triest.
13: Ja, heel triest. Ja, het was een trio. Het was een rocktrio. Ze hebben nooit meer mensen gehad, nooit minder. Dus ja, het is wel een van de founding fathers. En ja, toch stiekem, het een beetje, ze staan bekend om die lange baarden. Maar ze hebben ook de muziek best wel veranderd. Maar vooral ook echt ook MTV hebben ze heel erg in het zadel geholpen.
12: Oh, is dat zo?
13: Ja, met al die clips, met die auto, weet je wel. En ze zagen natuurlijk ook als cultfiguren uit. Dus hun clips, waar hebben we het straks nog even over, werden gesmuld alsof het suikerwater was.
12: Frank Beard, hij is niet meer ZZ Top. Moeten we straks natuurlijk nog even een liedje van draaien.
10: Krijg nog het weer van Weerplaza. Het is nog bewolkt en er trekken buien over het land. Vanmiddag lokaal nog wat zon en het wordt een graad of 20.
12: Dankjewel. Even checken of we Kai Merks van de middagshow al kunnen spreken.
14: Hey, met Kai. Ik neem even op dit moment.
12: Nee, nog steeds voicemail. Ongelooflijk. Zijn de man al 35 minuten aan het bellen? Het is Wasstraat woensdag.
13: Ja.
12: Het regelt hij allemaal, maar hij is onvindbaar. Wij geven niet op.
13: Misschien staat hij vast in de Wasstraat.
12: Dat zou natuurlijk kunnen. Er zijn 8 vertragingen op de weg. Dat valt hartstikke mee. Het is iets drukker op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoetebouwdendorp 30 minuten, de A50 Apeldoorn in de richting van Arnhem. Daar ben je bij Schaarsberg een kwartiertje langer onderweg. En de A76 Brussel-Aken bij Schinnen 30 minuten.
0: De beste 80's horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag de 80's Top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met Koen en Sander.
12: Stel dat je op vakantie gaat. En dat is niet zo gek natuurlijk. Het is per slotverrekening vakantietijd. De meeste mensen komen terug. Maar je kan natuurlijk van alles misgaan op vakantie.
13: Zeker weten, ja. De vakantieflaters. We hebben er allemaal wel eentje meegemaakt. Iets bij boeking of iets bij aankomst. Of misschien tijdens je vakantie dat er iets helemaal misging. Waardoor het niet in het water viel, maar door het wel voor eeuwig goed verhaal is.
12: Een liedje waarvan we dit jaar ook veel verwachten in de 80's Top 800 is deze van The Golden Earring. Vorig jaar eindigde die op nummer 7, erg hoog in de lijst. En nu al stemmen binnen. Rogier heeft erop gestemd, Marsha, Wim ook en Antoine heeft er ook op gestemd.

0: Joe met natuurlijk Sander. Goedemorgen.
1: En een hele goedemorgen.
0: Ik lees Renske van der Zalm. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En er is iets gaande. Er is iets. Nou, er is iets raars eigenlijk.
1: Ja, vanmiddag om 4 uur zal onze lieve vriend en collega Kai Merckx van Middagshow, als het allemaal goed gaat, een uitzending maken vanuit Nijmegen. Want het is Wasstraat woensdag.
0: Ja.
1: Iedereen die dit hoort kan naar Nijmegen gaan en mag daar gratis op kosten van Kai, van Joe, door de Wasstraat.
0: Ja, het nieuwste programma, allemaal goed geregeld, niks aan de hand. En wij dachten, ja, we maken de ochtendshow. We gaan Kai even bellen. Leuk, ja. Want dan kan hij even vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. En waar jij, je auto precies, waar moet je zijn in Nijmegen?
1: Precies, dus wel, de afspraak stond. Wij hadden natuurlijk alle goede intenties om hem vandaag te spreken. We hadden dat dus afgesproken, maar hij neemt niet op.
0: Nee. Het is heel gek. En we hebben zijn vrouw ook al gesproken. Die is al van huis weg. Ja. En weet je wat ik heel raar vind, Sander? Hij heeft toch ook kinderen?
1: Ja, wij vrezen voor zijn leven.
0: Nou, daar moet je geen grap over maken. Ja. Wij proberen hem nog 1 keer te bellen. Want
3: hey, met Kai. Kijk, ik neem even niet op dit moment, zoals je merkt.
0: Ik krijg elke keer zijn voicemail. Dat is nu al 40 minuten gaande. Dus we gaan het even over een andere boeg gooien. Wij gaan even bellen met de buurman van Kai. En dat is buurman Ed. Daar hebben wij het telefoonnummer van gekregen. Buurman Ed. Want die moet maar even in actie komen, denk ik.
4: Goedemorgen.
0: Is dit buurman Ed?
4: Dit is buurman Ed.
0: Van wie? Ed. Hallo, goedemorgen met Koen en Sander van radiozender Joe. Ed, goedemorgen.
1: Ja, wij zijn ook een soort van buren van Kai, alleen dan op de radio. Hij de middag, wij de ochtend. Maar wij zouden hem even in de ochtend betrekken in dit programma. Want vanmiddag is hij te horen vanuit Nijmegen. Maar hij neemt niet op, Ed. En wij maken ons toch wel een beetje zorgen.
4: Ik had, hij heeft toch jonge kinderen? Hij moet toch vroeg wakker zijn?
1: Nou ja, dat bedoel ik.
0: Dat dachten wij ook. Dat is natuurlijk het gek aan dit verhaal, hè?
4: Ja. En dan vraag je aan mij.
0: Nou, kijk, wat voor een type. Wij kennen hem vooral, want hij is hier meestal zo einde van de ochtend. Dan wappert hij hier nog eens een keertje binnen. Dat is voor ons een beetje het einde van de werkdag al zo'n beetje. Maar is hij een beetje een uitslaper dat je weet, Ed?
4: Ik heb geen flauw idee. Hij is heel rustig.
1: Ja,
4: nou, niet lui of zo, maar rustig, vrolijk, beheerst.
1: Laat ik een andere vraag stellen. Heb je wel eens contact met hem?
4: Ja, zeker wel. Ja. We lenen nog wel eens wat spullen aan elkaar.
1: Oh, ja. Zijn het leuke buren?
4: Vuilnisbakken zit ik buiten en de eggenschaar.
0: Oh.
1: En heeft hij veel stukken muziekliefhebber, veel radiohard, heeft hij veel de muziek hard?
4: Nee, helemaal niet. Nee, ze maken heel veel plezier met die 2 kinderen van ze, samen met zijn vrouw.
1: Oké, dat wel.
0: Maar is dit een aanwinst voor de buurt?
4: Zeker. Ja, leuke man. Rustige jongen.
0: Erg rustig.
1: Ja, ja. Ja, want ze zijn bij het vorige huis weggestuurd, omdat ze steeds aandrongen op partnerruil.
0: Maar goed, kijk,
4: Ed, is gelukkig nog niet te sprake geweest.
1: Geef het tot november, Ed.
4: Maar alleen zien een hele lieve en mooie vrouw, hoor. Dus,
0: En nou is het, kijk, we lachen erom, maar we krijgen hem dus al een geruime tijd.
4: Dan moet ik er naartoe lopen, of niet?
0: Nou, zou jij. Ja. Kijk, we gaan even een liedje draaien. Je weet hoe het werkt op de radio, Ed. Dan gaan we even een liedje draaien. Als jij even gereed wil maken, dan spreken we over een paar minuten. En dat zou het heerlijk zijn als jij dan voor zijn deur staat.
1: Ja.
4: Ja, dat ga ik doen.
1: Maar, en ben ik ook benieuwd hoe zijn auto eruit ziet. Want meneertje heeft natuurlijk zijn mond vol van vieze auto's in Nederland.
0: Zo.
1: Maar Wasstraat woensdag. Ik ben even benieuwd hoe zijn Opel Kadettje erbij staat.
4: Ja, oké, dat is goed. Dus zal ik gelijk verslag van uitbrengen dan.
0: Schrij alvast even. Ja. Heb je ook de sleutel toevallig van het huis? Of is het...
4: Nee, dat is zover. Tot aan de deur. Okay.
1: Nee, en als je nu zeg maar een bevallige dame de deur ziet verlaten, daar mag je het stilzwijgen.
4: Ik zal zwijgen.
0: Ed, zorg dat je daar over 3,5 minuten staat. Tot zo.
4: Kom voor elkaar.

0: Hallo Kai.
1: Hey, met Kai. Ik neem even op dit moment, zoals je merkt.
2: Ongelooflijk.
0: Dan ben je radiomaker, hè?
3: Ja, ja.
0: Dan spreek je af dat je elkaar even gaat bellen. En we krijgen hem al 3 kwartier niet te pakken. Kai Merks van de middagshow. Maar gelukkig hebben wij hulp te roepen. Want daar in Soest is het, hè, Ed?
1: Ja, Soest. Ja, Soest, zeker.
0: Soest, jij bent buurman Ed hebben wij te pakken gekregen.
1: Zeker.
0: Om, we hopen natuurlijk dat er niks aan de hand is.
1: De hulp te roepen. Nee, laten we dat hopen.
0: Maar
1: nee.
0: Jij staat nu voor de deur van Kai Merks.
1: Ja, bijna. Hij heeft een heel groot ambtshuis, hè, waar hij woont.
0: Jij loopt de oprit op nu?
1: Ja, ik loop en ik zie de televisie aanstaan, dus...
0: Volgens
1: mij zitten de kipsen zitten op de bank.
0: Nee, zeg.
1: Ik zie eentje liggen. Ik zie een hele mooie gepoetste auto voor de deur.
0: Eentje liggen?
1: Ja,
0: zit er nog beweging in, Ed?
1: Ik zal eens even kijken. Ik bel nu aan, hoor je hem?
3: Ja.
0: Hoor, een prachtige bel.
3: Hij heeft een schone auto, dat pleit voor hem.
1: Ja, mooie, schone auto. Daar sta ik langs. Ik hoor lawaai.
0: De vraag is, ga je nu een van de kinderen treffen... of is het Kai die voor je neus staat?
1: Ik weet het niet. Ik,
0: gebeurt er al wat, Ed?
1: Ik zal eens even kijken. Ik loop er even naar de voorkant.
3: Is dit, die heb aangebeld en er wordt niet... Oh, god.
0: Och, jongens.
3: Ja. Zo begint baantje altijd, hè?
1: Hou eens op met die onzin. Nee, joh.
0: Zie jij beweging, Ed?
1: Ik zie dat kleine... Dat is de kleinste, geloof ik. Er gaat een lampje aan.
0: Er gaat een lampje aan, kijk.
1: Okay. Dus er komt iemand naar beneden.
0: Nu gaat het gebeuren.
3: Oh, die lacht. Ja.
1: Vrij slaperig.
0: Oh, nee!
1: Ja, goedemorgen, Kai. Ja, dit is echt niet leuk. Ik ben gebeld. Of ik jou wakker wilde maken.
4: Ach, dat meen je niet.
1: Ja, dat meen ik wel.
0: Ja, daar is hij.
4: Met Sandra aan het
1: Ik heb Koen en Sandra aan het Ik weet niet welke van die twee, maar je wordt nou weer gebeld.
3: Allebei.
1: De deurbel gaat, alle alarmen gaan af. Dus wil je hem even hebben hier?
3: Ja, Kai eventjes.
0: Nou, daar is hij hoor.
4: Dank je wel. Hallo, goedemorgen.
3: Hey Kai, goedemorgen. Waar was je nou?
4: Jongens, ik ben hier rond doorheen geslapen. Dit is me nog nooit overkomen.
0: Maar Kai,
4: ja.
0: Wij hebben natuurlijk gisteren met elkaar heel duidelijk. We zijn gaan lunchen, goed 7:15 bellen we. Ja, is goed jongens. En dan ben je bent gewoon als
4: zeker.
0: Een blok ben je er doorheen gegaan. Ja.
4: Ik ben als een blok. Ik heb geen wekker gezet. Ik heb geen agendamelding gedaan. Ik heb geen geluid aangezet. Gewoon helemaal niks. Ja, excuus.
3: Ja, ik heb altijd gek genoeg hetzelfde tussen 4 en 7 middags.
0: Maar Kai, even zonder gekke. Wij hebben ons op een gegeven moment een beetje zorgen gemaakt. Want,
3: weet je wel, ja.
0: Ja,
4: ja nou, dat vind ik heel lief en dat begrijp ik ook. Maar ik was ook in vrij comateuze toestand, kan ik je vertellen.
0: Had je zoveel gedronken gisteravond?
4: Ja, toch, dat is ook die middag, hè,
0: ja,
4: toch?
0: Ja.
3: En ik zie nu voor me dat jij in de deuropening staat in je Gino's anti-slip. Maar goed, we komen even te zaken, want daar bellen we natuurlijk al bijna een uur voor. Wat gaat er vanmiddag gebeuren?
4: Nou, vanmiddag, als ik wakker blijf...
0: Sorry, de lijn is heel slecht, Kai.
3: En we moeten echt door, hoor.
0: Ja, het heeft al genoeg tijd gekost allemaal in genezen.
4: Dan ga ik even, het is goed dat de buurman aanbelt, dan zet ik even de kliko nog op straat. Of zo meteen. De rest moet op straat, komt wel goed uit.
0: Vanmiddag in Nijmegen, de Wasstraat, woensdag. Wat is het adres, Kai?
4: Ja, zeker. Allemaal gratis die auto was tussen 4 en 7.
3: Energieweg.

0: toepasselijk nummer als je vanmiddag gratis je auto mag laten wassen aan de Energieweg 100 in Nijmegen. En lekker natuurlijk ook Kai Merries een keer in levende lijf tegenkomt.
1: Ja.
0: Als hij tenminste op tijd is.
1: Als hij niet slaapt.
0: Nee, ook niet. Vanmiddag vanaf 4 uur allemaal te volgen hier bij Joe. Straks het nieuws van 8:30. Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zo slecht nieuws voor vrachtwagenchauffeurs en mensen die langs de grens wonen.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
9: Welkom bij de
8: bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Oh, het riool is verstopt.
4: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
4: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
12: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.

0: hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: vertraging in het land zijn er twee noemenswaardig. De A50 Arnhem-Apeldoorn bij Schaarsbergen 10 minuten. En de langste op de A76 Brussel-Aken bij Schidde door een ongeval 40 minuten extra reistijd. Dit is jou. 8:30, de Koen en Sander Show. We gaan naar Renske van der Zalm. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Criminelen verdienen miljoenen aan blikjes frisdrank en bier. Elk jaar worden in ons land tientallen miljoenen blikjes zonder statiegeld verkocht, meldt 1Vandaag. De drankjes worden goedkoop geïmporteerd uit landen als Denemarken en Polen en vervolgens doorverkocht aan webwinkels en maaltijdbezorgers. Hoewel het importeren illegaal is, is de verkoop in Nederland vreemd genoeg niet verboden. De handel is een ware gouden berg voor criminelen, maar leidt er wel toe dat de statiegeldloze blikjes massaal als zwerfafval in de natuur belanden.
2: Ja, ik moet zeggen, wij hebben afgelopen vrijdag zijn we vanuit Oostenrijk naar ons huis gereden. Toen had ik nog twee blikjes van Oostenrijk heb ik mee naar Amsterdam genomen. Die heb ik ingeleverd. Deze jongen heeft 30 cent winst.
0: Zo!
1: Dat kan dus, want ik heb al een aantal keer met Duitse flesjes gestaan voor die automaat. Toen deden ze
2: Hij pakt hem gewoon.
1: Ja. En er is meer bekend over de onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Daar werden gisteravond meerdere mensen opgepakt door de politie. Het is al dagen onrustig door tientallen jongeren die vuurwerk afsteken en ruiten ingooien. Omroep Gelderland weet meer. Een buurtbewoner zou een gouden kettinkje van een kind hebben gestolen en daarna is het flink uit de hand gelopen. Buurtbewoners zijn de overlast en de slapeloze nachten inmiddels spuugzat. Duitsland gaat de omstreden grenscontroles opnieuw verlengen met een half jaar.
2: Een half jaar, dan sta je lang stil, hoor.
1: Mag je tentje wel opzetten, ja. En volgens de Duitse regering zijn de controles keihard nodig om illegale migratie tegen te gaan. Nederland is hier fel tegen. De grenscontroles zorgen niet alleen voor vertragingen en files. Ook hebben ze aan de Nederlandse kant al geleid tot meerdere ongelukken.
2: Nou ja, diezelfde rit reed ik dus de Duitse grens over. Eigenlijk de Nederlandse grens, terug het land in. Maar er stond inderdaad op vrijdagavond een file van een uur. Ja. Ik vind dat eigenlijk heel erg ouderwets.
0: Werd er ook echt daadwerkelijk gecontroleerd?
2: Jazeker.
0: Oh.
2: Het is heel, heel surrealistisch, want je rijdt van Duitsland gewoon plop Nederland in. En andersom dus niet.
1: Hè?
2: Ja. Want Nederland controleert dus niet. Is er fel tegen, zeg jij, ja, de grens. Nee, je kan van Duitsland gewoon de grens oversteken. Oh. Maar terug word je dus gecontroleerd.
1: Oh. Ik dacht dat het op bepaalde punten was.
0: Maar als je van Nederland naar Duitsland gaat, kan het gewoon makkelijk, zeg jij?
2: Nee, van Duitsland naar Nederland.
0: Nee, oké.
2: Okay. Nederland, ga je de Nederlandse grens over.
0: Precies.
2: Ja. Dus ja, maar dat is toch. En ik denk, ja. Je hebt allemaal nog boeren kleine sluipweggetjes waar je gewoon wel heel makkelijk uit. Dus het is ook een beetje een soort van symboolpolitiek. Een beetje gek, vind ik het.
0: Ja. Nou ja, goed. Maar ben je weggekomen met al die blikjes? Want dat is natuurlijk gewoon de grote vraag.
2: Nou, ik moet maar zeggen gewoon, ik had ze even doorgeslikt.
1: Oh, wow.
2: Ik ben een blikjeslikker.
1: Vandaar dat je zo raar op je stoel zit, Sander.
2: Ik ben een blikjeslikker, ja.
1: En dat traplopen beter is dan de lift pakken, dat wisten we al. Maar er is nu ook onderzoek gedaan hoeveel trappen je moet lopen om je gezondheid een boost te geven. Volgens wetenschappers heb je aan 6 trappen omhoog per dag al genoeg.
0: Oh.
1: Meer is beter natuurlijk, maar het is een goed begin. Oh. Mensen die regelmatig traplopen hebben namelijk 39% minder kans om te overlijden aan hart- en vaatziekten.
0: 6 trappen valt me mee. Dat is makkelijk.
1: Ja. Oh goed, even een disclaimer. Dit is natuurlijk niet geschikt voor mensen met gewrichtsklachten. Dat snappen we natuurlijk wel.
0: Nee, ja. Nee. Oké. Okay. Ja. Bedankt voor de disclaimer.
1: Ja, leuk, hè? Ja.
0: Oké, maak af. Hockey doe je met een...
2: Een bal. Stokkie.
0: Ja, het WK Hockey is aan de gang. En ik heb het idee, het begint steeds meer te leven. Het gaat ook goed, zowel bij de mannen. Die hebben gisteren gewonnen van Argentinië.
2: Ja, goed.
0: Vanavond mogen de vrouwen weer aan de bak.
2: Ja. Nee, het begint echt een beetje op te letten. Het land omarmt de beide elftallen. En laten we gewoon hopen op een succesvol WK. Want dat was met voetbal best minder.
0: Nu kennen wij elkaar al een tijdje, Sander. En ik weet, jij valt wel op de hockeyvrouw, vind je? Is wel een beetje jouw league.
2: Vind ik wel. Laat ik het zo zeggen. Ja, ik moet oppassen wat ik zeg.
0: Kijk uit. Maar...
2: Ik wil niemand beledigen. En oh, we leven in gevoelige tijden.
0: Zeg het maar gewoon.
2: Maar ik voel me, zonder daar een waardeoordeel aan te geven... Oh, vind ik het lastig, hoor.
0: Hoe voel je je?
2: Eerder aangetrokken tot een hockeydame... dan tot een discuswerpster. Maar...
0: Ik ook.
2: Disclaimer. Niet als gewicht gekracht hebben.

0: 6,25 gulden heeft Joe luisteraar Marvin betaald voor zijn eerste single, Faith van George Michael.
1: Ja, 6 gulden. En een cd was altijd 42,95.
0: Een heel album had je
1: een album,
0: dan?
1: Ja, een cd-album was
0: 42,95
1: guldens, ja.
0: Guldens. God, ja, dan word je oud, hè, als je verlangt naar die tijd.
1: Maar het mag nu, want volgende week de jaren 80.
0: Sowieso.
1: Terug naar het guldentijd.
0: Vanaf woensdag. Veel nieuwtjes hoor je natuurlijk altijd in dit programma als je wakker wordt en de dag begint. En minder leuk nieuwtjes ook te melden van een paar uur geleden. Namelijk dat Frank Beard, de drummer van de legendarische rockband ZZ Top, is overleden op 77-jarige leeftijd.
1: Ja, het was natuurlijk een onverwoestbaar trio met z'n drieën. Met de twee heren met de baarden, ja. Terence Hill en Biddy Gibbons. En had je Frank Beard, die dan weer geen baard had, op de drums. Ja, sinds de jaren 60 maakten zij echt vuige bluesrock. Echt, de begintijd was het echt hard ook. Hard. En dan speelden ze met Jimi Hendrix samen, zo oud waren ze al. Maar in de jaren 80 dachten ze, we willen nu echt gewoon wereldwijd doorbreken.

0: aan videoclips. Dus dit werd de hele dag door gedraaid en gedraaid en gedraaid. En zie daar, ze waren worden opgebroken.
1: Frank Beard, drummer van de band ZZ Top. Helaas, hij is niet meer onder ons, overleden op 77-jarige leeftijd in Texas, Amerika. Hier is Gimme All Your Lovin'.

0: Het blijft natuurlijk legendarisch dat de band, bekend van de baarden, een man had die ook daadwerkelijk beard van achter heeft.
1: Ja.
0: Maar geen baard had.
1: Nee, dat was...
0: Dat blijft wel schitterend.
1: Ja. Nou, ik heb ze één keer live gezien in de AFAS. Nou, dat was gewoon, ja, dan gingen ze weer echt terug naar de bluesrock van de jaren 70. Met de Lagrange en Tash. En dat is wel echt gewoon... Dat klapte erop, hoor.
0: Dat is, zoals je zegt, dat is echt vuige rock.
1: Vuige blues.
0: Vuige blues.
1: Ja, maar wel lekker voor een avondje.
0: Maar hij is er niet meer. Frank Beard is overleden. Drummer dus van ZZ Top. Goed, dan gaan we het over hockey hebben. Want we kunnen twee keer wereldkampioen worden. Eén keer bij de mannen, één keer bij de vrouwen. En het gaat lekker.
1: Het gaat lekker. Gisteravond de mannen tegen Argentinië natuurlijk beladen. Omdat op de tribune Rob Jetten zat. Die is natuurlijk voor Nederland, is onze minister-president. Maar heeft verkering met Keenan. Dat is zijn vriend. Die speelt dan weer in de Argentijnse helft.
0: Ja, maar Argentinië was nergens gisteren.
1: Nee, los van één kwartje. Maar Nederland ging erop en erover. Ik heb dan doe ik net of ik er verstand van heb. Heb ik natuurlijk ook. Ik heb een goed Nederlands elftal gezien.
0: Kijk eens, ja. Echt een ware analist ben je. Vanavond spelen Nederlandse hockeyvrouwen tegen Japan. En dan morgen wordt er weer gehockeyd. Ja, het is gewoon leuk om te volgen. En we bellen even met Ellen Hoog.
1: Ja.
0: En dat is leuk, want wij zien Ellen Hoog regelmatig.
1: Nou ja,
0: ik weet niet of ze ons ook ziet.
1: Nee,
0: maar
1: dat kan niet. Ze ziet ons niet. Nee,
0: maar wij zien haar wel.
1: Ja, want het, elke maandagochtend vergaderen wij na 10 in een hok hier bij Joe. En dan we zitten in een soort van glazen serre. En dan nemen altijd Naomi van As en Ellen Hoog hun podcast op. En dan komen ze één voor één aanlopen. En ik verbaas me over dat ze dat stukje van de auto naar de voordeur alleen maar op de telefoon kijkt.
0: Alleen maar bellen.
1: Ja, en ik zwaai en zo.
0: Ja.
1: En ik trek elke week meer kleren uit, maar ze heeft gezegd, ze zit alleen maar op de telefoon.
0: Ellen, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, dan zitten we nog net even de laatste sportnieuws te bekijken.
1: Oh,
2: maar
1: dit week
2: ga ik niet meer op mijn telefoon kijken.
0: Ellen,
2: hoge verwachtingen.
0: Zit je er lekker in het WK? Want het gaat goed, hè, allemaal.
2: Ja, het gaat heel goed. Ja, de mannen hebben gisteren een hele goede wedstrijd tegen Argentinië gespeeld. Toch wel een beetje een last.

0: lastige tegenstander, zeker de afgelopen tijd. Hebben ze daar veel moeite mee gehad. 3-1 gewonnen. En de dames zitten er ook wel goed in. Ja, die moeten nog een klein beetje groeien, denk ik, in het toernooi. Ja. Maar ja, daar maken we ons geen zorgen over. Dat komt goed. Daar zitten zoveel goede speelsters in.
1: Maar de dames hebben het fenomeen Jibbe Jansen.
0: Jibbe Jansen, zeker.
1: De nieuwe Ellen Hoog is dat, hè?
0: Tot nu toe. Nou, in welke zin?
1: Gewoon qua populariteit, qua bekendheid, qua de jonge meiden die haar willen zijn.
0: Ja, nee, klopt. Het is wel een leuk boekbeeld. Het is wel, en dat is denk ik wel wat dit team ook wel een beetje nodig had. Het was de afgelopen jaren misschien wat minder. En dat is wel leuk dat zij doet het marketing-wise gewoon heel goed. Heeft een eigen webshop gestart. Had ik net die documentaire voordat het toernooi begon. Ja, het regeert gewoon op het veld ook heel goed. Weet je, dus dat is wel leuk dat wel heel veel jonge meisjes voor haar naar het stadion gaan.
1: Ja, nee, precies. Nou, mijn dochter is 7, die wil Jibbe Jansen worden.
0: Oh, die wil Jibbe worden, dat begrijp ik. Ja. Dus die heeft ook al een witte Adidas hoofdband waarschijnlijk om.
1: Nou, die heeft nog niet eens een hockeystick, maar dat komt al.
0: Dat is stap
1: 1. Nee. Hey, maar Ellen, zou het zomaar kunnen gebeuren dat wij zowel bij de mannen als vrouwen wereldkampioen worden?
0: Ja, dat kan zeker. Ja, absoluut. Nee, bij de dames is er ook gewoon niet zo heel veel concurrentie. En die dames zijn natuurlijk gewoon al jaren zo goed en zo sterk. Dus ja, het enige wat daar nog kan gebeuren is dat ze nog een beetje tegen zichzelf gaan hokken, zeg maar.
2: Oh ja.
1: Ja.
0: Dat het daar mis kan gaan, dat ze te veel druk opleggen. Maar dat kan bijna niet misgaan. En bij de mannen is het wel wat spannender, want daar is de concurrentie gewoon groter. Maar laten we gewoon ervan uitgaan dat hij ook een wereldkampioen kan worden, absoluut.
1: Ja,
0: nou, België is wel goed, die hebben van Duitsland verloren.
1: Ja.
0: Dus, Duitsland is sterk. Er zijn wel veel meer concurrenten. Maar het is dus echt wel een grote kans dat ze allebei wereldkampioen kunnen worden.
1: Maar en hoe lang ben jij gestopt, Ellen, al met hockey?
0: Top, 10 jaar.
1: 10 jaar, want ik moet zeggen, in die 10 jaar, het is wel best wel veranderd, het hockey. Hè? Veel, veel scoops, hè? Van die hoge ballen over de lengte of de breedte van het veld.
0: Zeker gisteren in die wedstrijd. Ja. Heel veel scoops, inderdaad.
1: Ik zit gewoon naar tennis te kijken. En het is ook best een stuk fysieker geworden. Het is wel meer aanpoot op het veld, heb ik het idee.
0: Ja, nee, dat klopt. Ik had het toevallig gisteren nog over met Naomi. Want wij zijn denk ik de tijd gestopt. Want wij waren veel meer van de individuele acties.
1: Ja.
0: Gewoon van die bal aannemen en rennen met die bal. Ja. En dat wordt denk ik nu niet helemaal meer geaccepteerd. In
1: het
0: is veel
1: en
0: meer
1: als je het doet, heb je een stick op je hoofd.
0: Ja, nou wij niet hoor. Wij waren heel snel.
1: Gisteren
0: wij waren niet te raken.
1: Nee,
0: dat klopt.
2: Ik had gisteravond ook heel veel scoops. Ja. Maar dat was bij de IJsselop.
1: Welke smaken?
2: Ja. Dat was heerlijk. Hey, Ellen, leuk. We blijven het volgen. Sport. Dankjewel. Doe Naomi de hartelijke groeten. En de eerstvolgende keer dat we elkaar zien, gaan we zwaaien.
0: En jij bent naakt dan, hoor ik dus.
2: Ja,

0: 90 deze. Robin S. Love for Love. In de ochtendshow. Het is er bijna 9 uur. Zometeen krijg je de nieuws van Renske van der Zalm.
1: Goedemorgen. Ja, het wordt druk bij een paar gemeentehuizen in ons land.
0: En na het nieuws hebben wij natuurlijk de singalong voor je.
2: De drie noten.
0: Ja, en één liedje uit de singalong gaan we alvast een beetje prijsgeven aan je. Als je kan raden welke titel dit nummer heeft, dan win je het Koen en Sander Show pakket.
3: Ja,
0: en we hebben er maar drie noten van.
3: Ja, ik mag bepalen als jury en notaris of het 1, 2 of 3 noten worden.
0: Ben jij klaar voor deze grote taak, Sander?
3: Absoluut. Jij ook?
0: Ik ook. We beginnen met noot 1. En je mag een appen natuurlijk als je de titel van dit nummer weet.
3: Jeetje.
0: Hij is...
3: Ja, ze zijn pittig, hè? Zo een... voor de klok van 9.
0: Het is een pit voor de klok van 9. Oude DJ dat je er bent.
3: Er mot een nootje bij.
0: Goed, we gaan voor 2 noten. En we hebben er dus maximaal 3, hè?
3: Ja, ja, ik ga het hierbij laten.
0: Oh!
3: Voor de kenner, voor de connoisseur, voor de fijnproever.
0: Oh, dat is een lastige, ja. Nou, leuk. Ik ben heel benieuwd hoeveel appjes gaan we binnenkrijgen. De vraag is, hoe heet dit nummer? Kom maar door in de app van Joe.
4: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan.
9: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.

0: Magazijnleegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
4: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
3: Wat dan?
4: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Oh, mag ik mee?
4: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Wie was er aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
14: Hit it.
16: Voor die 2.

0: dus.
1: Hey,
0: je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada, maar zie je beren op de weg?
4: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika en Canada specialist. Check de yogatours.nl voor jouw reis op maat.
5: Goedemorgen, 9 uur straks de Singalong. Nu nieuws, Renske van der Salm.
6: Goedemorgen. Duidelijke afspraken zijn er nodig over hoe we de natuurbranden gaan bestrijden. Experts luiden in de Volkskrant de noodklok en willen dat er een deltaplan tegen vuur komt. Omdat natuurbranden steeds vaker voorkomen, heeft de brandweer soms niet genoeg mensen en spullen om alles te blussen. Volgens de experts moeten we daarom leren om sommige branden gecontroleerd te laten woeden. Zo blijft er genoeg capaciteit over voor andere noodgevallen. Daarnaast moet ook de natuur anders ingericht worden om grote rampen te voorkomen. Zeker 1000 boeren worden vandaag verwacht in Drenthe. Ze gaan er actie voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren gaan langs bij gemeentehuizen en het eindpunt is het provinciehuis in Assen. Daar wordt een petitie aangeboden. De politie laat weten in te zullen grijpen als boeren met hun trekkers over de snelweg of N-wegen rijden.
7: Dan moet je je voorstellen dat er bijvoorbeeld een ME-optreden komt waarbij een tractor in beslag wordt genomen die stilstaat vooraan de gecreëerde file. Want dat is voor beide partijen het veiligst. En daarmee wordt het signaal afgegeven tot hier en niet verder.
6: Was bij Hart van Nederland. Boeren hebben al aangegeven niet over de grote wegen te zullen gaan rijden. Het aantal ebola-besmettingen in Congo is opgelopen tot boven de 5000. Het is de ergste uitbraak ooit in het land. Daarbij zijn inmiddels bijna 2400 mensen overleden. Experts slaan nu alarm omdat er nog altijd te weinig gebeurt om een dodelijke virus te stoppen. Het gaat om een specifieke variant waarvoor op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin bestaat. En voetbal, want het is een spannende dag voor fans van NEC. De club uit Nijmegen speelt vanavond de eerste wedstrijd in de laatste voorronde van de Champions League. Tegenstander is het Noorse Bodo Glimt. Wel een pittige tegenstander, maar deze NEC-fan bij de NOS denkt dat het goed komt.
8: Op het moment regent het hier. We zeggen in Nijmegen, het maaiend nou, maar vanavond schijnt de zon. En we gaan winnen. Heel bescheiden, gewoon een bescheiden 6-1 of zo.
6: Oh, bescheiden, ja. De wedstrijd begint om 9 uur en volgende week is de return. Krijg je nog het weer van Weerplaza? Ja, hij zei het al, het regent, het is ook nog eens bewolkt. Vanmiddag laat de zon zich soms zien en het wordt een graad of 20.
5: Dankjewel, Renske. Zijn er 9 vertragingen op de weg? Dat valt allemaal heel erg mee. Het zijn eigenlijk alleen maar korte vertragingen. De langste is slechts een kwartiertje, nou dan weet je genoeg. De A50 Apeldoorn Arnhem tussen Beekbergen en Hoenderlo. We gaan beginnen aan de singalong, maar er is één liedje. En als je raadt welk nummer dat is, dan win je misschien wel het Koen en Sander Show pakket. Het is een lastige.
9: Ja.
5: Zet de radio een klein beetje harder en luister naar deze 2 noten van die grote hit.
9: Het is een lastige, maar er zijn meer dan 5 goede antwoorden binnengekomen. Dat is een hint.
5: Dat is meer dan een hint.
9: Maar even wat foute antwoorden die het niet zijn. Atomic Kitten met Hole Again, kan ik snappen.
5: Oh ja.
9: I Wanna Sex You Up van Call Me Bad is het ook niet. En Run DMC en Aerosmith en Walk This Way ook niet.
5: Komt hij nog 1 keer? Ja.
10: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
5: Hoe heet dat liedje? Als je het weet mag je nu gaan appen, win je misschien wel een paar mooie prijzen. Pussycat straks in de singalong. Na Madonna, hier is Like a Virgin. Ja!

0: Show Singalong in de Koen en Sander Show.
1: Ja, slot van rekening een singalong, dan mag je meezingen ook. Pussycat was dat. In de singalong, goedemorgen, 9:10, natte woensdagochtend. En daar heeft Siska ook last van. Goedemorgen, Siska.
2: Goedemorgen.
1: Ben je al thuis of sta je nog buiten met de honden?
2: Ik ben bijna bij de voordeur.
1: En wat voor honden heb je?
2: Ik heb een rastackle en een look-alike tackle, zeg maar.
1: Ja,
2: maar een wannabe tackle.
1: We kunnen elkaar in de hand geven. Ik heb ook twee tackles, maar ik hoef het niet te proberen met dit weer, hoor.
2: Nee?
1: Nee, die weigeren gewoon.
2: Oh, nou ja, mijn rode echte tackle, die vindt dit ook echt niet tof. En die andere, ja, die maakt het eigenlijk niet heel veel uit. Oh.
3: Maar even Koen, als ze niet willen, maar ze moet wel een behoefte doen.
1: Ja.
2: Ja, dan hebben ze gewoon pech.
3: Ja, dan moeten we, of jij.
1: Nou, het is, ik zeg je eerlijk, dat is soms ontzettend frustrerend. En ik moet zeggen, ik presenteer nu een ochtendprogramma. Ik krijg, as we speak, een foto van mijn vriendin. Met twee bandjes die klaar liggen op de grond. Normaal gesproken komen ze dan heen. En ze blijven allebei heel diep in hun mand liggen. Ja, die horen gewoon die regen. En die denken, toeledokie.
2: Die snap ik.
1: Ja.
2: Die snap ik.
3: Ja, ik heb ook wel eens geen zin om naar de wc te gaan. Maar als ik moet, dan ga ik toch.
1: Ja, maar
2: dan moet je wel, hè.
1: Tekkels kunnen het lang ophouden, kijk.
2: Ik wel. Ja, mijn rode tackle kan het heel lang ophouden, want die slaapt het liefst uit tot 10 uur.
1: Nou, dat bedoel ik. Ja, dat zijn die tackles alweer. Heerlijke hondenpraat. Er is een hele lastige opgave, Siska, van de 3 noten. En jij denkt te weten welk liedje dit is. 2 noten van een grote hit.
2: Ja, zeker. Dat is Cut the Feeling van 5.
1: Gut the Feeling.
3: Je gaat van honden naar katten.
2: Ja, sorry. Gut the Feeling.
1: Gut the Feeling. Ja, dat is hartstikke goed, Siska.
2: Ja, ja, super.
1: Ik vond hem heel lastig. Wij vonden hem allemaal lastig. Maar jij klaarblijkelijk niet.
2: Nee, 1 noot en toen wist ik hem.
1: Wappa.
3: Ja. Gefeliciteerd, lieve Siska. Geniet ervan.
2: Dankjewel.
3: En ook van de dag.
1: Ja, het Koen is
2: dat
1: het
2: komt even goed.
1: Kussen van

0: Vanaf 9 uur een uurtje lang sing-along bij Joe. Alleen maar van die lekkere, meezingbare liedjes. En ja, dit was weer een goed voorbeeld daarvan. Dansen op de vulkaan. Huub van der Lubbe, natuurlijk zanger van De Dijk.
1: Ja, niet doen met crocs, want die smelt om je voeten.
0: Ja, op de vulkaan.
1: Ja, dansen.
0: Oude over vulkanen gesproken. De Etna, dat weet je waar ik het over heb. Sicilië, in Italië. Is er veel in het nieuws. Dat ding dat barst regelmatig uit.
1: Ja.
0: Zelfs ook een toerist bij omgekomen. Ja, daar moet je toch even mee oppassen.
1: En wij hebben als een soort van service hebben wij een nieuwsbrief. Wil je daarop abonneren? SMS dan even Vulkaan.

0: Sander.
1: Ja?
0: Ja, de Spice Girls zijn natuurlijk staan garant voor vele hits in de jaren 90. Dit liedje hoor je niet al te vaak, maar is wel heel erg prachtig. Emma, hè?
1: Dit was de lied van Emma.
0: De lied van Emma, ja. Spice Girls komen eraan in de single.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.

0: Odido Shop. Mis niks en sla in slag.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker.

0: business.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul? Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken? Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
11: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Weerbericht van Weerplaza. Het is bewolkt. Er valt ook nog wel wat regen. Vanmiddag laat de zon zich soms even zien. Het wordt een graad of 20.
5: De Joe Singalong met Koen en Sander.
4: Daar zijn we, Sander. Goedemorgen.
6: Een hele goede morgen.
4: Spice Girls komen eraan. Eerst David Hasselhoff, Mr. Knight Rider. Looking for Freedom is hier.

0: van de mooie, lieve liedjes van de Spice Girls.
1: Ja, heel mooi.
0: Gezongen door Baby Spice.
1: Ja, Emma Bunton.
0: Emma Bunton, ja.
1: Emma B, ja.
0: Mama was dat in de Singalong. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Joe. Het is woensdag. Het is niet zomaar een woensdag, hè. Het is Wasstraat woensdag.
1: Inderdaad.
0: Zit je te lachen?
1: Niks. Allemaal naar Nijmegen toe.
0: Vanmiddag bij Kai in de middagshow. Kan je je auto gratis laten wassen bij de Anak in Nijmegen. Op de Industrieweg nummer 100. Dan denk je dat even. Nu in de Singalong meezingen.

0: sluit je ogen. Breng je aandacht naar je ademhaling. Je bent hier. Je bent in het nu. Adem in. Ontspan. Relax. Don't do it. Help yourself and get to it. Relax. Don't do it. When you gotta go. En adem uit.
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80. Vanaf volgende week woensdag. De Joe 80's Top 800. 8 dagen.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: En dan kijk ik op de klok, Sander, en dan zie ik dat het alweer bijna 10 uur is.
1: Zullen we nog even doorgaan?
0: Wat gaat zo'n ochtend dan toch snel voorbij?
1: Niet normaal, hè?
0: Ongelooflijk.
1: Ik had echt om 7 uur nog het idee dat het 7 uur was.
0: Straks na 10 uur, dan is hij er weer. Hij staat er weer te trappelen in de studio. Timoer! Hey!

0: toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op Rabo.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoei!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant!
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Ons cw-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is die mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
13: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
14: Nu!
13: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
14: Nu haal, hè. Dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
12: Aldi. Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
14: Nu
13: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
14: Nu haal, hè. Dus niet straks.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
11: En dit is het nu.nl nieuws van 10 uur. Hier is Renske van der Zalm.
12: Goedemorgen. Boeren in Drenthe zijn begonnen aan hun protestmars tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze gaan met hun trekkers langs gemeentehuizen. Het eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. Deze boeren doen mee aan de
13: actie. Het is mijn werk en onze leefomgeving. Dus we willen graag niet dat de boel verandert hier.
14: Ik heb ook een gezin en kinderen. Ik heb net het bedrijf overgenomen. En nu lijkt alles in deugen te vallen.
13: Niks doen heeft geen zin. Dus we gaan ervoor.
12: Ja, dat hoorde je bij Hart van Nederland. De politie laat weten in te zullen grijpen als boeren met hun trekkers over de snelweg of N-wegen rijden. Er moet een nieuw Delta-plan komen. Niet over water, maar tegen vuur. Experts luiden in de Volkskrant de noodklok en eisen duidelijk afspraken over de aanpak van natuurbranden. Omdat branden steeds vaker voorkomen en heftiger worden, heeft de brandweer soms te weinig mensen en spullen. En daarom zijn er volgens de experts afspraken nodig. Patiënten sjoemelen vaker met hun klachten. Die doen ze om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. Klachten worden aangedikt of er wordt zelfs gelogen. De branchevereniging vertelt erover bij de NOS.
15: Dat merken wij soms tijdens het gesprek en soms eigenlijk pas na afloop van een consult. Als we soms terugkoppeling van de huisarts krijgen of zelf informeren hoe het met iemand was die op de spoedlijn bijvoorbeeld heeft gebeld.
12: Artsen zeggen dat mensen vaker sjoemelen omdat je tegenwoordig veel langer moet wachten voor een afspraak bij de huisarts. En kamperen is niet alleen populair in de zomer. Ook buiten het hoogseizoen gaan we steeds vaker naar de camping. In de eerste 5 maanden van het jaar steeg het aantal kampeerovernachtingen in ons land met bijna een kwart, meldt het AD. En veel kampeerders vinden het hoogseizoen te druk, te duur of te heet. Krijg je nog weer van Weerplaza? Het is bewolkt en er valt nog wat regen. Vanmiddag laat de zon zich soms zien en het wordt een graad of 20.
11: Er staat een auto met pech op de A9 Diemen-Alkmaar voor Schiphol-Oost. File op dit moment 3 kilometer, 20 minuten, maar op de camera. Ach, het begint een beetje weer te gaan rijden, zie ik. Het is 10 uur.
16: De beste 80's horen bij Joe.

0: Joe met Timo Perlin.
1: Bedankt voor je stemlijstje. Wouter in Apeldoorn. Voor hem staat één ding als een paal boven water. I'm Still Standing van Elton John. Het lekkerste dansnummer uit de 80's. Oké, veeg de dansvloer schoon. Want Wouter uit Apeldoorn gaat dansen. Is een eentje. Alleen hij.

0: koken vandaag. Alleen maar de beste 70s, 80s en 90s. Heb je van Thijs Linders in Deurne, 18 jaar. Hey, zouden jullie Sultans of Swing willen opzetten?
1: Heel mooi, hè? Jazeker.
0: Dire Straits komt speciaal aan voor jou, Thijs. Zometeen, een paar minuutjes.
1: Dankjewel. Zij komt zonder bril af, maar dan ga ik heel cool dan.

0: echt een Thijs liedje dit. Aangevraagd net live op de radio door Thijs Linders. En Thijs van Keulen appt, nou, wat hebben die Thijzen van Nederland toch een goede smaak. Dat was die ook voor jou, Thijs. Alsjeblieft.
1: Nou, helemaal goed. Top, dankjewel.
0: Dit is Joe, beste van de 70s, 80s en 90s. En elke ochtend wakker worden met een lach met de Koen en Sander Show. Het is 19 augustus. De dag gaat verder met een blaadje van de schurkkalender. En daarop staat... De pessimist heeft altijd een paraplu bij zich. De optimist heeft altijd een zonnebril bij zich. En de realist

0: liedje, dat wil Neil Diamond liever horen van UB40 dan van zichzelf.
1: Red, red wine.
0: Oorspronkelijk van Neil Diamond, maar hij zegt, die UB40-versie vind ik veel origineler. Je hoort hem zo.
2: Letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Magazijn leeggekoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
3: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op s

0: kozijnshop.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.

0: as business.
1: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
2: Kozijnshop.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
4: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou. Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis. Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Fluoril wasmiddel voor maar €7,99.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Hands van voordeel.
14: Aldi, wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Hands van voordeel.
15: Aldi.
18: Wie was je aan de beurt?
19: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
18: Hit it.
11: Voor die 2.

0: Speelbewust 18 plus.
1: Oh, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, of jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
4: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Dit is Joe met Timo Perlin.
6: Half elf, het is wat drukker op de A2 Midden-Limburg richting het zuiden. 10 minuutjes vanaf afslag 41, dat is gratis.

0: krijgen allemaal een cadeautje van Kai vanmiddag. De middagshow van Joe, die weer terug is van vakantie. Voor iedereen die met een schone auto het werkjaar wil beginnen. Want vanmiddag kun je bij alle Anak-wasstraten in Nederland, als je de QR-code uit je Joe-app laat zien, voor maar 10 euro je auto laten wassen. En op één plek is het helemaal gratis.
1: Gratis.
0: Vanmiddag, dat is bij de Anak-vestiging aan de Energieweg in Nijmegen. Als je daar langskomt, staat ook nog eens keer de middagshow van Kai daar live te presenteren. Kom je gewoon midden vanuit de wasstraat in een radio-uitzending terecht.

0: lekkere softrock uit de 80's. En er is oorvervuiling op komst. Over precies een uurtje, standaard, is het om 11:45 tijd voor Papa Appelsap. De rubriek met de leukste luisteraars die ook de leukste rare zinnen vinden in bestaande liedjes.
1: Nou, voor een kotsziek dier.
0: Voor een kotsziek dier?

6:15, nieuwe editie van Papa Appelsap. Heb je zelf misschien wel eens iets ontdekt in een liedje waarvan je denkt, ik hoor toch echt Nederlands, wat is hier aan de hand? Laat het dan Papa Appelsap weten, dat kan op joe.nl.

0: Sandra Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, lunchen met een broodje pindakaas kan niet overal meer.
0: Lunchen met een broodje pindakaas kan niet overal meer.
1: Ja. Hey, jij mag even gaan bedenken waar dat dan niet meer kan.
0: We gaan hier heel lang over nadenken. Daarna het nieuws. Na het nieuws hoor je nog Whitney Houston. Bij de beste 70s, 80s en 90s van Joe.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
5: Pas je eindelijk...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op Jumbo.com.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur. Hier is Renske van der Zalm.
4: Goedemorgen. Honderden boeren zijn bezig met een mars door Drenthe. Ze protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Met hun trekkers gaan ze langs gemeentehuizen. Het eindpunt is het provinciehuis in Assen, waar een petitie wordt aangeboden. Deze boer verwacht dat veel mensen komen opdagen. Dat zegt hij bij Hart van Nederland.
5: Vandaag gaat heel Drenthe op zijn kop. Ja, we komen van alle kanten, gaan overal heen. Dus dat is een klein stukje bijdrage.
4: De boeren mogen alleen niet over de snelweg rijden. Doen ze dat wel, dan krijgen ze een boete. De kersverse leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, is in verwachting. Ze gaat daarom eind november met zwangerschapsverlof. Haar partijgenoot Ines Kostisch neemt het stokje dan tijdelijk over als fractievoorzitter. Tegen de tijd dat de Provinciale Statenverkiezingen in maart voor de deur staan, hoopt Teunissen weer helemaal terug te zijn. Bij een zwaar mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Hulpdiensten zijn een grote reddingsoperatie gestart, omdat er mogelijk nog mijnwerkers vastzitten onder het puin. In het arme land werken duizenden mensen in kleine illegale mijnen waar nauwelijks veiligheidsmaatregelen zijn. Ongelukken met veel slachtoffers komen daardoor vaker voor. En ga je zo lunchen met een broodje pindakaas? Kinderen op een basisschool in Heemskerk kunnen dat voortaan wel vergeten. Pindakaas en andere notenproducten zijn er namelijk streng verboden, meldt de Telegraaf. Het besluit is genomen omdat een paar leerlingen een levensbedreigende notenallergie hebben. Omdat de kinderen in wisselende klaslokalen en aan verschillende tafels werken, kunnen achtergebleven resten al voor ernstige problemen zorgen. Ouders moeten hun kinderen dus nu wat anders op de boterham meegeven. Krijg je nog het weer van Weerplaza? Het is bewolkt en er valt nog wat regen. Vanmiddag laat de zon zich soms zien en het wordt een graad of 20.
3: Dankjewel, Renske. We hebben een auto voor een vrachtwagen met pech op de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor Zaltbommel is de wachttijd 12 minuutjes.
6: De beste 80's. Horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag. De 80's Top 800. 8 dagen lang. 800 80's hits. Dit is Joe met Timo Perlin.
3: Ja, een stemlijstje binnengekregen van zo van Armarente Bakker. En die wil graag deze horen. How Will I Know, Whitney Houston. Ik heb dat heel veel opgezet, zegt ze, tijdens mijn puberverliefdheid voor een jongen in het dorp. Hij heeft het nooit geweten.

70s, 80s en 90s. En elke ochtend wakker worden met een lach. Dat is de Koen en Sander Show elke ochtend. Alles bij elkaar, dat is gewoon Joe. Met zometeen The Police, Walking on the Moon. Sting, frontman van The Police, gaat binnenkort weer Carré in Amsterdam voor zijn eigen musical. Wees daarbij.

0: Dit is Joe.
1: Dames en heren, dit is uw gezagvoerder. We vliegen boven de Middellandse Zee. We zitten precies op de helft. Excuus.
2: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit.
0: De hits uit de jaren 80.
3: Vanaf volgende week woensdag.
0: De Joe 80's Top 800. 8 dagen.

A2 rijden. Stukje tussen Vianen en Utrecht. Geen klokhuizen, geen bananenschillen of andere zaken uit het autoraampje gooien. En dan komt het weer tegen het hoofd van Maarten van der Weijden aan. En dat zou zonde zijn voor zijn recordpoging. Lange duur zwemmen. Hij is nog steeds bezig. Volgens schema zwemt hij bijna onder de A2 door bij de Johan Blankerbergbrug. Nou, Johan Blankerbrug. Kijken of we hem al zien in de verte. Komt hij eraan, jongen? Kom op, Maarten. Kom op. Bij Joe gaat de recordpoging 70s, 80s, 90s ook gewoon door.

0: name-editie vandaag bij Papa Appelsap. Een name-editie, een rubriek met de verkeerde verstaande songteksten. Je kunt wat insturen als je een zanger of een zangeres in een bekend liedje jouw naam hoort zingen. En dat gebeurt vaker dan je denkt. Luisteren zo meteen om 11:45 voor Papa Appelsap, de name-editie. Misschien hoor je jouw naam wel ineens in een liedje voorbij komen.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfum.

0: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
1: Kozijnshop. Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it!
3: Voor die

0: Plus.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Oh, het riool is verstopt.
3: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Riool reinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we al van weer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
9: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
12: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei!
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoei!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!
3: Joehoe! Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: Elke ochtend zijn Koen en Sander er weer. Vanaf 6 uur bij Joe, de Koen en Sander Show. Dit is Joe met Timo Perlin.
12: Half 12 of een vrachtwagen heeft bij Rotterdam een aanrijding gehad met een kunststofvoorwerp, zie ik. Ja, ik zie niet precies wat het is, maar de verbindingsweg van de A20 naar de A16 is helemaal afgesloten.

0: Appelsap.
1: Je krijgt zoveel mensen binnen. Nou ja, mensen. Reacties van mensen via Appelsap. Dat ze hun eigen naam horen. Ik dacht, nou, we doen er gewoon even een bloemlezingetje van. Ja, toch? Martijn Neuvel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In welk liedje hoor jij jouw naam?
2: Nou, in Louis, het liedje van Louis Capaldi.
1: Ja.
2: Someone You Love.
1: Oh. Wat hoor je dan?
2: Ja, het is, ik hoor mijn eigen naam. Ik hoor It's a Neuvel.
1: It's a Neuvel?
2: Ja.
1: Dat is je achternaam.
2: Hij wil iemand lief hebben, maar ik ben het gewoon.
1: Jouw achternaam.

0: Ja, dat een paar keer, hè?
1: Ja! Now the day bleeds
2: into nightfall. Wat goed dit!
0: Hij blijft, ja, hij haalt het vier keer.
3: It's the Neuvel, dankjewel. We zijn alweer door bij Hidden Verstegen in Tilburg. Ik heb Eurythmics ingestart met Sweet Dreams. Hidden!
4: Hey, goedemorgen.
3: Jouw voornaam?
4: Ja, mijn voornaam. Die hoor je zo meteen in Sweet Dreams inderdaad.
3: Wat hoor je dan?
4: Je hoort zo meteen Hold Your Hidden, Keep Your Hidden.

0: zomereditie. Dit is alweer een ander liedje wat we nu horen. Someone Loves You Honey. En die is door Arjan van Tichelen aangevraagd in de Papa Appelsap. Hey Arjan.
1: Goedemorgen Papa.
0: Goedemorgen Arjan.
1: Hoi.
0: Het is toch niet waar? Jouw naam?
1: Ja, ik hoor mijn voornaam in Someone Loves You Honey van June Lodge en Prince Mohammed.
0: En wat zingen ze dan? En waar dan?
1: Nou, als Prince Mohammed gaat rappen, dan bijna op het laatst zingt hij Arjan, yeah. Dus ja, duidelijk mijn voornaam, Arjan, yeah.
0: Wat heerlijk. Ik ga hem gewoon instarten. Want ik denk dat het handigst is. En dan gaan we het gewoon vanzelf horen ergens.

0: loves you, honey. Heb je hem gehoord? Hey, Arjan. Wij hebben morgen weer een nieuwe Papa Appelsap. Wil je hem nog een keer horen? Oh, sommige mensen hebben hem niet gehoord. Hey, Arjan. Arjan, yeah, was het, hè? Ah, wacht. Ja hoor, dat is wel. Morgen weer een nieuwe editie Papa Appelsap. Heb je zelf iets? Ga naar joe.nl. Nieuws komt eraan vertellen.
1: Ja, de monsterzwemtocht van Maarten van der Weijden is voorlopig gestaakt.
0: Nee.
1: En waarom hoor je zo?
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl,

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
18: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
19: Hey, is onderweg.
18: Wie?
19: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
18: Top. Koffietje, ik trakteer.
19: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
20: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
21: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
22: Hey, Remo!
23: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
25: Hey, Remo!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
27: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
0: Nu!
1: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
27: Aldi. Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
0: Nu!
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Dit is jou.
4: Dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Alain Altena.
5: Goedemiddag. Het gebeurt toch. In Drenthe zijn boeren alsnog met trekkers een N-weg opgegaan. En volgens de ANWB zorgt dat voor een flinke vertraging op de N371. En de politie had van tevoren nog gezegd boetes uit te delen als boeren toch snelwegen of N-wegen op zouden rijden. En de kolonne gaat vandaag in een protestmars door de provincie. Ze willen steun tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het was gisteravond weer onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Daar broeit het tussen een gezin en een groep jongeren en het zorgt al een tijd voor onrust. Omroep Gelderland weet meer, een buurtbewoner zou een gouden kettingje van een kind hebben gestolen en daarna is het flink uit de hand gelopen. Gisteravond werd vuurwerk afgestoken en zijn 8 jongeren aangehouden. Steeds meer gemeenten gebruiken toeristenbelasting om tekorten in hun begroting aan te vullen. Dat meldt het FD. Gemiddeld is het goed voor een tiende van alle belastinginkomsten. Nou, Amsterdam harkt het meeste binnen. Bijna een kwart van al het geld in de schatkist is afkomstig van toeristen. En Maarten van der Weijden staakt voorlopig zijn 22 steden zwemtocht. Hij is te ziek om het water in te gaan. En zijn coaches geven in een video op social media meer uitleg.
6: Maarten is vanochtend wakker geworden met misselijkheid en buikklachten. En in overleg met zijn arts is besloten om nu niet het water in te gaan. En we hopen later vandaag met een update te komen of hij de zwemtocht kan hervatten.
5: Ja, het doel van Van der Weijden is om 270 kilometer te zwemmen in 6 dagen tijd. Of dat gaat lukken is dus onzeker. Met zijn zwemtocht haalt hij geld op voor kankeronderzoek. Het weer van Weerplaza, bewolkt en regen. Vanmiddag is er in het noorden af en toe wat zon. Het is zo'n 20 graden.
4: Dankjewel, hè. Er zijn best wel wat files bijgekomen. Nieuwste file staat nu op de A67. Het regent ook flink in het oosten van het land, dus het kan ook daardoor komen. Ongeluk gebeurt op Eindhoven-Venlo, vlak voor Velden. 20 minuutjes vertraging.
25: De beste 80's horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag de 80's Top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
4: Laatste stemlijstje binnengekomen van Daan in Buren. Je hebt nog, hoe lang nog de tijd om te stemmen? Nog ruim een week, dus doe rustig aan. Hij zegt

De 80's Lunch bij Joe. Het volgende liedje uit de 80's is zijn tijd ver vooruit. Het is van Billy Joel. Het gaat over dat we door oorlog hebben aangeleerd gekregen om de ander, de vijand, de tegenpartij, te wantrouwen. Maar misschien komt ooit de tijd dat we inzien dat zij en wij dezelfde zijn.

volgende maand. Het is bizar dat ik dit zeg. Grootste kanshebber bij de Grammys volgende maand. 11 nominaties heeft ze. Dat zijn er nog 2 meer dan Taylor Swift. Joe met Prince zometeen. Raspberry Beret. Een liedje over een gevoel dat iedereen die in een winkel werkt wel moet kennen. Dat op een gegeven moment iemand binnenloopt waar je adem van gaat versnellen. Je benen gaan van wiebelen. En dat je zin

0: It's telling sweet little lies and a final countdown for Europe.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo. Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
15: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
17: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
20: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
21: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
20: Oei!
21: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
20: Lekker hoor!
21: En alle Ariel, ook tweede gratis.
20: Zoei!
21: De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Yes! Hamster!
0: Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
1: Eerder ongeluk op de A67 zorgt voor een file van 5 kilometer. Dat is 30 minuten vertraging tussen Eindhoven en Venlo. Voorvelden.

0: en Kim, Respectable met Joe. Vanaf volgende week woensdag gaat hij los. Een week lang de ethisch top 800. En de stemlijsten stromen binnen. Zoals deze van Stan, 32 jaar in Driel. Die heeft Forever Young erop gezet. Niet die van David Guetta, toch de nieuwe versie?
1: Nee, ik wil de oude versie.
0: Ja, de jaren 80. Oh, heel veel.
1: Oh, dat is hem, ja. Die willen we horen.
0: Tuurlijk.
1: Ja, sowieso.
0: Die staat op je lijstje. En misschien ook wel in de 80's top 800 dan volgende week. En ik heb ook Nick Kershaw. I Won't Let the Sun Go Down on You.
1: Ja, die hoorde ik laatst keer op de radio. Ik dacht gewoon, van wie is ook weer? En toen dacht ik, oh, die is wel heel lekker. En sindsdien is hij blijven hangen.
0: Ja, het is gewoon wel vrolijk ook, hè?
1: Ja, heel, en vooral in de zomer is het natuurlijk wel lekker. Ja. Dus de zomer
0: onderweg. Ja, het is wel lastig met de regen nu volgende week ook, maar hey. Ja.
1: In het begin zomer was het heel lekker om te horen.
0: Ja. Twee Fleetwood Mac'jes.
1: Ja, klinkt goed. Lekker een beetje vrolijk, maar ook wel heel mooi rustig of zoiets. Een beetje een mooie combinatie ervan.
0: Ja, dat is wel precies wat Fleetwood Mac is inderdaad. Dus, op een of andere manier is het... Ja, wat voor woord geven we eraan? Melancholisch. Vind je dat niet het goede woord, Stan?
1: Ja, die zocht ik dan
0: wel. Goed. Komt eraan nu en dankjewel voor je stem en voor de ethisch top 800.
1: Helemaal goed.

0: Yo, met elke ochtend de Koen en Sander Show. Wakker worden met een lach. En 's middags, en hij heeft een cadeautje voor ons meegenomen voor iedereen in Nederland. De middagshow met Kai! Want vanmiddag kan je in Nijmegen aan de ANAC-vestiging aan de Energieweg...
1: gratis.
0: Je wassen. Oh! Dat is fijn, dat is een fijn cadeau. De middagshow is er ook live bij, straks vanaf 4 uur. En ik ook. Het wordt een hele leuke middag.

0: Nederlander zometeen. En hij gooit de 70s er weer bij, de 90s. En natuurlijk ook een stukje 80s. Foreigner, er komt eraan zometeen na het nieuws van 1 uur met Alain.
1: Ja, dit weekend is de voorlopig laatste Grand Prix in Zandvoort. Dat wisten we al. Maar nu is bekend dat die race een heel speciaal tintje.

0: Lever in vuurwerken. .nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Nu bij Dirk, Santa Maria Raps. €1,49. Weer eens wat anders.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.

0: /business.
1: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Hey Remo!
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Wie was hier aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
5: Hit it.
4: Voor die 2.

0: dus. Hey, Raymond! Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
4: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
3: Wat dan?
4: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Oh, mag ik mee?
4: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
10: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd, leuke dag gehad.
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop... met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
19: Nu!
18: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
19: Nu hou hè, dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
18: Aldi.
21: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
22: Yes.
21: Esso. Omdat elke rit telt.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
19: Nu haal hè, dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
23: Aldi, de snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio... bij een 2-jarig internet- en tv

0: Het is 1:02. Goedemiddag, nu.nl nieuws, aangeschoven, Ellen Altena.
1: Goedemiddag. Er komen stakingen op luchthaven Schiphol. Beveiligers gaan de komende tijd actie voeren door bijvoorbeeld korte tijd het werk neer te leggen. Vakbonden hadden eerder al een ultimatum gesteld en moesten concrete plannen komen om de hoge werkdruk bij de beveiligingen aan te pakken. Maar die toezeggingen zouden er niet zijn gekomen. In Drenthe zijn boeren alsnog met trekkers een N-weg opgegaan, terwijl dat niet mag. De politie had van tevoren gezegd boetes uit te delen als boeren toch snelwegen of N-wegen op zouden rijden. Of dat nu is gebeurd, is nog niet duidelijk. Boeren in Drenthe houden vandaag een protestmars. Ze vragen de gemeente daar om steun en politieke actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft een man uit Haarlem opgepakt die eerder dit jaar probeerde in te breken in een brandweerkazerne. Dat was in Spaarndam in Noord-Holland. De verdachte werd gevonden door een bloedspoor waar een DNA-match uitkwam. De laatste tijd wordt vaak ingebroken in brandweerkazernes, vooral om duur gereedschap. Het wordt dan weer gebruikt bij professionele inbraken. En de laatste Formule 1-race in Zandvoort wordt extra speciaal, want vlak voor de start van de race vliegen er namelijk militaire vliegtuigen over het circuit. Het gaat om meerdere straaljagers, een transportvliegtuig en een legerhelikopter. En onder die helikopter zal een grote Nederlandse vlag hangen van 13 bij 20 meter. En de voorlopig laatste Dutch Grand Prix is dit weekend. De hoofdrace is op zondag. Het weer van Weerplaza, bewolkt en regen. Vanmiddag is er in het noorden af en toe wat zon. Het is zo'n 20 graden.
0: Dan het Joe-verkeer door Flitsmeister. 11 vertragingen, al die files zijn onder het kwartier. En er is een melding voor de A20 Gouda-Rotterdam. Bij Rotterdam is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Daarom word je omgeleid als je naar Dordrecht wilt. Volg dan de Hoek van Holland Europoort en rij om via de A20, de A4 en de A15.
2: De beste 80's horen bij Joe.

0: Edwin Noorlander.
1: Ja, volgende week woensdag, dan zitten we er middenin. Zijn we al een paar uurtjes onderweg met de Joe 80's Top 800. Maar we zitten nu nog in de stemweek. Het voorgerechtje eigenlijk. En kom maar door met jouw stemlijstje. Wat wil jij horen volgende week? Wat zijn jouw favoriete hits uit de jaren 80? Stemmen kan via joe.nl of de app. Ik heb hier de stemlijstjes van onder andere Jessica uit Winschoten, Jos uit IJmuiden en ook Henry uit Kokkengen. En zij hebben gemeen dat ze allemaal deze hoog op hun lijstje hebben staan. Foreigner, vorig jaar op nummer 20 in de Joe 80's Top 800. Dit is I Wanna Know What Love Is.

Ja, de meest ontoepasselijke hit van de dag. Alhoewel, ik had net hier een beetje zonneschijn in Amsterdam bij de studio van Joe. Maar over het algemeen is de vraag, waar is de zon die mij zal verwarmen? Vandaag veel regen, vanmorgen eigenlijk overal en nergens en nu nog veel in het zuiden van het land. Dus als je naar buiten gaat, een paraplu hoort vandaag bij je basisuitrusting. Ja, dat is al de hits uit de 70s, 80s en 90s van Joe. Onderweg onder andere Eurythmics met Sweet Dreams. The Scorpions heb ik voor je. En dit is altijd goed, hè? Michael Jackson en Dirty Diana.

0: het weer. Morgen begint de dag zonnig, maar in de loop van de dag steeds meer bewolking. Met kans op een stevige bui. It's raining man! Hallelujah, it's raining man! Amen!
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80. Vanaf volgende week woensdag. De Joe.

Eurythmics en Sweet Dreams. Nou, start je auto, rij naar de Energieweg in Nijmegen, naar de Aanmarkt Wasstraat daar. Want vandaag is het Wasstraat woensdag. De uitzending van Keizer Middagshow komt daar live vandaan. En aan jou de eer om daar die uitzending bij te wonen. En je auto helemaal schoon te krijgen. Want vandaag kan je daar gratis je auto laten wassen. Check de details in de app en op joe.nl. Vanaf vanmiddag 4 uur kan het. Dit zijn de Scorpions.

0: Paul Simon en You Can Call Me Al.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Ja, wil je meedoen zometeen in de nieuwste hitster Battle of the Generations in de wacht slepen? Pak dan even de Joe app er nu bij en laat me weten uit welk decennium het volgende liedje komt. Is dat jaren 70, jaren 80 of jaren 90? Heb je dit goed? Doe je misschien zometeen mee? Welk decennium wordt hierbij? Ja, wil je die nieuwste hits erin? Laat het me dan weten. Uit welk decennium komt deze hit van Corona? Ik ga hem ook helemaal draaien zo. En ook Bryan Adams komt eraan met Heaven.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: It's play.
9: It's playtime.
10: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
11: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
10: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
12: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Autovakantie in Europa? Reis splitsvrij met Tom bij TomTom.
15: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
16: nu!
15: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Hands van voordeel.
15: Aldi.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Nu
15: naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Hands van voordeel.
15: Aldi.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
21: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
22: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning.
1: Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
23: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
23: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
24: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
25: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
26: Voor wie zijn we ook alweer?
25: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin. For life.
25: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
28: Get ready for the OG.
29: All y'all bitches wanna look like me.
30: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
31: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
32: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
33: Elke ochtend zijn Koen en Sander er weer. Vanaf 6 uur bij Joe, de Koen en Sander Show. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Ja, en deze week heeft gewoon nog niemand gewonnen bij de hitquiz. Gaat het dan vandaag eindelijk lukken? We merken het over een paar minuutjes na Bryan Adams. Good times, great music. Dit is Heaven.

0: bij Joe. Het is 6:30, de hoogste tijd voor...
1: De Joe Hit Quiz.
0: En die speel ik vandaag met Kelly. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, Kelly, ik weet niet of je de hele week al zit te luisteren... maar het is nog geen één keer gelukt deze week... om iemand als winnaar uit de bus te laten komen bij de Joe Hit Quiz.
2: Oké, nou, dan ga ik mijn best doen.
0: Ja, drie keer is scheepsrecht in die zin. Het is nu woensdag, de derde keer dat we het spelen deze week. Heb ik aan jou een goede kandidaat, denk je?
2: Denk het wel.
0: Ja? Heb je een goede muziekkennis?
2: Jawel, en ik speel thuis ook wel regelmatig Hitster met mijn zus en mijn nichtjes. En dus,
0: Ja. Jij denkt dat jij een geoefende speler bent voor de Joe Hit Quiz.
2: Ja.
0: Nou, laten we er anders niet te lang over babbelen. Laten we gewoon gaan kijken of dat zo is. Ik hoop het heel erg voor je, Kelly. Ik ga je drie hits laten horen. Als het moment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen... of dat liedje uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je het nieuwste spel van Hitster. Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Ik wens je... Bij deze alle succes van de wereld. Here we go.
2: Dankjewel.
0: Jouw eerste opgave is deze.
2: Ethisch.
0: Woorden The Simple Minds, Alive and Kicking. Midden in de ethisch inderdaad. 1985 was het exacte jaar. Ethisch, hartstikke goed. Lekker bezig, Kelly. De volgende.
2: Nineties.
0: Weet je het zeker?
2: Ja.
0: Heel goed. 1992 inderdaad. Ace of Base, All That She Wants. Oké, nu wordt het spannend, want deze moet je ook goed hebben voor de prijzen. Kelly, luister goed. Welk decennium is dit? Dust in the wind.
2: All they are is dust in the wind. 70s.
0: Ben je zeker van je zaak?
2: Nou, niet helemaal, maar...
0: Je neigt naar 70's.
2: Ja.
0: Oké, Kelly. Ben jij de eerste winnaar deze week van de Joe Hit Quiz? Ja of nee? Het antwoord is... Ja! Gefeliciteerd!
2: Dankjewel!
0: 1978, het exacte jaar. Keihard 70's dus. Kansas, Dust in the Wind. Het levert jou op de nieuwste Hitster editie Battle of the Generations. Heel veel speelplezier!
2: Dankjewel!
0: En ik wens je een hele mooie dag verder.
2: Hetzelfde!
0: En de eerste opgave die we net hoorden was deze. The Simple Minds, Alive and Kicking, hoor je nu bij Joe.

Menelo en Mandy bij Joe. Zometeen Hanson. En volgende week zitten we er middenin, want woensdag begint hij de lijst met de beste hits uit de jaren 80 volgens jou. De Joe 80's Top 800. Vergeet niet te stemmen, kan je doen via joe.nl of de app. En dit was vorig jaar de nummer 24 en daarmee de hoogst genoteerde Nederlandstalige hit in de Joe 80's Top 800. Doe maar, en sinds een dag of twee.

0: Hansen en Hum, wat hoor je bij Joe? Het nieuws van 2 uur. Ellen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Nieuws uit de Formule 1. Want bij de race in Zandvoort heeft Max Verstappen onverwachts een andere teamgenoot.
0: Nou, wie dat is voor je zometeen. Verder komt John Paul Jonger aan. En je hoort zometeen ook de hit uit Friends van de Rembrandts. I'll be there for you.
2: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Joe en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alphabattle. Wat wordt jouw tactiek? Eerst heel goed nadenken of gewoon overal hetzelfde roepen?
10: Iets dat je meeneemt op vakantie?
11: Sportas.
10: Een koekje?
11: Sportas.
10: Een elektronisch apparaat?
11: Sportas.
9: Hoe ver kom jij in 30 seconden? Speel mee en krijg sowieso een staatslot. En je maakt iedere week kans op €1000. De Alphabattle. Maandag tot en met donderdag om 16:45 in de middagshow met Kai. Speel bewust.

0: leren op de weg? Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
1: De Alphabetrol wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
2: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je een miljoen, dan krijg je een miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
3: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
13: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou. Albert Heijn.

0: beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stand.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het is klokslag 2 uur. Goedemiddag. Nu.nl Nieuws. Ellen Altena.
2: Goedemiddag. Het is jammer dat de beveiligers op Schiphol gaan staken. Dat zegt een woordvoerder van de luchthaven. Vakbonden kwamen eerder met een deadline en moesten binnen een week concrete plannen komen om de hoge werkdruk bij de beveiliging aan te pakken. Maar die tijd is voorbij. En dus is de vraag wanneer er gestaakt gaat worden. Vakbond CNV vertelt erover bij de NOS.
3: Sowieso vandaag nog niet. En daarna kunnen eigenlijk de acties op elk moment plaatsvinden. En wij zullen dat op de dag zelf 4 uur van tevoren aankondigen.
2: Schiphol zegt de zorgen van beveiligers serieus te nemen. Steeds meer Drentse gemeenten doen niets met de boerenprotestbrief. Daarin vragen ze de gemeente om steun en politieke actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Maar de burgemeester van Westerveld gaat zijn handtekening niet zetten.
4: De gemeente zegt niet van we zijn het er niet mee eens. De gemeente zegt we zijn niet het bevoegde gezag op dit gebied. Dus de zorgen die kunnen wij inderdaad meenemen. Maar democratisch genomen besluiten op provinciaal niveau of op landelijk niveau. Het is niet aan de gemeente om dat te gaan, aan het gemeentebestuur om dat te gaan herroepen.
2: Was te horen bij RTV Drenthe. Ook de gemeente Emmen, Hogeveen en Meppel gaan de brief niet ondertekenen. De boeren houden op dit moment in Drenthe een protestmars. De NAVO is voorbereid op aanvallen uit Iran. Iran zou eraan denken om ook Europese doelen aan te vallen in de strijd met Amerika. Het gaat bijvoorbeeld om Cyprus en Bulgarije. Eerder viel Iran alleen landen in het Midden-Oosten aan. En sport, Max Verstappen heeft bij de Grand Prix in Zandvoort dit weekend een andere teamgenoot. Niet Isaac Hadjar, maar Liam Lawson rijdt dan bij Red Bull. Hadjar is er niet bij vanwege een polsblessure. Voor Lawson wordt het een bijzondere terugkeer bij Red Bull. Hij begon vorig seizoen als echte teamgenoot van Verstappen, maar moest al na 2 Grand Prix plaatsmaken voor iemand anders. Het weer van Weerplaza, vooral in het zuiden veel regen. In het noorden is het vaker droog, bij 20 graden. En morgen opnieuw buien, met soms ook onweer. En opnieuw worden dan 20 graden.
5: De beste 80's. Horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag. De 80's Top 800. 8 dagen lang. 800 80's hits. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: Ja, stemmen maar. Kan je doen via de app of joe.nl. Dat heeft Marco Hofman ook gedaan. Nu ga ik even zijn nummer 1 draaien. Zijn motivatie daarbij is: dit liedje straalt positiviteit en energie uit. Maar tegelijk gaat het over de lessen die je in het leven opdoet. Het maakt me gewoon ontzettend vrolijk. Zijn ultieme nummer 1 is deze van Level 42. The Lessons in Love.

0: Je woensdagmiddag met de hits van Joe, John Paul Young en Love is in the Air. Vanmorgen probeerden Koen en Sander Kai even te bellen. Ja, geen gehoor, helemaal niks. Terwijl ze een afspraak hadden om 7:15 even te bellen over Wasstraat woensdag vandaag. Nou, uiteindelijk hebben ze buurman Ed van Kai ingeschakeld om aan te bellen om te kijken waar die was. En dat ging zo.
1: Er gaat een lampje aan.
2: Gaat een lampje, kijk. Okay.
1: Dus er komt iemand naar beneden.
2: Hoe gaat het gebeuren?
3: Oh, die lacht. Ja.
1: Vrij slaperig.
0: Oh,
1: ja,
0: nee.
1: Goedemorgen, Kai. Ik ben gebeld. Of ik jou wakker wilde maken.
3: Ach, dat meen je niet.
1: Dus willen we even hebben hier?
2: Ja,
1: toch,
2: ja. Kai eventjes.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Hey Kai, goedemorgen. Waar was je nou?
3: Jongens, ik ben hier rot doorheen geslapen. Dit is me, nog nooit overkomen.
0: Nou, straks maar even kijken of hij nu wel onderweg is naar Nijmegen dan voor Wasstraat woensdag. Daar kun je vandaag gratis je auto laten wassen. Details hoor je zo. Ook Tina Turner en dit zijn de Rembrandts.

0: Tina Turner en Private Dancer bij Joe. Zometeen Barry White.
1: Het is Wasstraat Woensdag, Joe. Oh yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Wasstraat Woensdag betekent dat je vanmiddag tussen 4 en 7 gratis je auto kan laten wassen bij ANAC aan de Energieweg in Nijmegen. Tijdens de middagshow met Kai. Even Kai bellen, want is hij wel onderweg vanmorgen toen Koen en Sander hem even wilde bellen hierover. Lag hij nog te pitten tenslotte. Kai, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Ja, ik heb nu natuurlijk meteen die naam. Ik ben nu degene die zich verslaapt.
0: Ja, jij bent degene die zich heeft verslapen. Maar ik hoor een auto op de achtergrond. Ik hoor dat je wakker bent. Dus volgens mij ben jij er in ieder geval op tijd. Wat kunnen we verwachten vandaag daar in Nijmegen?
2: Nou, het allergrootste en het allerbelangrijkste is natuurlijk dat iedereen die tussen 4 en 7 uur deze middag daarheen komt, naar inderdaad die ANAC in Nijmegen, gratis de auto kan wassen.
0: En jij bent gewoon je radioprogramma aan het maken, toch? Of ga jij ook een beetje helpen met wassen van die auto's?
2: Ja, ook nog. Nee, dat gebeurt allemaal volautomatisch. Dus ik hoop dat het ook flink druk wordt, want dat kan dus ook omdat het automatisch gaat. En we maken daar de middagshow inderdaad. Dus we zijn allemaal onderweg. En we zijn er bijna. En dan gaan we eraan beginnen.
0: Ja, tussen 4 en 7 dus. We moeten zijn, dus even belangrijk, want er zijn 2 vestigingen van ANAC in Nijmegen.
2: Ja, dat is wel even belangrijk. Het is Energieweg 100 in
0: Energieweg
2: Nijmegen.
0: 100, oké. Okay.
2: Ja, precies. Een beetje wat bij mij vanmorgen aan de hand was. Energieweg. maar daar moet je zijn.
0: Ja.
2: En dan wordt je auto gratis gewassen.
0: Helemaal voor nop. Nou, wat een heerlijk idee is dat. Leuk. Je kunt het allemaal volgen hier op de radio natuurlijk. En als je nou in de buurt van Nijmegen bent. Of jij je denkt, het is wel een eindje rijden. Maar ik wil dit gewoon. Stap nu gewoon lekker in de auto. Want vanaf 4 uur kan het dus gebeuren. Kai, veel plezier daar.
2: Ja, en je kunt dus ook je Latijnhouders in levende lijven zien. Dat is misschien ook een goede reden om te komen.
0: Dat is eigenlijk nog een veel betere.

Barry White bij Joe. You're the first, the last, my everything. Hey, als jij op de vrijgezellenmarkt bevindt en er komt een date aan, dan zorg je natuurlijk voor dat je haar goed zit, dat je een deootje op hebt, de parfum, dat je gewoon lekker ruikt. Maar vergeet ook de jaaropgave van je werk niet. Nee, dat moet je echt niet doen. Waarom hoor je zo meteen? En verder Kate Bush en Phil Collins.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?

0: toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
0: Hallo,

0: weg? Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check theyogatours.nl voor jouw reis op maat.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collega's...

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso. Omdat elke rit telt.
8: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
16: En de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Kate Bush zometeen, Wuthering Heights, verder Spargo. En dit is Phil Collins. En Phil

Boos en Wuthering Heights bij Joe. Ik weet niet of je plannen hebt vanavond om op een date te gaan. Dat is natuurlijk al stressvol genoeg. Hè? Je wilt een goede indruk maken. Heb je een aantal dingen in de hand? Bijvoorbeeld dat je op tijd bent, dat je lekker ruikt, dat je een beetje goed voor de dag komt. Maar ik las een onderzoek vandaag en dat gaat over dat voor een gedeelte van de mensen absoluut nog niet genoeg is. 13% van de Nederlanders wil eerst weten of iemand er financieel ook een beetje goed voor staat. Voordat diegene dus een serieuze kans krijgt op een date. Dus weet dat je vanavond eventjes je jaaropgave ook mee moet nemen en op tafel moet leggen. Kan je dat ook even doornemen in het restaurant? Zometeen Sting bij Joe, Fields of Gold. En hier is Spargo.

0: eventjes bij de grote Joe Celebrity verjaardagskalender. 19 augustus vandaag. Wie staan er op? Cor Bakker, pianist onder andere van Paul de Leeuw vroeger, wordt 65 vandaag. Weerman Gerrit Hiemstra is ook jarig. Die heeft heerlijk weer op zijn verjaardag. 65 ook. En deze man is ook jarig.
1: I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
0: Bill Clinton, vast een doosje sigaren gekregen van iemand vandaag. Hoe oud denk je dat hij is geworden, Bill Clinton? Als je nu 80 naar je radio hebt geroepen, had je het hartstikke goed. Nou, misschien ben je ook jarig. Gefeliciteerd. Speciaal voor alle jarigen deze.

0: Leonard Skinner. Sweet Home Alabama bij Joe. Alain is hier voor het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Steeds meer mensen zoemelen voor een bezoekje aan de huisarts.
0: En de hits van Joe. Onder andere komt zometeen Billy Joel eraan. En je hoort ook Bob Marley en de Backstreet Boys.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
9: Welkom bij de
8: nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez 2 blikken van 25 centiliter ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar 9,99 euro. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je bij Jumbo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften... voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Goedemiddag, Bob Marley komt eraan. Eerst het nu.nl nieuws. Alleen Altena.
13: Goedemiddag. Assen stroomt vol met protesterende boeren. Daar eindigt de protestmars die al de hele dag in Drenthe bezig is. Boeren zijn het niet eens met de stikstofplannen van het kabinet. En ook in Hogeveen staan veel trekkers, ziet deze verslaggever van RTV Drenthe.
14: De hele provincie die staat al de hele dag een beetje vol met boeren. Ja, de dorpen die slippen ondertussen ook dicht. Hogeveen rijden nu behoorlijk wat boeren binnen. De wegen die zijn hier daarom ook afgesloten. Omdat er nou, ik denk wel een actievoerder of 300-400 met trekkers door de straten rijdt.
13: Ja, bij alle gemeentehuizen in Drenthe boden de boeren een protestbrief aan. Maar veel burgemeesters wilden de brief niet ondertekenen. De politie heeft een man uit Haarlem opgepakt die eerder dit jaar probeerde in te breken in een brandweerkazerne. Dat was in Spaarndam in Noord-Holland. De verdachte werd gevonden door een bloedspoor waar een DNA-match uitkwam. De laatste tijd wordt vaak ingebroken in brandweerkazernes, vooral om duur gereedschap. Dat wordt dan weer gebruikt bij professionele inbraken. In Kenia is een helikopter met toeristen neergestort. Volgens meerdere media zijn alle inzittenden daarbij omgekomen. Aan boord waren 7 toeristen, maar uit welk land is nog niet bekend. De crash was in het midden van Kenia bij een bekende berg. Daar zijn veel rondvluchten met helikopters. En patiënten sjoemelen vaker met hun klachten om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. Klachten worden aangedikt of er wordt zelfs gelogen. De branchevereniging vertelt erover bij de NOS.
15: Dat merken wij soms tijdens het gesprek en soms eigenlijk pas na afloop van een consult. Als we soms terugkoppeling van de huisarts krijgen of zelf informeren hoe het met iemand was die op de spoedlijn bijvoorbeeld heeft gebeld.
13: Artsen zeggen dat mensen vaker sjoemelen omdat je tegenwoordig veel langer moet wachten voor een afspraak bij de huisarts. Het weer van Weerplaza, vooral in het zuiden veel regen. In het noorden is het vaker droog bij 20 graden. En morgen opnieuw buien met soms ook onweer. En opnieuw wordt het dan 20 graden.
12: Dan het verkeer door Flitsmeister op Joe. 24 vertragingen. De meeste files die zijn onder de 20 minuten. 2 zijn er langer. Dat gaat om te beginnen om de A2 Utrecht en Bos. Tussen Geldermals en Kerkdriel. Ligt dat op de weg bij Kerkdriel. Staat 9 kilometer file achter. 40 minuten. En de A9 ook maar Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen. Daar 20 minuten.
16: De beste 80's horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag de 80's Top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
12: Even stemlijstjes er weer bij pakken. Thanks onder andere aan Pieter, Koos, Wouter, Mathieu, Thijs en André. Zij hebben allemaal al gestemd. En allemaal op dit liedje van Bob Marley en The Wailers. Vorig jaar stond hij op 281. Nou, misschien dit jaar wel hoger. Ligt aan jouw stem. Hier is Could You Be Loved.

0: Haley Joel bij Joe. En she's always a woman to me. Zometeen onder andere de Backstreet Boys.
1: 80's top 800. Update.
0: Volgende week woensdagochtend, 9 uur 's morgens, dan gaat hij van start. De Joe 80's top 800 editie 2026. We zijn nu de stemmen aan het verzamelen. Hè? Dus stem vooral als je even een gaatje hebt. Wees welkom in de Joe-app en op joe.nl. Wat zijn jouw favoriete liedjes uit de jaren 80? Dat is de grote vraag. Martina, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, ik heb hier jouw stemlijstje voor me liggen. Op 5 heb je Europe staan, op 4 AHA, op 3 Kim Wilde, op 2 Heart en op nummer 1.
2: Ja, nou, het belangrijkste natuurlijk nummer 1, Whitesnake, altijd.
0: Ja, en dan Here I Go Again.
2: Ja, vind ik echt een fantastisch nummer, altijd gevonden. Wordt ook gespeeld op mijn uitvaart wanneer dat zover is.
0: Dat weet je al.
2: Ja, dat heb ik gezegd tegen iedereen. Ik weet het natuurlijk niet, hè.
0: Nee. Jij zit even te denken, want ja, Here I Go Again, daar ga ik weer. Is dat toepasselijk op een begrafenis?
2: Maakt niks uit. Het is wel iets wat ik weer alleen doe, want dat is dat stukje wat erachter komt.
0: Ja, on my own.
2: Ja. On my own, ja.
0: Ja. Oké. Okay. Dus daarom vind jij me ontoepasselijk in ieder geval dan?
2: Nou, toepasselijk of niet. Ik vind het gewoon een mooi nummer.
0: Ja, wil je hem zelf even aankondigen dan, Martina?
2: Ja, dat is goed, joh.
0: Ga je gang.
2: En hier heb je Whitesnake, Here I Go Again. Als iedereen hem nou op zijn stemlijstje zet, dan komt hij misschien wel op nummer 1.

Beetje wegzwijmelen met de Backstreet Boys. I Want It That Way bij Joe. Met zometeen hier Peter Gabriel Sledgehammer. Maar eerst een vrouw die al 47 jaar actief is in de muziekwereld, maar nog steeds ontzettend populair is. Zelfs zo populair dat ze dit jaar 11 nominaties heeft bij de MTV Video Music Awards. En dat zijn de meeste nominaties van iedereen. Nou, we gaan merken hoeveel ze er dan gaat verzilveren. 27 september, dan is de grote uitreiking. Het gaat allemaal om deze dame. Madonna, hier is Like a Prayer bij Joe.

0: gevlogen. Dat is al een kleine hint trouwens. Ja, je hoort zo meteen wat er zondag allemaal gaat gebeuren naast dat racen. En verder Matthew, Bruce en Joshua.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus... AHA verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
2: Boeie!
3: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Zoé!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Yes! Hamster!
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra...

0: nl/business.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
4: Hey Raymond!
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
3: Nu bij Dirk. Pedigree Dentastix Light. 99 cent. Goed voor de tandjes.
4: Hey Raymond!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
6: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
11: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
12: 1 minuut over 3:30. Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. De 3 langste files voor nu zijn deze. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Beest en Waardenburg 45 minuten. A50 Os Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen 20. En de A59 Os Zonzeel tussen Vlijmen en Drunenwest door een defecte vrachtauto 23 minuten. En dat gaat waarschijnlijk nog duren tot 5 uur daar.
13: Elke ochtend zijn Koen en Sander er weer. Vanaf 6 uur bij Joe. De Koen en Sander Show. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
12: Welkom, welkom. Het beste van het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Met Bruce Springsteen, Hungry Heart zometeen. Na Matthew Wilder. Hier is Break My Stride.

Jesse, Joshua Caddison bij Joe. Nou, menig Formule 1-fan in Nederland die kijkt er rijkhalzender uit dit weekend. Wat een moment, de allerlaatste keer een Formule 1-race in Zandvoort. En dat wordt spectaculair aangepakt, want vlak voor de race zondag vliegen er ook allerlei militaire vliegtuigen over het circuit. Onder andere met een enorme Nederlandse vlag onder een helikopter van 13 bij 20 meter. En het zou dan natuurlijk wel echt het summum zijn en de kers op de taart als dan ook nog eens een keer het volkslied klinkt aan het einde van de race, omdat Max de nummer 1 is geworden. Nou, veel plezier als je daar zondag van gaat genieten allemaal. Queen en David Bowie zometeen na een andere samenwerking. Dit zijn Elton John en Kiki Dietje.

0: sluit je ogen. Breng je aandacht naar je ademhaling. Je bent hier. Je bent in het nu. Adem in. Ontspan. Relax. Don't do it. Help yourself and get to it. Relax. Don't do it. When you gotta go. En adem uit.
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit. De hits uit de jaren 80. Vanaf volgende week woensdag. De Joe.

0: van every turn of the Mac hoorde je bij Joe. Zometeen de middagshow met Kai. Niet vanuit de studio hier van Joe, nee, live vanuit Nijmegen. Daar is de studio namelijk neergestreken, omdat het vandaag een hele speciale editie is van Wasstraat Woensdag. Je kunt zometeen tijdens de middagshow met Kai gratis je auto laten wassen bij de Anak Wasstraat in Nijmegen aan de Energieweg 100. Dus kom daar vooral naartoe. En heel veel plezier zometeen met Kai live daar.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
5: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
10: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Laten we er niet omheen lopen, wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
15: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
16: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
15: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
16: Rand? Nee.
15: Fair enough.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
18: Geluidsoverlast?
17: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Crayon Rolluiken.
16: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: With the OG's.
22: Dit is jou.
23: De vierde middagboost hoor je na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
24: Goedemiddag. Hij blijft voorlopig in de cel. De 20-jarige man die wordt verdacht voor de doden van een 19-jarige vrouw in Hello. Dat meldt RTL Nieuws. De vrouw werd afgelopen zondag gevonden in een woning. Gisteren werd al bekend dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden. Het centrum van Assen staat vol met protesterende boeren. Ze demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren zijn met hun trekkers naar het provinciehuis gekomen en daar eindigt dan hun protestmars die al de hele dag bezig is in Drenthe. Spanje wil met spoed 500 meisjes uit Ceuta halen en naar het vasteland brengen. Het gaat om minderjarigen die een paar weken geleden met tienduizenden anderen het gebied waren binnengedrongen. Ceuta ligt in Afrika en grens verder alleen aan Marokko. Volgens Spanje horen meisjes tot de kwetsbaarste groepen en daarom moeten ze daar weg. En sport, voetbal, NEC uit Nijmegen speelt vanavond een play-off wedstrijd voor de Champions League. Doen ze thuis tegen Bodø/Glimt uit Noorwegen. Sportverslaggever Riepke Bakker.
0: Bij een club uit Noorwegen denk je misschien dat is te doen voor NEC. Maar Bodø/Glimt is al jaren dé stuntclub van Europa. Vorig seizoen haalden ze de achtste finales van de Champions League en een jaar eerder de halve finale van de Europa League. Ze wonnen al van Inter, Atletico Madrid en zelfs van Manchester City. Dus NEC is gewaarschuwd.
24: De wedstrijd hier in Nijmegen begint om 9 uur en volgende week is dan de return. Het weer van Weerplaza, vooral in het zuiden veel regen. In het noorden is het vaker droog bij 20 graden. Morgen er zijn er buien, soms ook met onweer. En het wordt morgen opnieuw 20 graden.
1: En jij zegt, die wedstrijd wordt hier in Nijmegen vanavond gespeeld om 9 uur. Dat komt omdat we met de middagshow in Nijmegen zijn. We hebben het boeltje opgepakt, want vandaag is het Wasstraat Woensdag.
2: Dit is Joe met Kai Merckx.
1: En we zijn weer van de kant. Ja, ja, ja, hoor eens even zeg. Hoor eens eventjes zeg. Het is Wasstraat Woensdag vandaag, live vanuit de ANAC Wasstraat aan de Energieweg in Nijmegen, waar je tot 7 uur vanavond langs kan komen om gratis je auto te wassen. Want we doen natuurlijk altijd Wasstraat Woensdag gewoon vanuit de studio, Jeroen. Ja. En dan bellen er wat mensen en zeggen we, ja, ik heb een hele vieze auto. En dan zeggen we, nou, gefeliciteerd, je mag gaan. Maar ik dacht, het moet groter. Het moet ja, kijk, zie je, hallo, er is iemand die net zijn auto heeft gewassen.
24: Ja, ja, ja, ja.
1: Het moet groter. We moeten het land in, we moeten op locatie. En dat gaat vandaag dus gebeuren, of is aan de hand. Want wat is er nou lekkerder dat als straks de vakantie voorbij is, je start met een schone, frisse auto. Dus kom snel langs bij ANA Car Wash Energieweg 100 in Nijmegen. Is belangrijk, want er zijn er twee. Bij die andere zal het misschien iets rustiger zijn, je weet het niet. Nu in ieder geval de 4 uur middagboost. Een half uur lang muziek om iedereen weer even wat extra energie te voorzien. Dus welk nummer wil jij even voor het land eigenlijk aanvragen om iedereen blij te maken? Linda denkt dat het moet lukken met Beat It van Michael Jackson.
3: Hey Kai, leuk dat je er weer bent. Wij kunnen wel wat energie gebruiken van Michael Jackson. En Beat It zouden we heel leuk vinden. Werkt je vandaag? Wij hebben nog een weekje vakantie.
1: Oh, wat heerlijk. Vijf ze er nog even in. Nog een week.

0: bedoeld om nerds aan te vragen waar je energie van krijgt. Rudy heeft meteen de app van Joe gepakt en iets ingesproken.
1: Hey, goedemiddag. Ik zit hier met mijn dochter in het auto. En vrijdag wordt ze 11. Maar we hebben net even boodschappen gedaan voor de verjaardag. En ze zou heel graag zien.

0: verleden tijd in een 4 uur middagboost bij Joe. Ja, Jeroen. Terwijl we hier zitten in Nijmegen bij de ANAC. Kunnen we langskomen om tussen 4 en 7 vandaag gratis je auto te wassen. Want
1: het is Wasstraat Woensdag.
0: Het is Wasstraat Woensdag, dus vandaar. En er rijden hier de hele tijd auto's voorbij die net schoongepoetst uit de carwash komen. Ik moet zeggen, het begint ook een beetje te rieken hier.
2: Een beetje wel, ja. Maar
3: ook. We kregen een beetje zo'n vlaag naar binnen.
0: We kijken zo nog eventjes, want Timur die is hier ook ergens, als het goed is. Dus onze collega Timur die je elke dag hoort tussen 10 en 1... bij Joe. We gaan zo eens even kijken waar hij rondhangt en hoe druk het is bij de Wasstraat, want het is echt aardig druk aan het worden. Dus nogmaals, Wasstraat woensdag vandaag bij de ANA Car Wash, Energieweg 100 in Nijmegen. Mag gratis je auto komen wassen om toch weer even met een schone lei de vakantie weer uit te komen. Daarvoor is het ook eigenlijk. En dat er ook heel veel vieze auto's waren natuurlijk. Geheel in stijl. Wil Francis een toepasselijk nummer horen in de 4 uur middag boost?
4: Ik ben Francis en mijn zoontje Broes hebben vandaag wel een hele lekkere boost nodig. Het is tenslotte Wasstraat woensdag. Dus even lekker alles van je afspoelen met de frisse energie weer door. Daarom vraag ik deze heerlijke klassieker aan. Raffaella Cara met Afar Lamicha toe. Dus Joe luisteraars, volume omhoog, heupjes los en laat de boost maar komen. Een hele fijne dag. Doei.

0: dat lijkt ze te zingen. En dan kom je natuurlijk al snel bij papa appelsap uit. Want dat is natuurlijk een papa appelsapje. En dat is dan Timur. En Timur is hier ook. Timur Bergman! Hey!
1: En mensen zaten wel mee te doen in de auto, zag ik net allemaal.
0: Ah ja,
1: want even met de benen wijd.
0: Eventjes voor de duiding waarom jij hier ook bent, Timur. Het is natuurlijk Wasstraat woensdag. Live zijn we hier met de middagshow bij Anna Car Wash. Bij de Energieweg 100 in Nijmegen. Dus je mag tussen 4 en 7 gratis je auto hier komen wassen. Ik heb het idee, Timur, maar je hebt daar beter zicht op dat daar gretig gebruik van wordt gemaakt.
1: Nou, als ik zit onderaan een heuvel. Als ik hier even omdraai en kijk bij de stoplicht van de rotonde, komen er tientallen auto's hier achter elkaar. De heuvel afrijden, ze toeteren ook allemaal. Ja hoor. En die moeten ze dan zo hier naar rechts door een soort, ja, wat is een soort Efteling parcours. Zo'n wachtrijtje voor de baron, zeg maar.
0: Ja.
1: Moeten ze 4 rondjes maken en dan komen ze hier in 3 rijen aan. Ik zie mensen nog even snel in paniek uit de auto stappen daar. Een moeder en een zoon. Want oei, de antenne zit er nog op. De antenne zit er nog op. Mevrouw, hij moet eraf. Hij moet eraf. Nou, en dan zijn ze allemaal zo meteen klaar voor een gratis wasbeurt. En iedereen heeft er echt, denk ik, ongelooflijk veel zin in. Ik zal eens even kijken bij deze. Kan het raampje open? Zwarte auto. Ben je er klaar voor?
2: Jazeker.
1: Was het nodig?
2: Het was wel heel erg nodig.
1: Ja?
2: Ja, zeker.
1: Nou, mag ik je heel veel succes wensen.
2: Dankjewel.
1: Wat een ervaring, hè?
2: Ja, zeker.
1: En gratis, hè?
2: Was het mooiste.
0: Ja, ook nog, hè?
1: Er is ook een tankstation hiernaast met een schappelijke prijs, hoor, van 2,26,9 zie ik op de teller. Maar die slaan mensen over, want je weet het, Nederlanders, als het gratis is, dan komen ze in deze rij.
0: Ja, alles snel duur natuurlijk daarna. Ja.
1: Wat een ellende. Ik sta tussen 4 rijen auto's nu. Wacht, ik moet even gaan
0: Ik heb ook nog begrepen, je mag ook gewoon echt het duurste programma kiezen. Met polish is dat velgenreiniger. Ja, noem maar op. Ja. Altijd als we de hoort op gaan met de middagshow, neem ik Timur mee. En je hoort, dat is altijd een hartstikke goed idee. Die loopt een beetje rond. We horen jou later weer, Timur.
1: Ja,
0: dat
1: jongens,
0: is fantastisch.
1: Tot zo voor
0: de update. De update, inderdaad. Rianne, die wil lekker Duran Duran horen in de 4e middag boost. Heel graag Wild Boys voor iedereen.

0: Bij Joe en Wild Boys. Tijdens de 4-middag-boost mag je voor het hele land een nummer aanvragen om iedereen weer van extra energie te voorzien. Koen heeft dat ook gedaan. En als je vandaag gewinkeld hebt in de Decathlon, of zoals Jeroen Latijnhouwers al 100 jaar zegt, de Decathlon, dan, dan heb je hem misschien al gezien.
1: Weer druk aan het werk geweest. Veel klanten gehad in de Decathlon. En voor iedereen die nog een paar uurtjes moet, Jolien en Dolly Parton, die help je er toch wel doorheen.
0: Dit is

0: Martin bij Joe en Jolene. Het is vandaag Wasstraat woensdag. We staan bij de Anna Car Wash in Nijmegen. Om precies te zijn, Energieweg 100. Daar moet je zijn. Ik heb even gekeken hoe lang je hier nog gratis je auto kan wassen vandaag. Dat is nog 2 uur en 35 minuten precies. Dus ja, zorg dat je erbij bent. Want je kunt je ook voorstellen, de rijen worden natuurlijk alleen maar langer. Dus schuif aan, schuif aan. Want om 7 uur gaan natuurlijk de deuren dicht. Ook aan het einde van de middagshow, kun je je voorstellen. Erika stuurt een bericht in de app. Hey Kai, om het regenachtige weer te trotseren zou ik ook heel nog graag een nummer willen horen. Dat ga ik zo nog even doen. Maar het onderzoekje van vandaag, het geweten van de show Jesse, ja, heeft ook te maken met auto's.
1: Ja, toepasselijk, hè?
0: Heel toepasselijk.
1: Ja, uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen met een witte of een zilveren auto hier meer last van hebben.
0: Kijk, het antwoord op dit onderzoek hoor je later deze middag in de middagshow. En Don Henley hoor je ook na het nieuws van 4:30.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Yeah!
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op Alping.nl.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
10: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu
15: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld.
16: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
17: Kozijnshop. Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
19: Hoe maak je snel vrienden?
7: zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
1: Oei.
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Hamster.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is die mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op CE.

0: Business.
1: Komen opklaringen, maar in de kustprovincies kan het nog wel regenen en onweren. Morgen pittige buien en onweer bij 20 graden. En ook hier gewoon live tijdens Wasstraat Woensdag vanuit Aanak in Nijmegen krijg je uiteraard gewoon het nieuws. Nieuws van alle vijf, Jeroen Latijnhouwers.
2: Goedemiddag. De politie in Gelderland en Overijssel grijpt voortaan in als boeren met hun trekkers de snelweg opgaan. Dat geldt ook voor andere mensen die daar niets te zoeken hebben, zoals klimaatactivisten. Eerder kwam de politie in Twente al met dezelfde waarschuwing. Aanleiding is het ongeluk in Brabant vorige week. Daar vielen twee doden in een trekkersfile. Wie vanaf volgende week iets met ChatGPT gaat doen, die ziet ineens reclame. Het bedrijf achter de AI-dienst voert dat in ruim 30 landen, waaronder dus ons land. Het idee is dat door advertenties ChatGPT gratis kan blijven. Adverteerders kunnen niet zien wat je aan ChatGPT vraagt, zegt het bedrijf. En hoe vier je je 1300ste verjaardag op een originele manier? Nou, laat dat maar over aan de gemeente Westervoort. Daar gaan overmorgen op vrijdag, als het goed is, maar liefst 1300 mensen op een skippiebal van de brug af zo op het dorp in, waar het dan groot feest is. Een van de mensen van de organisatie heeft het al geoefend. Die vond het even wennen, zei hij. Maar, zei hij ook, het is net als fietsen. Je verliert. Sommige mensen hebben een toeter op de skippiebal. Dat is heel hip, hè, tegenwoordig.
1: Ja, inderdaad. Ja, het is een beetje excuus. We gaan nog even kijken hoe we dit een beetje minder rommelig kunnen hebben. Maar ja, we blijven natuurlijk live vanuit de Walstraat zitten.
2: Ja, maar laten we lekker horen. Ik probeer wat harder te praten en dan het geluid.
1: Oh, het is goed.
2: Het is zo gezellig.
1: Ja, want inderdaad, iedereen kan hier, of althans, je kan hier gratis je auto komen wassen. In Nijmegen, Aanak staan we, Aanak Car Wash, Energieweg 100. Want het is Wasstraat Woensdag om even met een goede start weer even het nieuwe jaar in te gaan. Zoals veel mensen dat ook zien. Je hebt nog 2 uren, 26 minuten en 20 seconden om je auto te komen wassen. Dus schiet op, schiet op, schiet op. Kom deze kant op.
0: Dit is Joe met Kai Merks.
1: En maak je klaar om mee te spelen met de Alpha Battle met kans op 1000 euro. Over 7 minuten het moment om je daarvoor aan te melden. Pak de app van Joe er alvast bij. Dit is Don Henley.

0: tijd geweest. K hier. Het betekent dat het tijd is voor een nieuwe ronde van de Alpha Battle. 1000 euro staat er op het spel. Het enige wat je moet doen is binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met een letter uit het alfabet die ik je geef. Heb je op donderdag de hoogste score? Morgen dan win je 1000 euro. Hoogste score op dit moment staat op naam van Tessa. 5 goede antwoorden wist ze te geven. En ik dacht, want vandaag is het zover.
1: Het is Wasstraat Woensdag.
0: Wasstraat Woensdag is misschien leuk om iemand die nu in de rij staat voor de Wasstraat, om die eruit te pikken, want we zijn live met de middagshow vanaf Anak in Nijmegen. Energieweg 100. Ik zal ook nog meteen even zeggen, jij hebt nog 2 uur en 18 minuten om je auto gratis te komen wassen. Om toch eventjes, ja, we doen wel vaker Wasstraat Woensdag, maar eventjes groots nu op locatie ergens. Je kunt langskomen. Fijn om het nieuwe werkjaar, om het zo maar even te zeggen, schoon te beginnen. Timur, jij bent er ook bij. Elke ochtend te horen hier bij Joe tussen 10 en 1. Hallo Timur.
2: Hallo Kai.
0: Hallo. En jij staat bij iemand in de wachtrij, toch?
2: Ja. Dat is een prachtige bruine Suzuki Swift, kastanjebruin. Het is Jacqueline met een prachtig schone auto trouwens, Jacqueline. Hoezo moet je nu nog door de wasstraat?
3: Omdat het toch wel fijn is dat ik gewoon een schone auto heb.
2: En het is... gratis.
3: Dat is al helemaal top.
2: Jacqueline, heb jij voor ons een letter voor de alfabet? Je hebt er lang over nagedacht, hè? Nou, ik... Oh, sorry, had je dat al gezegd, kan je of nog niet?
0: Ja, ben ik ook even vergeten. Oh. Maar inderdaad, het leek me leuk dat iemand uit de wachtrij even de letter voor vandaag zou kiezen.
2: Ja, wat bijzonder.
0: Ja, toch? Want dat doen we nooit.
2: Nee, en normaal hoor je het altijd vlak van tevoren.
0: Precies.
2: Oh, Jacqueline, wat een spanning. Heb je er lang over nagedacht?
3: Of... Zeker, ik heb de letter J in gedachten.
0: Oh, moment voorbij. De letter J. We spelen zo met de letter J. Wil je meespelen met de Alpha Battle? Mag je nu je naam sturen in een bericht met de app van Joe. We spelen over 3 minuten naar Terrace Trent Derby bij Joe.

0: Darby bij Joe en Wishing Well.
1: De Alpha Battle.
0: George Michael over een paar minuutjes met Freedom. Maar eerst spelen we een nieuwe ronde van de Alpha Battle met Eva. Hallo Eva.
2: Hallo.
0: Hallo. Je komt net van werk. Hoe is het geweest vandaag?
2: Druk. Ja, druk.
0: En waar heb je druk mee gehad?
2: Ik werk op een laboratorium van het ziekenhuis. Dus ja, er kwam veel bloed binnen. Dus daar moesten we wat mee.
0: Er kwam veel bloed binnen. En, maar dat bloed, dat onderzoek je dan vervolgens? Of wat doe je ermee?
2: Zeker, ja.
0: Ja. Ja, oké. En stel dat jij morgenmiddag de hoogste score blijkt te hebben. Wat ga je doen met 1000 euro?
2: Ik heb op zich een vakantie in de planning nog over 2 weken. Dus dat ga ik lekker meenemen, denk ik.
0: Oh, heerlijk. Waar ga je heen?
2: Ibiza.
0: Oh, doe maar. Nou, dan mag je de portemonnee meenemen natuurlijk, Ibiza. Dat is wel...
2: Zeker, ja. Dat geloof ik ook wel.
0: Een van de duurdere bestemmingen. Als ik altijd hoor met wat voor bankrekeningen mensen terugkomen uit Ibiza, dan denk ik, nou, dan mag wel even 1000 euro mee inderdaad, zakgeld.
2: Precies.
0: Ja, oké. Ja. Nou, ken je de Alpha Battle? Wat is je gemiddelde score meestal?
2: Ja, het verschilt enorm. Dus ik hoop dat het vandaag goed gaat.
0: Ja, maar zit je meestal boven 5?
2: Ja, meestal wel. Maar dat is nu heel eng om te zeggen.
0: Ja, dat is eng om te zeggen, inderdaad.
2: Maar daar gaan we wel voor.
0: Oké, heel goed. Want de hoogste score is 5 op dit moment. Tessa zette dat gisteren neer, die score. Maar omdat je meespeelt, krijg je sowieso al een staatslot van Staatsloterij, Eva. Dus gefeliciteerd daarmee.
2: Dankjewel.
0: En als jij er klaar voor bent, ja, we spelen voor de letter J. Die is net gekozen. Ja. En ik ga jou 30 seconden de tijd geven en heel veel succes wensen.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké. 30 seconden vanaf nu. Succes.
2: Joep.
0: Een meisjesnaam.
2: Janni.
0: Een kledingstuk.
2: Jas.
0: Een land.
2: Japan.
0: Een sport.
2: Judo.
0: Een beroep.
2: Kapper.
0: Een dier.
2: Kat.
0: Een kledingwinkel. Zeg iets!
2: China.
0: Iets in de supermarkt!
2: Ah, te laat.
0: Iets in de supermarkt met een J, dat had je wel kunnen zeggen, denk ik.

0: Ja, dat had denk ik nog wel gelukt.
1: Ja, dat
0: al
1: was...
0: weet ik nu niks te verzinnen.
1: Nee. Ja, nou, Jam bijvoorbeeld. Jam in de supermarkt.
0: Oh, ja.
1: Als beroep had je nog journalist kunnen zeggen. Of juwelier bijvoorbeeld. En als kat, als dier bedoel ik. Jaguar of een jachtluipaard. Ja. Jack and Jones als kledingwinkel. Nou ja, goed. Ja, dat mocht niet.
0: Zo
1: maar goed,
0: makkelijk, hè.
1: Zo makkelijk achteraf, hè. Maar zijn het er meer dan 5? Nee, helaas, nee. Eva. Het zijn er 4.
0: Nee, dat klopt.
1: Ach, helaas.
0: Helaas. Het is hoe het is.
1: Het is hoe het is. We kunnen er niks aan veranderen. Morgen in ieder geval de grote finale van de alfabet. Al kun je meer dan 5 goede antwoorden geven tijdens het spel. Laat het dan maar van je horen door je naam te sturen in een bericht met de app van Joe. Morgen 4:15, dus de grote finale.

0: George Michael bij Joe en Freedom in de middagshow.
1: De middagshow met Kai.
0: En het is Wasstraat woensdag.
1: Het is Wasstraat woensdag.
0: Nou, we zingen maar door hier. Het is ongelooflijk. Als je naar de Anak Car Wash in Nijmegen komt, dan kun je gratis je auto laten wassen. Omdat, ja, we denken een nieuwe start van een seizoen, zou je kunnen zeggen. Werkseizoen voor veel mensen. Wat is er nou lekkerder om toch met een schonere auto te beginnen? Want ik zag heel veel vieze auto's de afgelopen periode. En we doen wel vaker Wasstraat woensdag tijdens de middagshow. Maar nu dus helemaal groot. Live vanuit Nijmegen bij de Car Wash. Kan ook zijn dat je denkt, ja, het is me net iets te ver weg, Nijmegen. Want ik hoor je dat zeggen, Kai Merckx. Energieweg 100 in Nijmegen. Ik heb dat ingetikt in mijn navigatiesysteem. Het is me te ver weg. Geen probleem. Heb ik ook iets voor bedacht? Heb ik iets voor bedacht? Dat ga ik je zo vertellen. En ik zie hier ook een auto vol voetbalsupporters langskomen. Zo na het nieuws van 5 uur ook maar eens even kijken hoe dat allemaal in elkaar zit. En muziek van Anita Meijer over een paar minuten. Hoor je ook.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
13: Daar zit Sophie.
14: Hi.
13: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
14: Met Sophie.
13: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
15: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
16: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
15: Wat dan?
16: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
15: Oh, mag ik mee?
16: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
13: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
17: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
18: Hallo,
14: spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
20: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
19: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
22: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
21: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
23: Voel mij zo free.
24: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
25: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
24: Wow, dit is echt nice.
25: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
24: Oh, het riool is verstopt.
26: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
27: Magazijnleegverkoop bij Keesmeer Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmeer.nl.
26: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
28: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
29: Hey, ben je er weer?
30: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
29: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
30: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
29: Ja, lekker. Je
31: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt beetstreekt.
0: Dit is jou. Why Tell Me Why. Na het nieuws van 5 uur, Jeroen Latijnhouwers.
32: Goedemiddag. Schiphol vindt het jammer dat beveiligers binnenkort gaan staken. De vakbonden kwamen onlangs met een deadline. Ze eisten dat er binnen een week concrete plannen zouden komen om de hoge werkdruk bij de beveiliging aan te pakken. Maar die week is nu voorbij en dus is de vraag wanneer er gestaakt gaat worden. Vakbond CNV vertelt erover bij de NOS.
33: Sowieso vandaag nog niet. En daarna kunnen eigenlijk de acties op elk moment plaatsvinden. En wij zullen dat op de dag zelf 4 uur van tevoren aankondigen.
32: Schiphol zegt de zorgen van hun beveiligers serieus te nemen. Mona Keijzer denkt erover een nieuwe politieke partij te beginnen, schrijft de Telegraaf. Keijzer zat bij de BBB, maar vertrok begin dit jaar na een ruzie over wie de partij moest gaan leiden. Sindsdien zit ze in haar eentje in de Tweede Kamer. Keijzer zelf wil nog niet zeggen. Pas na het zomerreces komt zij erop terug. Naar het buitenland, in de Oostenrijkse Alpen, is een Nederlandse jongen van 12 levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij was met zijn vader bezig aan een bergwandeling, maar hij ging onderuit en viel tientallen meters naar beneden. De jongen raakte bewusteloos en ligt nu op de IC in een ziekenhuis in de buurt. En sport, voetbal. Het wordt een heel belangrijke avond voor NEC hier uit Nijmegen. We spelen straks een play-off-wedstrijd voor de Champions League. Tegenstander is Bodø Glimt uit Noorwegen. En één ding is zeker, deze wedstrijd wordt voor NEC al voor de aftrap onvergetelijk. Sportverslaggever Riepke Bakker.
34: NEC heeft de Champions League nog niet gehaald. Maar anders dan in de vorige ronde moet van UEFA voorafgaand aan deze play-off wel al de Champions League hymne gedraaid worden. De Champions! Dat klinkt vanavond in het Goffertstadion. En dat is natuurlijk al een magisch moment voor NEC.
32: Sportverslaggever / parttime zanger Riepke Bakker was dat. En de wedstrijd hier in Nijmegen dus begint om 9 uur. Het weer dan nog wel weer plaatsen. Vooral in het zuiden veel regen. In het noorden is het vaker droog bij 20 graden. Morgen zijn er buien, soms ook met onweer. En het wordt morgen opnieuw 20 graden.
0: Ja, en je zegt natuurlijk, hier in Nijmegen begint de wedstrijd, Jeroen. Want we zijn hier live met de middagshow bij ANAC Car Wash, Energieweg 100 in Nijmegen. Want...
1: Het is Wasstraat Woensdag.
0: Het is Wasstraat Woensdag. Wat groter dit keer. Normaal gesproken doen we dat gewoon op de radio. Maar we dachten, ja, laten we gewoon eens echt gaan staan bij een car wash. Dus je kunt ons inderdaad vinden in Nijmegen. En in de tussentijd gebeuren er ook hele andere dingen.
2: De beste 80's. Horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag. De 80's Top 800. 8 dagen lang. 800 80's hits. Dit is Joe met Kai Merks.
0: Ja, en de beste 80's hits, daar zijn we natuurlijk wel naar op zoek. Je mag ze achterlaten in de app van Joe. Dan kun je dat helemaal netjes doen. Dus laat je vooral ook inspireren, bijvoorbeeld door het volgende nummer. Want onder andere Emma en Diana, die zaten al te luisteren. Die dachten, nou, ik weet dat welk nummer echt hoog in die lijst moet terechtkomen. En dat is deze, Anita Meijer, Why Tell Me Why, vorig jaar op nummer 11.

0: tijdens de middagshow. Maar nu zijn we de studio uitgegaan. We staan op locatie. Je kan ons vinden bij Anak Car Wash, Energieweg 100 in Nijmegen. Je kunt daar gratis je auto laten wassen. Op onze kosten eigenlijk. Ja, om toch even met een schone lijn weer te beginnen als je weer start met werken. Je hebt nog 1 uur, 52 minuten en 50 seconden om je auto gratis te komen wassen. Dus kom zeker even langs. Ik krijg ook een aantal berichten in de app van Joe van mensen die vragen of ik een beetje uitgeslapen en uitgerust ben. Erg leuk, erg leuk, erg leuk. Ja, moet ik misschien heel even uitleggen. Waarschijnlijk heb je het vanochtend wel gehoord in de Koen en Sander show. Ze zouden met mij bellen over Wasstraat woensdag. Van nog tot 7 uur nogmaals, kun je hier langskomen. Maar toen Koen en Sander mij belden, kregen ze niemand te pakken. Want ja, ik had me verslapen. Ik had geen wekker gezet. Ik had geen agendamelding. Ik had mijn geluid uitstaan. Ik had het totaal genegeerd eigenlijk. Terwijl ze gisteren wel tegen me hebben gezegd: hé, we willen even met je bellen. Om 7:50 kan dat. Ik zeg: ja, tuurlijk, want ik ben wakker. Ik heb 2 jonge kinderen. Nou, er gebeurde helemaal niks. Dus wat deden Koen en Sander? Die hebben mijn buurman gebeld. Buurman Ed. En buurman Ed zei: nou, ik ga wel eventjes kijken hiernaast.
1: Ik zal eens even kijken. Ik bel nu aan, hoor je?
2: Ja. Zo begint baantje altijd, hè?
1: Hou eens op met je hond. Nee, of gaat een lampje aan? Dus er komt iemand naar beneden.
2: Oh, nee.
1: Ja, goedemorgen, Kai. Ik ben gebeld of ik jou wakker wilde maken.
3: Ach, dat meen je niet.
1: Ja, dat meen ik wel. Ja,
3: hallo, goedemorgen.
2: Hey, Kai, goedemorgen. Waar was je nou?
3: Jongens, ik ben hier rond doorheen geslapen.
0: Erg, hè? Erg, hè? Ik heb zo liggen dromen ook. Zal ik vertellen wat ik droomde? Waarom ik niet wakker werd, denk ik? Ik had een hele heftige droom. Ik droomde dat mijn kinderen nog op onze vakantiebestemming waren. En dat mijn vriendin en ik al waren gaan werken. En ik dacht ineens halverwege de werkdag: shit, ik moet terug naar onze vakantiebestemming. Want Simon, onze kleinste, die zit voor de televisie. En Guus is nog in bed. Die zijn misschien aan het huilen en aan het krijsen. Die zijn ons kwijt. Die hebben honger. Die willen iets drinken.
2: Oh.
0: Dus toen heb ik naar onze baas gebeld in mijn droom. Ja, ik kan vanmiddag de middagshow niet maken, want ik moet naar onze vakantiebestemming. Nou, en toen werd ik wakker met op mijn telefoon 26 gemiste oproepen, WhatsApp-berichten, een buurman aan de deur beneden, buurman Ed. Nou, het was chaos. Maar goed, inderdaad, ik ben wel lekker uitgeslapen. Dus,
4: de kinderen ook waarschijnlijk, hè? De kinderen sliepen nog al die tijd.
0: Nou, die zaten beneden gewoon ook tv te kijken en zo. Die hielden zich keurig bezig. Ja, ongelooflijk, hè?
2: Heerlijk.
0: Nou goed, heeft allemaal geleid tot Wasstraat woensdag dus, inderdaad. Je kan ons vinden bij Anak Car Wash, Energieweg 100 in Nijmegen. Energieweg, dat is een beetje wat er bij mij vanmorgen aan de hand was. De energie was weg. En daar staan we nu. Hoe toepasselijk kan het zijn?
4: Dat doen we goed, hoor.
0: Het gaat nu weer goed, hè?
4: Zeker.
0: Ja, precies. We staan hier in Nijmegen. Het is een hele bijzondere dag voor de stad, Jeroen. Want er kan iets gebeuren met NEC natuurlijk.
4: Zeker. Een belangrijke wedstrijd vanavond. Dus een serie van 2 wedstrijden. De voorronde van de Champions League. Als NEC wint over 2 wedstrijden. Dus vanavond tegen Bodo Glimt en volgende week de return.
0: Ja.
4: Als zij van die 2 wedstrijden de beste zijn de winnaar, dan spelen zij dus dit seizoen Champions League.
0: Ja, het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. En ik zie hier een auto komen. Want ja, we zijn dus in Nijmegen. Ik zie hier een auto komen rijden. Met, ja, daar zitten mensen in. Die hebben daar ongetwijfeld iets mee te maken.

0: Kai hier, dit is de middagshow. Live van op locatie eigenlijk. Want het is inderdaad Wasstraat woensdag. Om even met een schone lijn te beginnen na vakantie eventueel wel al. Dus kom gratis je auto wassen met het duurste programma aan de Energieweg in Nijmegen. En dat is goed als je daar even heen komt. Kom langs, we hebben ook speciale wasdoekjes van Joe die je ook gratis krijgt. En dan kun je nog eventjes schoonpoetsen natuurlijk, dat is ook goed. En het is sowieso een hele bijzondere dag in Nijmegen, want we bevinden ons eigenlijk in het mekka van het nieuwsje doen. Ja, er staat van alles te gebeuren met NEC misschien wel.
1: Vanavond een belangrijke wedstrijd en volgende week. Ze spelen tegen Bodø/Glimt, dat is een Noorse ploeg. En dit is de voorronde van de Champions League. Ja. Als NEC over twee wedstrijden, dus de thuis- en de uitwedstrijd, de winnaar is, zeg maar, dan spelen zij dit seizoen Champions League. Dat is waanzinnig gaaf.
0: Dat is natuurlijk wel super. Iemand die ook tijdens deze Wasstraat woensdag erbij is, hier live vanuit Nijmegen, is Timoer, die je elke dag hoort tussen 10 en 1. Hallo Timoer.
2: Ja, komt u maar mensen. Deze kant op.
0: Kijk,
2: deze kant.
0: Ja, die staat echt met zijn poot in de modder, zeg maar. Ja. Met zijn poot in de klei. Timoer, je bent een auto tegengekomen die helemaal klaar is voor die wedstrijd van NEC.
2: Ja, wacht, helemaal vooraan. Wacht, dan moet ik even doorrijden iedereen. Perfect. Ja, er kunnen 400 auto's tegelijk per uur in deze Wasstraat.
0: Zo.
2: Dus dat komt wel goed als je deze kant op komt. Ik ren even naar voren, want er is hier een auto helemaal in NEC-kleuren. Ik ga gewoon binnen. Zal ik eerst vragen, mag ik binnenstappen?
3: Ja, zeker.
0: Oh, je stapt gewoon bij je auto. Pas ook op als je langskomt, hoor.
2: Ik kom in een soort NEC-fanhole terecht. Twee vrouwen, een kleine jongen vol met NEC-vlag, allemaal vlaggetjes en tassen. Hallo, jongens.
3: Hallo.
2: Oh, jullie zijn verkeerd. Jullie moeten uit Goffert.
3: Dat klopt, ja.
2: Jullie zijn verkeerd.
3: Ja, een beetje wel, hè.
2: Eerst nog even schoon de wedstrijd.
3: Ja, het is zeker schone auto's heel belangrijk voor de wedstrijd.
2: Nee, zeker. Hey, nog even voor jullie. Hoe belangrijk is die wedstrijd vanavond? Ik neem aan dat jullie gaan naar de wedstrijd.
3: Zeker.
2: Hoe belangrijk is die?
3: Heel belangrijk.
2: Wat staat er op het spel?
3: Champions League!
0: Maar Timoer, is er ook een beetje wedstrijdspanning? Want het is wel een beetje een lacherig sfeertje. Maar het gaat ergens om natuurlijk.
2: Ik zie één iemand heel ontspannen, volgens mij jij.
3: Ja, redelijk nog wel.
2: Ik zie hier iemand vol met spanning.
3: Ja, echt helemaal gespannen.
2: Vertel, hoe is die spanning zo de hele dag bij jou?
3: Pittig, maar ja, het levert je wel echt helemaal voor naar de wedstrijd.
2: Ja. Nou, ben ik. Jullie gaan vanavond naar de wedstrijd. Is er iets afgesproken? Want jullie horen bij de soort van harde kern, mag ik hopen.
3: En we zijn er wel altijd bij. Ja.
2: Is er iets afgesproken onder fans vanavond? Hoe gaat het te werk?
3: Ze hebben gevraagd of iedereen om 8 uur in het stadion wil zijn. Zodat we de sfeer vanaf 8 uur al lekker kunnen opbouwen.
0: Leuk.
3: En voor de rest is het voor ons ook nog een verrassing wat er gaat gebeuren. Maar we hopen op mooie sfeeracties.
2: Ja.
3: En anders gewoon schreeuwen naar die overwinning.
2: Oké, hoe gaat dat schreeuwen? Mag ik het één keer horen? Of wordt de kleine dan bang?
3: Nee, dat kan je wel aan, hè?
2: Ja? Ook, hoe klinkt dat schreeuwen dan ongeveer?
3: Goal!

0: bij de ANAC in Nijmegen aan de Energieweg. Kom zeker langs. Je hebt nog 1 uur en 40 minuten om je auto gratis te komen wassen. En Loek die heeft nog een bericht gestuurd via de app van Joe.
1: Ja, bij deze leuke actie van Joe hoort natuurlijk ook een plaat. Een typische plaat die erbij hoort.
0: Ja.
1: Dat is de Car Wash van Rolls Royce.

0: Nou, het is wat, Jeroen.
1: Leuk, hè?
0: Daar zitten we dan met onze stalen neus aan.
1: Ja. Ja, ik had precies, we hebben, moeten speciale schoenen aan, want stalen neuzen, dan kan ons niets gebeuren.
0: Zeker.
1: Ik had gisteren maat 47, 48 opgegeven.
0: Ja.
1: Ik heb het idee dat maat 42 ook goed was geweest. Ik zwem gewoon in deze.
0: Ja, jij zit hier met boot aan. Het lijkt hier wel alsof ik hier met Pipo zit.
1: Ja, ik normaal spreek je graag tegen, maar nu niet. Dit weet ik niet. Nee, klopt, inderdaad. Maar goed.
0: Dus je kunt langskomen om je auto gratis te wassen bij ANAC in Nijmegen. ANAC Car Wash. Energieweg 100, daar moet je zijn, want er zitten er twee in Nijmegen. Daarom zeg ik er altijd maar bij, Energieweg 100. Je hebt nog, om je auto te wassen, 1 uur, 37 minuten en nog 20 seconden. En stel dat je nou denkt, ja, kijk, ik wil ook een wasbeurt, maar het is me wat te ver weg. Ik heb dat adres eens even ingetikt op het navigatiesysteem. Het is me gewoon te ver weg. Ik ben hier in de buurt. Ik dacht, laten we zo meteen even, als je nu aan het luisteren bent, een soort van wasstraat roulette doen. Ik geef een tegoed weg voor een gratis rondje wasstraat. Ik ga nu even kijken naar de ingang en de eerste auto die ik nu voorbij zie komen. Dat is deze. Hallo, nou, er wordt zelfs getoeterd, dat is gezellig. Heb je een lichtgrijze Ford? Dan mag jij langskomen. Een Ford Focus was het in dit geval. Ja, of hou het dan op voor even en het geweten van de show. Of wil je echt een Ford Focus?
2: Ja, yes, wil je het breed houden?
0: Maakt mij niet uit.
2: Doe maar gewoon als je een lichtgrijze Ford hebt.
0: Zo.
2: Meld je in de app van Joe.
0: Pakken wat je pakken kan. En misschien krijg je dan wel wat carwash te goed. Om toch nog gratis je auto te mogen wassen. Nieuws van 6 komt eraan. En muziek van Marvin Gaye, Sexual Healing. Over een paar minuten.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30%.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
1: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mid Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmid.nl.
0: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebo.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in

0: de weg?
1: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika- en Canada-specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
3: Oei!
4: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: En alle Ariel, ook tweede gratis.
3: Zoei!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes! Hamster!
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is die mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Opklaringen, maar in de kustprovincies kan het nog wel regenen en onweren. Morgen pittige buien en onweer bij zo'n 20 graden. Dit is jou. Marvin Gaye na het nieuws van 5:30. Jeroen.
13: Goedemiddag. Ik begin met politiek nieuws over NSC, voorheen de partij van Pieter Omtzigt. NSC wil namelijk terug de Tweede Kamer in, schrijft de Telegraaf. In een wervingsadvertentie denkt de partij 2 à 3 zetels te halen. Vanmiddag werd ook al bekend dat Mona Keijzer, die eerst bij de BBB zat, erover denkt om een eigen partij te beginnen. Dat doet ze dan onder de titel Project 2029. Door met Maarten van der Weijden, die staakt voor vandaag zijn 22 steden zwemtocht. Maarten is op dit moment te ziek om het water in te gaan. Maarten van der Weijden gaf zojuist zelf een update op zijn social media.
14: Ik werd vanochtend ziek wakker, gaf over en ik was te ziek om te zwemmen. Ik voel me inmiddels iets beter, maar mijn temperatuur stijgt wat. Ik hoop dat ik vandaag genoeg aansterk en dat ik morgen de tocht kan hervatten.
13: Het doel van Maarten van der Weijden is om 270 kilometer te zwemmen in 6 dagen tijd. Of dat gaat lukken, is dus zeer onzeker. Met zijn zwemtocht haalt hij geld op voor kankeronderzoek. Tot slot, kamperen. Kamperen is niet alleen populair in de zomer. Ook buiten het hoogseizoen gaan we steeds vaker naar de camping. In de eerste 5 maanden van het jaar steeg het aantal kamperovernachtingen in ons land met bijna een kwart, zegt het AD. Zo wordt de meivakantie steeds populairder, net als winterkamperen in januari. Veel kampeerders vinden het hoogseizoen namelijk te druk, te duur of te heet.
12: Ja, en als je denkt, wat hoor ik allemaal op de achtergrond bij Jeroen in vredesnaam? Het is Wasstraat Woensdag vandaag. Dus we zijn met de middagshow zijn we al live vanuit de carwash, eigenlijk vanaf de Wasstraat. We staan met de studio hier. Je kunt nog tot 7 uur langskomen bij de ANAC Carwash aan de Energieweg in Nijmegen om gratis met het duurste programma door de Wasstraat te komen. Helemaal op onze kosten. Om ja, toch even een goede leuke start te hebben als je weer bent begonnen met werken bijvoorbeeld. Of gewoon na je vakantie. Je hebt nog 1 uur 27 minuten en 40 seconden de tijd om langs te komen. Maar er zijn ook mensen die doodsbang zijn voor de Wasstraat. En ik heb zo iemand gevonden.
15: Dit is Joe met Kai Merks.
12: Diegene gaat over een paar minuten voor het eerst in zijn of haar leven door de Wasstraat.

0: Straat Woensdag. Maar dat hoorde je waarschijnlijk al, omdat het luidkeels gezongen werd in wat je hiervoor hoorde. Ja, we staan met de studio van de middagshow bij een van de wasstraten. Je hebt nog 1 uur en 20 minuten de tijd om langs te komen bij de Anak Car Wash aan de Energieweg in Nijmegen. Energieweg 100 is dat, om gratis met het duurste programma door de wasstraat te komen. Maar er zijn ook mensen die doodsbang zijn voor de wasstraat. Mensen die nog nooit van hun leven in een wasstraat geweest zijn. En iemand die daar nu bij staat, dat is Timoor. Mijn lieve vriend die je elke ochtend ook hoort tussen 10 en 1 bij Joe. Timoor, hallo. Jij bent net bij iemand ingestapt,
1: ja,
0: eigenlijk, toch?
1: Ik ben bij Norrie in een geel autootje ingestapt. Norrie, nog nooit in de wasstraat geweest.
2: Nee, dit is de eerste keer en ik vind het dood en dood eng. Ik vind het vreselijk.
0: Waarom ben je nog nooit in de wasstraat geweest?
2: Ja, ik heb het altijd uitgesteld. Ik heb pas sinds een jaar of zo bijna deze auto nu.
0: Ja.
2: En ik durf toch gewoon niet. Ik heb ook heel lang rijangst gehad en zo, dus...
0: Vreselijk, ja. Maar dit gaan we samen doen, hè?
2: Ja, ik ben blij dat je erbij bent. Anders had ik het nooit gedaan.
0: Timo, mag je nog even weten, waar zit dan de angst in?
1: Zit de angst in?
0: Dat? Ja.
2: Ja, ik ben gewoon bang dat ik iets verkeerd doe en dat dan dat er op de noodstop gedrukt moet worden.
3: Ja, okay. De noodstop ben je bang.
2: Ja. Ik weet niet wat ik moet doen. Moet ik hem in de vrij zetten? Moet ik hem in de... Ik heb geen idee. Paniek, pure paniek.
0: Ik snap dit zo goed. Het kent toch natuurlijk iedereen van de eerste keer. En ik denk dat zelfs dat mensen nu nog, als ze in een wasstraat gaan, sommige mensen nog steeds denken, oh my god, dat moet ik ook alweer doen.
4: Timo, het is toch ook maar de wasstraat? We hebben het toch gewoon over een wasstraat?
0: Ja, het is een wasstraat, maar het is niet...
4: Je rijdt erin, je rijdt eruit, nee, en je bent gewoon...
0: Nee, zo werkt het. Zie je onze spanning? Je hebt een zweet op je voorhoofd.
2: Zweet breekt me uit, man.
0: Nou, ik zou zeggen... bijna aan de beurt. Nog 2. Nog het 1 auto. Kijk, die meneer gaat... Oh, daar is een ketting. Je moet precies op die ketting.
2: Ja, ik zie dat toch niet? Wat moet ik doen? Ja,
4: hier begint de stress al.
0: Ja,
4: hier...
0: Op die ketting.
2: Op die ketting.
0: Nee, je moet gewoon die man volgen. De tekens van die man.
2: Ja, maar welke man?
0: Stop niet te dicht op die auto. Wacht even.
2: Oké. Hij zegt kom maar.
4: Hij zegt kom maar. Nou, dan geef je gas.
3: Dan ga je naar links.
2: Naar links? Ja,
0: oh, zijn de raampjes er? Mijn raam is nog open.
2: Nee. Wat moet ik doen?
3: Ja, stoppen.
2: Alles los?
0: Hij zegt nu gewoon stop.
2: Oh mijn god.
3: Oh, raam dicht. Oh.
2: Ja.
3: Heb je
2: raam is dicht.
0: Okay. Je raam wordt
2: kan
0: nu gespoeld.
2: Alles loslaten of wat moet ik doen?
3: Ja. Ja. Kut.
4: Wat is er? Wat gebeurt er?
0: We hebben oprecht iemand aangereden nu.
2: Echt?
0: Oh, echt waar?
2: Kijk, dit is dus mijn angst.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Oh mijn god, we moeten heel even kijken wat hier aan de hand is.
2: Ik kan huilen.
0: Ja, dat snap ik.
3: Ja.
0: We gaan heel even kijken. Oké, Norrie is zojuist op de voorbing
4: gemaakt. Hi.
0: Raam
3: schermen. Heb je raam
0: lopen?
3: Ja, we gaan.
2: Hoi.
3: Ging niet helemaal lekker?
2: Nee.
3: Dat geeft niet. Goed. Heb je Mr. Prijs dan?
2: Nee, ja, nu wel.
3: Goed zo, dan laten we hem daarin staan. De motor is aan.
4: Ze wordt er even doorheen gepraat. En op de achtergrond hoor je hier natuurlijk een nieuw trauma ontstaan. Laten we eerlijk zijn.
3: Mag je stuur loslaten?
4: Nee, deze persoon gaat nooit meer in de wasstraat.
0: Ik wil zeggen, we wilden een klein beetje helpen. Maar...
4: Ja. Nou, bedankt voor je hulp ook, Timoor. Ja, ik ga er wel naast zitten, zegt hij.
0: Sorry hoor, ja, hoe voel je?
2: Ja, vreselijk natuurlijk.
0: Oh, die meneer ook, die stapt nu uit. De meneer aan de voorkant, want die ziet nu dat hij is aangereden. Die wordt even gerustgesteld door de meneer van de aanakt. En zulke vriendelijke mensen hier, dat kunnen we wel zeggen.
4: We gaan dit denk ik eventjes oplossen. En dan doen we het gewoon. Je weet wat ze zeggen, altijd zo snel mogelijk gewoon weer een keer. Dan doen we gewoon 2 rondjes zo meteen.
0: Ik snap dat heel goed, dat dit is waar we nooit op gaan. Ik voel me ook een beetje schuldig, maar ik denk, we gaan nu gewoon genieten.
2: Ja. Genieten, oké.
0: Okay. Oh, nee. Oh, hij gaat vanzelf, hij gaat vanzelf.
2: Ja. Nu hoef ik niks
0: in
2: te
0: vrij.
2: Doen.
0: Ja, laat die rem zitten, niet
2: gas. Ja, dat wist ik dus ook niet, dat ik hem in zijn vrij moest zetten. Niemand leg je dat uit, hoor.
0: Dat is waar. Eigenlijk had ik je dat moeten uitleggen. Eigenlijk is het mijn fout.
2: Ja, want we zouden dit toch samen doen?
4: Jongens, ik stel voor, laten jullie je lekker even over die band heen trekken. En kom even rustig bij daar. Goed? Ja. In de tussentijd zijn we ook op zoek naar... De

0: Nou goed, het is Wasstraat woensdag en we zijn op locatie bij de ANAC Car Wash in Nijmegen, Energieweg 100. Je mag daar even voor een nieuwe start, zoals je weer van vakantie komt met een schone auto, mag hier gratis je auto komen wassen op onze kosten. Je hebt nog 1 uur en 8 minuten de tijd om dat voor elkaar te krijgen, dus kom vooral langs. Kijk, en het is natuurlijk ook zo, bij de radio ben je altijd op zoek naar cliffhangers, zodat mensen net even wat langer blijven luisteren. En die probeer je dan te bedenken. Hoe kunnen we dat doen? Maar soms dan gebeuren er dingen die je niet voor mogelijk kan houden. Zo is Timur net met Nora Lee voor het eerst in een car wash gegaan. Of althans, Nora Lee ging voor de eerste keer in de car wash. En Nora Lee zat ook achter het stuur. Daar was ze doodsbang voor. Maar hoezo? Wat kan er nou gebeuren? Timur, wat is er gebeurd?
1: Oh mijn god. Ja, sorry, wij zitten hier nog na te trillen. Hè?
2: Ja, dit is... Al mijn angsten zijn uitgekomen.
1: Ik kan het gewoon bijna, ik durf het bijna niet zeggen, maar Nora Lee heeft de Audi voor haar, heeft die auto uit de rails gereden, midden in de car wash. Die is er tegenaan geknald, want jij dacht gas geven, toch?
2: Nou, ik wist gewoon niet wat ik moest doen en niemand vertelt mij wat. Dus ik had hem gewoon nog in de versnelling staan en hij moest dus in zijn vrij, ja.
1: En wij knallen bovenop die auto voor ons en die is uit de rails gedouwd.
0: Ja. Oh mijn god.
1: En jij dacht alleen maar, dit is je ergste nachtmerrie. Dit is precies waar ik niet in wou.
2: Ja, inderdaad, ja. Dat is precies waar ik bang voor was.
1: Nou, toen gingen die aardige mensen van ANAC, die gingen allemaal helpen. Dus de wasstraat stilgelegd en raampjes naar beneden. Ja, die man voor ons, we kijken even naar buiten. Die kan er, oh, die zit nu met de baas van Joe te praten.
0: Oh ja, dat snap ik. Hey, we zullen wel even een zak geld op tafel moeten nu, denk ik.
1: Die kijken nu met z'n tweeën naar de voorkant, de achterkant van de auto. Ik zie wat bewegingen. Hij kan erom lachen, maar het is echt zo'n grimas waarvan je denkt, dit vind ik niet leuk.
2: Een boer met kiespijn.
0: Boer met kiespijn.
1: Oh, je bent
0: het
1: helemaal rood ook.
2: Het zweet is mij helemaal uitgebroken. Ja. Echt vreselijk.
1: Ja. En even die woorden van Kai. Kan je die nog herinneren van net, voordat we de wasstraat ingingen?
2: Ja, stel toch helemaal niks voor, ja.
1: Wat kan er misgaan?
2: Ja, alles dus.
1: Ja, we zijn bovenop een auto geknald, uit de rails.
0: Oh. Maar goed, de vraag is Nora Lee van het trauma afgeholpen? Durf ze nu de car wash in de volgende keer, ja of nee?
1: Kai vraagt of je van je trauma bent afgeholpen.
2: Ja, nou ja, het kan niet erger dan dit, denk ik. Dus...
0: Ja, hey, zie je wel.
2: Dus echt zo.
0: Ja, okay.
1: Je hele ruitenstok beslag, je zag ook niks, toch? Kom, we gaan uitstappen, toch? We gaan even kijken om de schade.
0: Stap lekker uit, neem even een bakje koffie ergens. Dat is er vast te vinden bij de wasstraat. En kom even rustig bij daar.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Ja, het is een toestand.
1: Oh.
0: Ondertussen gaat de wasband gewoon door natuurlijk. Hè. De een aan de andere auto komt hier binnengereden en wordt keurig netjes gewassen hier bij ANAC in Nijmegen. Kom nog zeker gezellig langs. Nog 1 uur, 5 minuten en 30 seconden. We hebben elke dag een onderzoek hier in de middagshow. En vandaag is dan het volgende, het geweten van de show. Jesse?
3: Ja, uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen met een witte of een zilveren auto hier meer last van hebben.
0: Wat zou dat kunnen zijn? Antwoord hoor je na het nieuws van 6 uur. En ook Phil Collins komt eraan.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
8: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
9: Kozijnshop.
10: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
9: Kozijnshop.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo. Voel mij zo
14: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
17: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
18: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
19: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
20: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
21: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
20: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het Zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
22: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
23: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
24: Dat zeg ik.
0: Muziek van Phil Collins na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedenavond. Honderden boeren protesteren nog steeds bij het provinciehuis in Assen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Eerder vandaag gingen de boeren al met trekkers langs alle gemeentehuizen in Drenthe. Ze wilden dat burgemeesters een protestbrief zouden ondertekenen, maar dat zag de burgemeester van Assen niet zitten.
25: En ik snap dat het best teleurstellend kan zijn, maar volgens mij was het ook vooral een roep om op die manier de aandacht te krijgen, en dat is zonder meer gelukt. Die zien de problemen, maar hebben gezegd, het zetten van deze handtekening is niet de manier om het gesprek verder te zetten, maar ze hebben de aandacht.
1: Geen enkele Drentse gemeente heeft de brief ondertekend. De 20-jarige man die wordt verdacht van het doden van een 19-jarige vrouw in Heilo blijft voorlopig vastzitten, meldt RTL Nieuws. De vrouw werd afgelopen zondag gevonden in de woning. Gisteren werd al bekend dat de slachtoffers en de verdachte, het slachtoffer en de verdachte, elkaar kenden. Spanje wil met spoed 500 meisjes uit Ceuta halen en naar het vasteland brengen. Het gaat om minderjarigen die een paar weken geleden met tienduizenden anderen het gebied waren binnengedrongen. Ceuta ligt in Afrika en grenst alleen aan Marokko. Volgens Spanje horen de meisjes tot de kwetsbaarste groepen en daarom moeten ze daar weg. En sport, voetbal, het is klokkijken voor de fans van de NEC. Over 3 uur spelen zij een playoffwedstrijd voor de Champions League. Dat doen ze tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Sportverslaggever Riepke Bakker.
26: 5 jaar geleden speelde NEC nog in de keukenkampioen-divisie, maar nu longt de Champions League. Er zijn maar 7 Nederlandse clubs die ooit de Champions League gehaald hebben. Dat zijn Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, FC Twente, Heerenveen en Willem II. Nou, laat NEC de volgende zijn.
1: De wedstrijd begint vanavond om 9 uur hier in Nijmegen. De return is over een week. Het weer van Weerplaza vanavond op de meeste plekken droog. Het koelt af naar 15 graden. Morgen zijn er buien, ook met onweer. Het wordt morgen 20 graden.
0: In de tussentijd zijn we ook op zoek naar de 800 beste nummers uit de 80's.
2: De beste 80's horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag de 80's top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met Kai Merks.
0: Ja, één ding weten we dus al zeker. En dat is dat de Joe 80's top 800 eraan komt. De grote vraag is, wie staat er op nummer 1? Van welk nummer wil jij dat het absoluut hoog in de lijst terechtkomt? Dat kun je alleen bepalen door je favorieten achter te laten. Via de app van Joe zijn al veel stemlijstjes ingevuld. Onder andere door Ali, Erik, Roelof en Desiree. Een van hun favorieten is Phil Collins, You Can't Hurry Love. Vorig jaar nog op 200.

0: Electric Light Orchestra bij Joe en Mr. Blue Sky.
1: Het is vaste woensdag,
0: Zo is het. Normaal gesproken gewoon vanuit de studio. Maar nu zijn we... Ja, ik dacht, het kan ook wel een keer groter. We kunnen gewoon een keer naar een car wash toe gaan. En dat doen we nu. We staan bij Anak Car Wash in Nijmegen. Energieweg 100 is dat. Belangrijk om te zeggen, want er zijn er twee in Nijmegen. Je hebt niet heel lang meer om langs te komen. Dus als je in de buurt bent, doe het zeker. Je hebt namelijk nog 49 minuten en 20 seconden om langs te komen. En daarna is het sloezepoes. Stel dat hij net te ver weg is. Je kan nu bij alle AMAC-vestigingen in Nederland langs gaan. Want in de app van Joe vind je namelijk een QR-code. Als je die laat zien, dan krijg je 9 euro korting op het duurste wasprogramma. Dus dat is sowieso dan mooi meegenomen. Ondertussen rijdt de ene auto de vuil in en de andere er schoon uit. Iets wat gebroken eruit. En we zijn ook nog steeds op zoek naar een antwoord op een onderzoek. Want uit onderzoek blijkt het volgende. Jesse.
2: Ja, uit onderzoek blijkt dat mensen met een witte of een zilveren auto hier meer last van hebben.
0: Jeroen, wat denk jij?
3: Ik denk dat die sneller minder waard worden als ze die kleuren hebben.
0: Oh, dat ze sneller minder waard worden.
2: Nee, dat is hem niet.
0: Ik denk dat ze meer last hebben van opspattend vuil aan de achterkant. Dat je dan natuurlijk sneller ziet op een lichte auto.
2: Nee, is ook niet de uitkomst van dit onderzoek.
0: Oké, okay, Carina heeft dat ingestuurd.
4: Maar ik dacht meer aan meeuwenpop. Is dat meeuwenpop? Goedjes, Carina.
0: Ze dacht aan meeuwenpoep. Is het meeuwenpoep?
2: Het is geen meeuwenpoep.
0: Het is geen meeuwenpoep. Robin.
5: Ik denk dat mensen met een witte of zwarte auto sneller last hebben van vogelstront op een auto.
0: Oh ja, vogelstront op een auto.
2: Dus iets breder.
0: Ja, iets breder. Dus niet gewoon specifiek meeuw, maar gewoon vogels in het algemeen eigenlijk.
2: Nee, is ook niet goed.
0: Nee, oh. Oké. David die zegt nog mos op de rubbers. Dat ze dat misschien hebben.
6: Mos op de rubbers?
0: Ja, mos. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat heb je ook wel eens bij je raam. Als je de hele tijd dan niet... Hey, hallo. Er rijden ondertussen de hele tijd auto's langs natuurlijk.
6: Oh.
0: Dan moeten zwaaien.
6: Weet je wie dat is? Hij rijdt nog de auto.
0: Ja, hij rijdt nog de auto. De auto komt hier net voorbij. Ja, een paar minuten geleden hoorden we een auto gewoon keihard op een andere auto knallen. Er was iemand die had al angst voor de car wash. Die is toch als opgejaagd wild in een auto gezet en op de car washband gereden. En die heeft toen een peperdure Mercedes van de band voor haar gereden.
6: Ja.
0: Ja, het is ongelooflijk.
6: Er zijn beelden van.
0: Er zijn beelden van, die ga je ook zeker nog zien. Maar het is ook allemaal goed gekomen, dus dat is ook het goede nieuws. Wat is het antwoord?
2: Ja, het antwoord is meer insectjes.
0: Meer insectjes?
2: Insectjes op je auto. Ja, als je een witte of een grijze auto hebt, dan is de kans groter dat je insecten vangt als je aan het rijden bent. Dat heeft ermee te maken omdat lichte oppervlakken voor die insecten een bepaalde natuurlijke achtergrond lijken. Dus bij andere auto's valt het echt wel op van, er komt de auto aan. Maar bij wit en grijs, daar hebben ze dat niet zo door.
0: Okay.
2: Het verschilt ook nog bij sommige insecten. Die zijn constant op zoek naar water. En bij die witte en zilveren auto's, dan glimt het soms net wat meer. Waardoor ze de reflectie denken dat het water is. Denken ze, oh leuk, daar moet ik naartoe. En dan vervolgens...
0: Splash op die auto. Ja, precies. Dus dat mos op de rubbers, dat was ook niet goed. Het is echt gewoon de beesten, de vliegjes.
2: De vliegjes, inderdaad.
0: De vliegjes.

0: met Madonna. Maar eerst even het onderzoekje van morgen alvast.
1: Ja, uit onderzoek blijkt dat 70% van de hondeneigenaren dit wel eens heeft geflikt.
0: Wat is het antwoord? Morgen om 6:10, morgenavond, hoor je het antwoord. En kijk je even naar buiten, denk je, mijn auto is vuil. Je hebt nog 45 minuten de tijd om je auto gratis te komen wassen bij ANAC in Nijmegen aan de Energieweg. Want...

0: Kim Wilde en You Keep Me Hanging On. Het is...
1: Het is Wasstraat Woensdag.
0: Wasstraat Woensdag. Wat ik eerst nog even zeker tegen je wil zeggen is dat je morgen om 16:45 moet zorgen dat je sowieso luistert naar de middagshow, want dat is namelijk de finale van de Alpha Battle. Je krijgt 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven die beginnen met één letter uit het alfabet. De hoogste score aan het einde van de week krijgt 1000 euro en dat wordt nog... Dag, hallo! Ik leg zo even uit waarom er hier iemand voorbij rijdt en toetert. Maar dat wordt nog leuk morgen, die finale van de Alpha Battle. Want de hoogste score staat momenteel op 5 goede antwoorden. En dat is echt heel weinig. Dus de kans dat iemand anders die 1000 euro kaapt, is zeer groot. Dus luister morgen rond 16:45 zeker naar de middagshow als je mee wil spelen met de Alpha Battle. En het is Wasstraat Woensdag. Dus vandaar dat hier net een auto voorbij reed die aan het toeteren was. Want hier rijden alleen maar schone auto's voorbij eigenlijk. Je kunt nog even langskomen. We staan bij de ANAC Car Wash in Nijmegen, Energieweg 100. Ik zeg er altijd maar eventjes bij, want er zijn er 2 in Nijmegen. Je hebt nog 36 minuten om je auto gratis te komen wassen. Dus doe dat zeker. Ik zeg er altijd wassen, hè. Op de een of andere manier is dat wel opgevallen. Ik zeg al de hele middag, je kunt er gratis je auto komen wassen.
2: Ja.
0: Nou goed, maakt verder niet uit. Je kunt nog eventjes langskomen. En als je denkt, nou, dat is me iets te ver. Over 3 minuten geef ik een gratis tegoedbon weg voor de wasstraat. Zodat je op onze kosten ook... hallo, ja. Zodat je op onze kosten naar de wasstraat kan. Hallo. Ja, even remmen. Hij is weer schoon, meneer. Ja, hij zegt het schuim.

0: Kelly bij Joe en Grease. We staan hier dus met de middagshow live in de Wasstraat hier met Joe. Dat is Energieweg 100 in Nijmegen bij Anna Car Wash. Kom nog zeker even langs als je op onze kosten je auto gewassen wil hebben. Je hebt nog 32 minuten de tijd om dat te doen. Maar als je er niet kan zijn, niet getreurd. Ik stuur ook de goedbonnen op. Het klinkt wat minder sexy, maar je kunt alsnog, ook als je er niet bij bent, tour door de car wash winnen op onze kosten. Maar alleen als je een zeer specifieke auto hebt. We gaan hier even kijken bij de uitgang van de car wash. Welke auto dat is. Heb jij dezelfde soort auto als de eerste die er uitkomt? Dan kun je melden in de app van Joe. Yes, het geweten van de show. Welke auto komt er nu aan?
1: Het is een... Oh, wat is dit merk ook alweer?
0: Een Toyota.
1: Een Toyota is dit. Een Toyota.
0: Moet je niet aan mij vragen. Ik had het ook kunnen weten. Waarom vraag ik dit?
1: Het is een Toyota. Een zwarte Toyota.
0: Oh. Ja, en hij doet het ook. Ja, super, hij doet het. Rij maar door. Dag, hallo.
1: Een zwarte Toyota. Toyota.
0: Even kijken, doet het ook? Even toeten, hallo. Toet. Ja, hij doet het ook. Geweldig. We hebben hier ook nog een witte Volkswagen. Hallo, die negeert mij vakkundig. Super, leuk. Kijk, en de Peugeot doet het ook. Geweldig, hoor. Leuk. Komt nog een Renault naar boven rijden ook. Een grijze Renault. Hey, hallo, die doet het ook. Geweldig. Er komt nog een... Oh, er is al een Opel in de verte die ook nog begint te toeteren. Ik wil nog even die zwarte Opel horen of die het ook doet. Ja, kom maar. Hij komt nu binnenrijden. Hij is weer helemaal schoon. Ja, super.
2: Jazeker.
0: Geweldig. Super. Hey. Ja, bedankt. Ja, graag gedaan. Welke auto zoeken we nou? Wat moeten we hebben?
1: Een zwarte Toyota.
0: Rij je in een zwarte Toyota. Laat van je horen in een bericht met de app van Joe. Misschien wil je wel car wash te goed op ons, op onze kosten. Ging daar nou een tweede auto? Nee, toch? Nou,
2: nee.
0: Nieuws van 7 komt eraan. En muziek van Robbie Williams. Let me entertain you. Hoor je ook zo.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu, Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
17: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
18: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
22: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
5: Er komen opklaringen, maar in de kustprovincies kan het nog wel regenen en onweren. Morgen pittige buien en onweer bij zo'n 20 graden. Dit is jou. Robbie Williams, na het nieuws van 7:30, Jeroen.
6: Goedenavond. Het is vanaf volgende maand echt niet meer de bedoeling dat je tas een lege plek bezet houdt in de trein. Dat meldt de NS. In de huisregel staat voortaan vermeld dat handbagage niet onnodig een plek bezet mag houden. De NS dacht eerst aan een tassenverbod op lege plekken. Je moest dan dus verplicht altijd je handbagage op je schoot nemen. Maar daar zit het bedrijf nu vanaf. Nu het niet meer zo warm is en er weer wat regen valt, is het een stuk rustiger bij de dierenambulance, meldt het AD. Precieze cijfers hebben ze niet, maar de vrijwilligers hebben nu ook weer eens tijd voor een kop koffie. En wat bespreek je tijdens een eerste date? Ongetwijfeld je hobby's, of je aan sport doet en of je bijvoorbeeld van dieren houdt. Maar wat blijkt, we hebben het ook graag over geld tijdens een eerste date. De helft van de Nederlanders vindt het prima om op die eerste date over financiën te praten. Dus op de eerste date vragen, wat verdien je, dat kan je gewoon maken. 13% wil zelfs eerst weten of iemand er financieel een beetje goed voor staat, voor ze diegene überhaupt een kans geven.
7: Oh, nou, dat zijn hele andere datingprocessen dan in het verleden. Ja. Dan rust er toch altijd een beetje een taboe op.
6: Ja.
7: Toch op sowieso überhaupt op financiën wat iemand verdient of zo.
6: Ja.
7: Maar dit is meteen natuurlijk in deze tijden van dure boodschappen en dure huizen. Eerst maar eens even weten wat voor vlees heb ik financieel in de kuip liggen.
6: Zo gaat het blijven. Ja, 13% wil het echt weten. Dat is best veel. 13%.
7: Dat is best veel, 13%. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Als je denkt, wat hoor ik op de achtergrond? We zijn hier met de middagshow bij de Car Wash. Meer bepaald bij de Anak Car Wash in Nijmegen. Energieweg 100. Je kunt hier... Hallo, kijk, en daarom toetert er af en toe ook een auto. Hallo, hij is weer mooi schoon, hè? Super, hè? Ja. Daarom kun je hier gewoon lekker gratis je auto komen wassen. Als een soort van start als je net terugkomt van vakantie. Je hebt nog 23 minuten om dat voor elkaar te krijgen. En ik ga zo meteen eens even op zoek naar een recensie. Bevalt het eigenlijk wel?
8: Dit is Joe met Kai Merks.
5: Althans, dat ga ik niet zelf doen, maar mijn collega Timur wel over een paar minuten. 3 in dit geval, na muziek van Robbie.

0: met Robbie Williams en Let Me Entertain You.
1: Het is Vaste Woensdag, Joe, oh yeah.
0: Vaste Woensdag, hallo. En er rijdt weer een schone auto voorbij. Want het is Vaste Woensdag, we zijn bij de Anal Car Wash in Nijmegen, Energieweg 100. Je mag daar gratis je auto komen wassen als, ja, zeg maar, een nieuwe start eigenlijk, voor als je weer van vakantie komt. We doen wel eens vaker Wasstraat Woensdag tijdens de middagshow, zelfs al heel vaak gedaan. Alleen dit is de eerste keer dat we op locatie zijn, zoals het dan heet. Bij de Wasstraat dus. Nog 19 minuten heb je om langs te komen hier in Nijmegen bij Anal Car Wash. Dus als je daar de kans voor hebt, doe dat zeker even. Nou, er zijn hier al auto's voorbij gekomen, jongens. Ja, ik ben gestopt met tellen, ik kan het niet bijhouden. Maar we willen natuurlijk wel even weten, wordt het een beetje goed gedaan? Zijn ze ook een beetje schoon? En iemand die daar nu achter gaat komen, even op zoek gaat naar een recensie, dat is Timoer. Je hoort hem elke ochtend tussen 10 en 1 hier op Joe. Hallo Timoer.
2: Ja, kom maar, komt u maar. Ja, hoe vers uit de wasstraat. Kijk eens, deze mintgroene Kia. Och, hoe was het?
3: Gezellig.
2: Een hele auto vol ook. Laat je horen.
3: Hey!
2: Wat hebben jullie gedaan in de wasstraat allemaal?
3: Nou,
4: Show bekijken.
2: Wat zeg je?
4: Het was een lichtshow.
2: Ja.
4: Ja. En de kinderen?
3: En de kinderen. En ze dachten dat het borstel was. Dus dat het
5: een
3: was.
5: De tandenborstel zien.
2: Wat zeg je?
5: Die tandenborstels zijn grote doeken.
2: Ja.
5: Tandenborstels. Grote tandenborstels.
2: Vond je het ook spannend of was het wel heel leuk? Ja, dat snap ik wel, zeg. Hey, hij is prachtig schoon. Ja. Wat is jullie review van de wasstraat?
6: Altijd goed.
3: Een tien
2: krijgen we van deze prachtige Kia, jongens. En daar gaat weer een tevreden klant, verlaat het pand.
0: Ja, daar wijzen. Nou ja, goed om te horen. Het is allemaal helemaal in orde en spik en span. Je hebt nogmaals dus 17 minuten om je auto nog gratis te komen wassen op onze kosten. In de tussentijd, muziek van Fleetwood Mac, Don't Stop bij Joe. En nu Spender Ballet.

0: Denk even goed wat voor merk auto je hebt en welke kleur. Ik sta hier namelijk met de studio in Nijmegen voor Wasstraat Woensdag. Want dat is het vandaag. En ik ga een gratis ritje naar de Wasstraat weggeven. We gaan zo kijken wat de eerste auto is die hier uit de Wasstraat komt gereden. De eerste die naar boven komt. Heb jij ook zo'n auto? Meld je dan in de app van Joe. Want onder iedereen met die auto verloot ik een bedrag waarmee je naar de carwash kan. Dus zullen we eens even gaan kijken. Ik ga het weer vragen aan het geweten van de show. Jesse,
1: ja.
0: Welke... Oh, er rijdt er net één weg. Maar dan moeten we de volgende pakken, denk ik.
1: Dat ja, is eerlijk. Je vraagt het aan degene met de beste merkenkennis. Gelukkig staat dat er in tekst. Het is een Kia. En hij is zwart.
0: Dus de kleur kon je ook nog eens zien. Ik ben ook nog met je kleurenblind natuurlijk.
1: Ja, inderdaad.
0: Het was gewoon echt letterlijk wat het is.
1: Ik ben echt het domste aan wie je dit kan vragen. Maar goed, we zitten er.
0: Ben je in het bezit van een zwarte Kia? Laat dan van je horen in een bericht met de app van Joe. Dan wil je misschien wel Wasstraat te goed voor een schone auto. Laat vooral van je horen. Mag altijd met een fotootje erbij natuurlijk. En je hebt nog 8 minuten de tijd om je auto gratis te komen wassen. Hier bij ANAC Car Wash in Nijmegen. Energieweg 100. Want er zitten er 2. Zorg dat je de juiste hebt. Dan kunnen we ook nog even zwaaien. Dat is leuk op zich natuurlijk. Nogmaals nog een paar minuten om gratis je auto te komen wassen. 8 minuten nog. Vanaf nu.

0: Stolen by Joe en It's My Life. Dus nog steeds heel eventjes Wasstraat woensdag. Oh, ik hoorde allemaal, nou ja, maakt niet uit. Dan raak ik nu ineens afgeleid van geluiden om me heen. Ik bedoel, het is 5 voor 7. Nou, dat is ook raar, dat is ook raar. Ja, ja. We staan bij de Anak Car Wash in Nijmegen, Energieweg 100. Voor mocht je auto nog willen wassen, gratis, dat kan. Je hebt nog 4 minuten en 10 seconden om dat te doen. En dan valt in ieder geval het gratis eraf. Dan gaat het weer sluiten. Jeroen, jij stelde een terechte vraag een paar minuten geleden aan mij.
1: Ja, ik ben benieuwd hoeveel, want we zagen zoveel auto's voorbij komen die hier gewassen zijn.
0: Ja.
1: Hoeveel waren dat er in totaal?
0: Ik kijk even naar het geweten van de show, Jesse, want daar is wel degelijk een uitslag van.
2: Nou, die teller loopt ook nog steeds, hè? Dus
0: ja,
2: hier komt kijk, er weer even bij. Ik kan een schatting geven, we hebben sowieso meer dan 600 auto's gewassen vandaag.
1: Nee. Zoveel?
0: Super, hè?
1: Niet normaal.
2: Ben jij al geweest?
1: Nee, nog niet.
0: Oh, toet.
2: Ja,
0: deze meneer wel.
2: Nou,
0: Jeroen, ik zou opschieten. Je hebt nog 3 minuten en 30 seconden om dat te gaan doen.
2: Okay.
0: Dus ik zou snel gaan
1: doen. Even de grote schoenen uitdoen die ik hier verplicht aan moest.
0: Ja, even de schoenen met stalen neuzen die we aan moesten voor de veiligheid. Ja. Die er even uit en dan hup, rennen.
2: Als kan je niet stoppen met gas geven.
0: Oh. Ja. Nou, het was in ieder geval een hele mooie... Hallo. Het was in ieder geval een hele mooie Wasstraat woensdag vanop locatie aan de Anak Car Wash in Nijmegen. En over een exact een week zijn we begonnen met de ethisch top 800 bij Joe. Nu kun je nog even je favorieten doorgeven in de app van Joe, want dat is de manier waarop je de lijst kan samenstellen. Guido hoor je zo na 7 uur en die begint ook met een heerlijk nummer uit de 80's. Purple Rain. Hoor je na het nieuws van 7 uur. Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
0: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: leefstijl in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: It's playtime.
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Hallo.
13: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
12: Ja hoor.
13: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
12: Tuurlijk.
13: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
12: Ja.
14: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: Dit is jouw muziek van Prince en de Pet Shop Boys. Na nieuws van 7 uur. Gelezen door Rebecca Looyen.
16: Goedenavond. Bij een ongeluk in Amerika zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het busje waarin zij zaten botste op een kruising met een grote vrachtwagen. 4 andere Nederlandse inzittenden zijn daarbij gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteren. De slachtoffers zijn net bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij spreken van een vreselijk drama. Op steeds meer plekken gaat de politie voortaan sneller ingrijpen bij acties op de snelweg. Dat is dan bijvoorbeeld het geval met trekkers die de weg op gaan om actie te voeren, maar ook bij klimaatprotesten. De politie in Gelderland en Overijssel laten weten dat ze in actie komen zodra dat nodig is. Dat doen ze omdat dit soort protesten voor gevaarlijke situatie kunnen zorgen. Vorige week kwamen er in Brabant nog 2 mensen om het leven door een file die ontstond vanwege een boerenprotest. Spanje gaat met spoed honderden meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het gaat om minderjarige asielzoekers die deze zomer meekwamen tijdens de bestorming van Ceuta. De meisjes zouden nu erg kwetsbaar zijn en dus grijpt Spanje in. Het is daarmee voor het eerst dat er migranten van die bestorming doorreizen. En het is vanaf volgende maand echt niet meer de bedoeling dat je je tas in de trein op een lege stoel neerzet. Dat meldt de NS. Ze hebben hun huisregels aangepast. En daarin staat voortaan dat handbagage niet onnodig een plek bezet mag houden. Daarmee hebben ze hun plannen wel iets versoepeld, want er werd eerst gedacht aan een compleet tassenverbod op stoelen. Maar daar ziet de NS dus nu toch vanaf. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond valt er af en toe een bui en dat koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt het grijs met regen en onweersbuien bij maximaal 20 graden.
17: De beste 80's. Horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag, de 80's Top 800. 8 dagen lang, 800 80's hits. Dit is Joe met Guido Kuijn.
15: En wat is het leuk om te kijken naar al die stemlijstjes die al binnenkomen via de app van Joe en Joe.nl. Denk er zelf ook even aan, hè, om te stemmen op de Joe 80's Top 800. Ik pak even het stemlijstje van Raymond ter Horst uit Deventer erbij. Mooie liedjes met ook goede motivaties. Zo heeft hij gestemd op Comeback in Stay van Paul Young. En daarbij zegt hij, tijdloos.
18: Tijdloos.
15: En ook Billy Joel met Leningrad. Met als motivatie, tijdloos.
18: Gewoon tijdloos.
15: En ook op zijn stemlijst, Purple Rain van Prince and the Revolution. En daarbij zegt hij, super. Nee, natuurlijk niet. Ook tijdloos.

zometeen op Shanice. I love your smile. Maar eerst naar Carla, die stuurt een berichtje via de app van Joe. Ze zegt, zo Guido. De caravan is weer uitgepakt en schoongemaakt. De wasjes draaien. En voor het eerst sinds weken heb ik weer lekker Hollandse kost gegeten. Terugkomen van vakantie is zo erg nog niet, zegt ze. Kijk, Carla, dat is de juiste manier om het te bekijken.

0: Janice.
1: I love your smile bij Joe. En in je relatie is het ook fijn om te blijven lachen en niet te veel ruzie maken. En vooral niet als je naar bed gaat. Wordt vaak als advies gegeven, ga nooit met ruzie naar bed. Maar onderzoek onderschrijft dat nu ook. Want onbewust krijg je er stress van. En als die stress opstapelt, is dat niet gezond. Dus als je nu ruzie hebt, maak het nog even goed. Dan ga je met een blij gevoel naar bed. Is toch wel lekker.

0: Joe met Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Hoeft ook helemaal niet. Want zometeen bij Joe Scorpions en ook John Farnham met You're the Voice. En een nieuwe ronde van Minute to Win It. 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden die ik aan je ga omschrijven. En als het je lukt om ze alle 5 te raden binnen de minuut, win je het Joe prijzenpakket en een dagje uit. Lijkt je dat leuk? Pak even de app van Joe erbij en stuur mij een berichtje met een bepaald woord erin. Dat woord weet ik nog niet. We gaan de willekeurige woordengenerator aanslingeren. En het woord dat daaruit komt, mag je insturen. Daar gaat-ie. Het willekeurige woord van vandaag is bloemkool. Stuur het woord bloemkool in via een bericht in de app van Joe. Dan speel je zo meteen misschien wel mee met Minute to Win It.
1: Bloemkool. De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek Kees-Smit.nl.
1: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we al van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
15: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: With the OG Iced Tea.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
24: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
25: Elke ochtend zijn Koen en Sander er weer. Vanaf 6 uur bij Joe. De Koen en Sander Show. Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: Oh, spannend. Zometeen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Verder muziek van ABBA, Voulez-vous en ook Scorpions. Hoor je naar John Farnham.

0: Send Me an Angel bij Joe. En daar is hij, Giovanni. Goedenavond.
1: Yes. Goedenavond.
0: Yes. Minute to win it. Kijk, daar hou ik van. Als iemand meteen met energie erin komt. En dat doe jij, Giovanni.
1: Ja, bedankt.
0: We gaan zo meteen samen Minute to Win it spelen. Maar eigenlijk ben je aan het werken, hè?
1: Klopt, ja.
0: Wat ben je aan het doen?
1: Ik ben operator in de fabriek. Ik stuur een beetje processen aan en zo.
0: Oh, en wat voor processen dan? Wat maak je?
1: Wij maken boter. Oh. En ik zit een beetje in het begin. Ik werk in de voorfabriek. Dat betekent dat ik ontvang melk en room. En pasteuriseer, centrifugeer.
0: Pasteuriseren en centrifugeren. Dat is opwarmen en mengen, eigenlijk, als ik het begrijp.
1: Ja, meer scheiden eigenlijk.
0: Oh, scheiden.
1: Ja, opwarmen en scheiden.
0: Oh, juist niet mengen, oké. Okay. Nee. Duidelijk. Nee. Het is maar goed dat ik niet bij jullie in de fabriek werk, Giovanni.
1: Nou, dat zijn eigenlijk richtingen dat
0: zit. Oké, gelukkig. Giovanni, wij spelen samen Minute to Win It. In Minute to Win It moet je binnen 1 minuut 5 begrippen raden die ik voor je ga omschrijven onder het toeziend oog van een strenge jury. Die jury heeft een rode knop. En als ik iets verkeerd doe, ik mag bijvoorbeeld niet zomaar een begrip vertalen, dan hoor je dit. En dat betekent dat ik het niet goed heb gedaan. Heb je ze alle 5 goed, die begrippen, binnen die minuut, dan win je het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit van leukstetickets.nl. Zullen we onze maar gewoon aanwagen, grote vriend?
1: Yes, alsjeblieft.
0: Oké, 5 begrippen op de teller. En daar gaan we. Oh, Giovanni, dit is als je naar de supermarkt gaat bijvoorbeeld, dan kan je dit pakken en dan kan je makkelijker spullen meenemen.
1: Een karretje.
0: Ja,
1: een winkelkarretje. Boodschappenkar?
0: Bijna.
1: Mandje, boodschappenmandje, boodschappenkarretje.
0: Nee, niet, je hebt al winkel gezegd, dus winkel en dan niet kar.
1: Winkelwagen.
0: Maar, ja. Als je met de auto bent, hè, en je gaat bijvoorbeeld onder het water door of onder een berg, dan ga je door een
1: Tunnel.
0: Ja, dit is een dier die kennen we vooral vanuit Australië en die kan springen.
1: Kangel?
0: Ja. Dit is een stuk gereedschap. Eigenlijk de meest voor de hand liggende, op hamer na.
1: Schroevendraaier?
0: Ja. En dit is nog een stuk groente. Klinkt Italiaans. Het is groen van kleur. Het is
1: courgette?
0: Nee, die andere.
1: Broccoli?
0: Ja, broccoli! Ja! Hey. Oh, wat ben ik blij dat je die nog binnen tikte, zeg. Lekker, Giovanni.
1: Ja, maar. Ja. Toevallig, ik zei net dat ik het lekker vond.
0: Jij houdt van broccoli?
1: Ja.
0: Nou, super.
1: Ja.
0: Dit was een match made in heaven, dit begrip.
1: Ja, zeker.
0: Gefeliciteerd, je wint het Joe prijzenpakket en de dagje erop uit van leukstetickets.nl. Dus dan kun je bijvoorbeeld naar de Apenheul, Naturalis of naar Julianatoren, het pretpark. Dus kijk maar waar je heen wilt. Wens ik jou daar alvast heel veel plezier.
1: Hartstikke bedankt.
0: En succes in de melkfabriek, hè? Of in de boterfabriek.
1: Ja, ik weet niet eens wel. Yes, inderdaad. Fijne uitzending
0: ook. Yo. Ik ga echt niet in de fabriek werken. Dat is niks voor mij. Ik snap er niks van. Wat ik wel snap, is dat we morgen weer een nieuwe ronde van Minute to Win It gaan spelen. Iets voor 7:30 ga je je weer opgeven. Kan allemaal via de app van Joe. Zometeen, Steve.

0: Elton John, Can You Feel The Love Tonight bij Joe. Zometeen krijg ik het nieuws van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond. Je krijgt voortaan geen compensatie meer bij treinstakingen.
0: Daar zometeen meer over. En een muzikale keuze. Twee liedjes uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1975. En jou de vraag, welke van de twee wil je horen? Straks laat ik horen wat je keuzes zijn, maar stiekem spieken en of al stemmen in de app van Joe kan nu al.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Kozijnen monteren we door heel Nederland.

0: toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
0: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
2: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
5: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
4: Wat dan?
5: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Oh, mag ik mee?
5: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
6: Nu houden, hè? Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
5: Aldi.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend.
8: Wat is die mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
6: Nu houden, hè? Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
10: Aldi. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Creon Kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Met Billy Joel en de Rolling Stones. Na het nieuws van 8 uur, gelezen door Rebecca Looyen.
14: Goedenavond. Bij de grote OV-staking over 3 weken hoeven reizigers van NS niet meer te rekenen op compensatie voor vervangend vervoer. Je kon daar €25 voor krijgen, maar die regeling wordt geschrapt. Onder andere omdat mensen er te makkelijk misbruik van konden maken. Zo kon je dat geld bijvoorbeeld ook claimen als je helemaal niet van plan was om met de trein te gaan. Bij een ongeluk in Amerika zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het busje waarin zij zaten botste op een kruising met een grote vrachtwagen. 4 andere Nederlandse inzittenden raakten daarbij gewond. Het ongeluk gebeurde gisteren. De slachtoffers zijn net bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij spreken van een vreselijk drama. Het datalek bij een partner van Bol.com is groter dan gedacht. De webwinkel is erachter gekomen dat er meer klantgegevens betrokken zijn. En daarom heeft Bol opnieuw een waarschuwing gestuurd naar alle klanten die mogelijk onderdeel zijn van de cyberaanval. Het is nog niet bekend welke gegevens er dan precies zijn gestolen, maar het lijkt erop dat er geen wachtwoorden en betaalgegevens bij zitten. En dan nog sport, want de spanning stijgt bij fans van voetbalclub NEC, want zij komen nu wel heel dichtbij een plekje in de Champions League. Vanavond spelen ze in Nijmegen de play-off tegen een club uit Noorwegen. Maar dat gaat nog een flinke klus worden, vertelt onze sportverslaggever Riepke Bakker.
15: Bij een club uit Noorwegen denk je misschien, dat is te doen voor NEC. Maar Bodø Glimt is al jaren dé stuntclub van Europa. Vorig seizoen haalden ze de 8e finales van de Champions League en een jaar eerder de halve finale van de Europa League. Ze wonnen al van Inter, Atletico Madrid en zelfs van Manchester City, dus NEC is gewaarschuwd.
14: Over een uurtje wordt er afgetrapt. Volgende week is de return en als NEC als winnaar uit de strijd komt, dan spelen zij voor het eerst mee in de Champions League. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond valt er af en toe een bui en het koelt af tot de graad of 14. Morgen wordt het grijs en regenachtig met onweersbuien bij maximaal 20 graden.
16: De beste 80's horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag de 80's top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is Joe met Guido Kuijn.
13: Het wordt een lijst vol herinneringen. Volgende week woensdag starten we met de Joe 80's top 800. En het moment om op je favorieten te stemmen is nu. Dus ja, wat moet er volgens jou op nummer 1? Of moet een duwtje in de rug krijgen ten opzichte van vorig jaar? Ik zelf denk deze wel. Want vorig jaar stond die maar op nummer 184. Terwijl ja, dit liedje verdient toch een plekje in de top 100. Dus misschien wel een goeie voor jouw stemlijstje. Billy Joel,

0: Rolling Stones en Angie bij Joe. Met zometeen nog Share and Believe. Het is 19 augustus 2026. De dag dat bekend werd dat de NS toch geen verbod gaat invoeren op tassen op een lege stoel in de trein. Ze passen wel de huisregels aan en daarin vragen ze duidelijk om plaats te maken voor andere mensen als zij niet kunnen zitten in de trein. De NS past de regel aan omdat de reizigers anderen niet meer durven te vragen om een tas weg te halen. Met een duidelijkere regel zou dat makkelijker moeten worden. Verder was het de dag dat de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten bekendmaakte dat we klachten vaak aandikken als we langs de huisarts gaan. Allemaal om te zorgen dat we sneller aan de beurt zijn. Doe jij dit of niet? Ja, ik zelf doe het niet, maar ik zie mensen al bellen naar de huisarts. Ja, ik heb zo'n last van mijn vinger. Zelfs wijzen doet pijn. Dan ga ik even kijken of ik dit knopje in kan drukken.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Goed, tot zover het nieuws van vandaag. Dan een muzikaal dilemma voor je. Iedere dag rond 7:50 krijg je de keuze uit twee liedjes die wel ooit in de top 40 hebben gestaan, maar die wel even niet meer hebben gehoord. Vandaag de top 40 van vandaag, 19 augustus, maar dan in 1975. Toen in de top 40, Rod Stewart en Sailing.

Welke van de twee wil je liever horen zometeen op Joe? Wil je Rod Stewart en Sailing of the Bee Gees met Jive Talking? Open even de app van Joe en tik daar op jouw favoriet in de poll. En even kijken hoe het er nu voor staat. De Bee Gees staan nu een klein beetje voor. Klein beetje maar. Dus jouw stem kan het verschil maken. Open de app van Joe en breng je stem uit. Hoor je zo meteen het liedje met de meeste stemmen. Ook Boys Town Gang. Can't Take My Eyes Off You. Hoor je zo bij Joe. Na Cher. Dit is Believe.

0: 90s, 80s en 90s.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Maar nu waren we ons even muzikaal gezien in het jaar 1975. En dat leek wel het jaar van de verkeersmaatregelen. Want in 1975 werd het verplicht om op de voorstoel van de auto een gordel te dragen. Op de achterbank was je nog aan je lot overgeleverd. En 1975 was ook het jaar dat je een helm op moest gaan doen als je op de brommen ging rijden. Verder was het dit jaar van in de top 40 Rod Stewart met Sailing. En ook van de Bee Gees, Jive Talking. Deze twee liedjes stonden allebei op 19 augustus, maar dan in 1975 in de top 40. En de vraag was, welke van de twee wil je horen op Joe? Rod Stewart en Sailing of de Bee Gees met Jive Talking? De Bee Gees die begonnen met een lichte voorsprong, maar het is omgekeerd. 59% van de stemmen ging naar Rod Stewart.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

De winnaar van, oh ja, die had je ook nog van vandaag. Rod Stewart en Sailing. Morgen rond 8:10 een nieuwe editie van Oh Ja, Die Had Je Ook Nog. Dan kun je kiezen uit 2 liedjes uit de top 40 van morgen, maar dan in 1980. Zometeen hier op Joe, muziek van Tina Turner, ook Bonnie Tyler en The Track.

Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten... en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Vakantiedagadeel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
8: Dit is Joe met Gide.

0: Clamps bij Joe. Disco Inferno. Je hoort hier het beste uit de 70s, 80s en 90s. Maar over precies een week zitten we er middenin.
1: 80s Top 800. Update.
0: De Joe 80s Top 800. Volgende week woensdag gaat hij van start. En nu is het dus zaak om te stemmen op jouw favoriete 80s hits. Het is heerlijk om een beetje te grasduinen door al die stemlijstjes. En er viel me weer één liedje op. Diana, als ik het heb over de best van Tina Turner, wat zie jij dan om je heen?
2: Volgens mij zat ik nog op de lagere school in de zesde klas. Ja, wat zie ik dan om me heen? Ja, we zaten met 7 meisjes in de zesde klas. Dat was de hele zesde klas. We hebben toen zelf een eindmusical in elkaar gemaakt. We gingen op kamp. Oriënteren voor de middelbare school. Ik denk dat allemaal zo'n beetje.
0: Ja. En Mirjam, wat denk jij ervan?
3: Ja, perfecte vrouw, perfecte song. Ja, meer kun je niet zeggen.
0: Nou, super, daar is die. Eigenlijk moet hij op nummer 1. Mee eens?
3: Ik ben het ermee eens, ja, okay. Inderdaad.
0: Nou, schrijven we dat op en dan ga ik voor je duimen. Vanaf volgende week woensdag hoor je het in de Joe 80s Top 800. Fijne avond, Mirjam.
3: Dank je. Bye.

Simply Red en Stars bij Joe. Goedenavond, Guido hier. En hoe stel je mij nou voor? Hoe zie ik eruit? En vooral, wat heb ik aan? Misschien wel helemaal niks. Oeh, nee, maak je geen zorgen. Ik ben wel gewoon gekleed. Maar ik ga wel je beeld veranderen bij het liedje Eternal Flame van de Bengals. Want de zang in dat liedje is helemaal naakt opgenomen door zangeres Susanna. Ze werkte samen met een producer. En die vertelde haar dat Olivia Newton-John ook altijd naakt in de studio stond. En dat haar stem dan het beste klonk. Hoorde je echt een beetje de kwetsbaarheid. Nou, dat wilde Susanna ook een keer proberen. Dus hop, de lampen gingen uit. De kleren gingen uit. En daar stond ze, naakt voor de microfoon. En dat beviel haar uiteindelijk zo goed dat ze bijna het hele album naakt heeft opgenomen. Want wat bleek, dat was een grapje van die producer. Olivia zong helemaal niet naakt.

0: Dr. Hook. When You're in Love with a Beautiful Woman by Joe. Met het test uit de 70s, 80s en 90s. Straks Aretha Franklin. Ook Yazoo met Don't Go komt eraan. En het nieuws krijg je van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond, Guido. Ga je zo nog een toetje pakken? Dan is er eentje die je beter niet op kan eten.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, tof jij even.
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
6: Strikt. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Hey, dat is Tom die net parkeert.
11: Hey, oh, sorry.
10: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
13: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
14: Nu bij Dirk, Santa Maria Wraps. €1,49. Weer eens wat anders. Yeah!
16: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
17: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
16: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
18: Hey Remo!
19: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
20: Ben jij er klaar voor de droomreis van je leven? Dwars door Amerika of Canada, maar zie je beren op de weg?
21: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours, de Amerika en Canada specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
23: nu
22: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
23: Nu halen, hè? Dus niet straks.
24: Hands van voordeel.
22: Aldi.
25: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en Een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Nu
22: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
22: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
23: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: Lidl.nl/business.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Met Yazoo en Aretha Franklin. Het nieuws van 9 uur, gelezen door Rebecca Looyen.
4: Goedenavond. De brandweer gaat maatregelen nemen tegen de inbraakgolf die de laatste tijd gaande is op hun brandweerkazernes. Ze hebben experts ingeschakeld om te onderzoeken hoe ze hun locaties beter kunnen beveiligen. Deze adviseur vertelt bij RTL Nieuws wat je daar zoal aan kan doen.
5: Zorg dat de ruimte, of in dit geval ook vaak de brandweerwagen, dat de ingang uiteindelijk verstevigd wordt en dat je gaat kijken naar de ramen.
4: Want die worden vaak ingegooid om naar binnen te komen. Ook wordt er gedacht aan meer camera's en aan permanente bewaking. Bij de grote OV-staking over 3 weken hoeven reizigers van de NS niet meer te rekenen op compensatie voor vervangend vervoer. Je kon daar €25 voor krijgen, maar die regeling wordt geschrapt. Onder andere omdat mensen er te makkelijk misbruik van konden maken. Zo kon je dat geld bijvoorbeeld ook claimen als je helemaal niet van plan was om met de trein te gaan. In de Oostenrijkse Alpen is een Nederlandse jongen van 12 zwaar gewond geraakt. Hij was met zijn vader bezig aan een bergwandeling toen het misging. De jongen ging onderuit en viel daarna tientallen meters naar beneden. Hij is daarna bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht en inmiddels ligt het kind op de intensive care. En opletten als je straks nog een late snack pakt, want Lidl waarschuwt voor hun proteïne chocoladepudding. Daar kan een bacterie in zitten waar je buikpijn van krijgt. En mensen met een lage weerstand kunnen daar zelfs nog zieker van worden. De Lidl roept de pudding dan ook terug. Het gaat om de bakjes met een houdbaarheidsdatum tot 14 september. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond valt er af en toe een bui en het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt het grijs en regenachtig bij maximaal 20 graden.
6: De beste 80's horen bij Joe.

0: met Guido Kuijn.
1: Maar met welke 80's hits moeten we de Joe 80's Top 800 vullen? Dat is aan jou. Stemmen op jouw favorieten doe je nu in de app van Joe en Joe.nl. Heb ik een liedje voor je van de stemlijsten van Yvonne, Nico en Katinka. Het is Yazoo en Don't Go.

by Joe, A Never Ending Story. En doe jij nog wel eens iets met zwart geld? Nou, als het kan is het wel lekker toch, maar het mag natuurlijk niet. Dus we doen het niet, we doen het niet. Maar vroeger ging dat heel anders. Aretha Franklin die heeft nog heel vaak voor cashgeld opgetreden. En ze wilde altijd voor haar optreden betaald hebben. Dus voordat ze het podium opging, kreeg ze dat geld. Stopte ze het in haar handtasje. En dat handtasje verloor ze niet meer uit het oog. Die ging mee het podium op. En daarna weer lekker mee naar huis natuurlijk. Aretha Franklin met haar stapels cash, hoor je nu. Dit is Think bij Joe.

0: Touch Me There bij Joe. Met zo nog Culture Club en Karma Chameleon op de woensdag, 19 augustus. En dat was niet zomaar een woensdag.
1: Het is vast een woensdag, Joe.
0: Wasstraat woensdag in de middagshow met Kai. Hij stond bij de ANA Car Wash in Nijmegen, waar Joe-luisteraars tussen 4 en 7 gratis hun auto mochten laten wassen. En natuurlijk voor velen een feest, maar niet voor Noralie. Nee, Noralie die ging samen met Timur door de wasstraat, maar zat er niet zoveel zin in.
2: Dit is de eerste keer en ik vind het dood en dood eng. Ik vind het vreselijk.
0: Vreselijk, ja. Maar dit gaan we samen doen, hè?
2: Ja, ik ben gewoon bang dat ik iets verkeerd doe en dat dan dat er op de noodstop gedrukt moet worden.
0: Ja, toen werd er nog om gelachen. Maar die angst bleek terecht.
3: Okay. Je raam wordt nu gespoeld.
2: Kan ik alles loslaten of wat moet ik doen?
3: Ja. Kut!
4: Wat is er? Wat gebeurt er?
0: We hebben oprecht iemand aangereden nu.
2: Echt?
0: Oh, echt waar?
2: Kijk, dit is dus mijn angst.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Oké, laat ik het even verduidelijken. Noralie die had per ongeluk de auto in zijn één laten staan toen ze de wasstraat inreed en liet de koppeling los. Dus reed ze gelukkig zachtjes tegen de auto voor zich. Het is dus met

0: sluit je ogen. Breng je aandacht naar je ademhaling. Je bent hier. Je bent in het nu. Adem in. Ontspan. Relax. Don't do it. Help yourself and get to it. Relax. Don't do it. When you gotta go. En adem uit.
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit.

0: Ja, dat was het op zoek. Super. Alphaville en Big in Japan bij Joe. Zometeen Mr. Mister. Ook Boney M met Ma Beke komt eraan. En je maakt nog kans op 100 euro. Even lekker op de woensdagavond 100 euro bijgestort krijgen op de rekening. Dat kan in een nieuwe ronde van de 10 voor 10 die ik zo ga spelen. Misschien wel met jou als jij het juiste antwoord instuurt via een bericht in de app van Joe op de volgende vraag. Hoeveel kleuren heeft een standaard Rubik's Cube? Dus hoeveel kleuren heeft een standaard Rubik's Cube? Stuur het getal in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
4: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe...

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
7: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Elke ochtend zijn Koen en Sander er weer. Vanaf 6 uur bij Joe, de Koen en Sander Show. Dit is Joe met Guido Kuijn.
11: Ja, goedenavond. En hoeveel kleuren heeft een standaard Rubik's Cube? Stuur dat getal in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op €100 in de 10 voor 10 en Sixpence None the Richer. Hoi naar Mr. Mister.

0: Defense, None the Richer en Kiss Me by Joe met zo nog Boney M en Ma Baker. Maria?
1: Ja?
0: Jij werkt op een bowlingbaan, hè?
1: Klopt. Nou, in een centrum.
0: Wat zeg je? Een?
1: In een bowlingcentrum.
0: Een bowlingcentrum. Wil ik toch weten?
1: Ja?
0: Hoe vaak maken jullie die schoenen schoon?
1: Dat doe ik regelmatig.
0: Oké, gelukkig.
2: De 10 voor 10.
0: En we gaan zo de 10 voor 10 met jou spelen. Nou, fijn dat het regelmatig gebeurt, want het is voor mij echt een mysterie. Ik ga natuurlijk, weet ik veel, één keer in het jaar, één keer in de twee jaar bowlen. En dan glij je weer zo'n schoen in. En dan denk je, nou, dit is foute boel. Thuis weer ontschimmelen.
1: Nee hoor, dat wordt regelmatig schoongemaakt en er staan van die spuitflessen.
0: Oh ja.
1: Geen zorgen bij ons.
0: Oké. Nee, gelukkig. En de gaten in de ballen?
1: Dat zijn er 3.
0: Ja, joh! Maar hoe vaak maak je die schoon?
1: Nou, dat is de taak van de bediening.
0: Ja.
1: Dus dat durf ik niet te zeggen.
0: Oké, dus als die er geen zin in hebben, dan...
1: Okay. Ik ga ervan uit dat het ook regelmatig schoongemaakt wordt.
0: Oké, laat ik daar verder geen vragen over stellen. Maria, zometeen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Die gaan we met jou spelen. Kans op 100 euro. Heb je ze al uitgegeven in je hoofd?
1: Jazeker.
0: Nieuwe bowlingschoenen?
1: Zoiets.
0: Nee, wat dan?
1: Nee, dat gaat in een potje voor het huis.
0: Oh.
1: Ik ben het huis aan het opknappen.
0: Oh, leuk. Wat moet er allemaal veranderd worden?
1: Nou, ik heb ook een klein salonnetje in huis. En die ben ik van plan om even aan te pakken.
0: Klinkt heel goed. Oké, voor de salon, een schoonheidssalon of zo?
1: Pedicure.
0: De pedicure-salon bij Maria in huis. Die wordt opgeknapt en daar gaan we zo voor spelen. Nou, super Maria. Spreek ik je zo, spelen we een nieuwe ronde van de 10 voor 10.
1: Helemaal leuk.
0: Ja, tenzij er iemand tussendoor komt.
3: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of Ma Baker.

0: 2019 gaat het op aan een verbouwing van de salon die ze in huis heeft. Want daar doet ze weer pedicures. Zo, Maria, je bent een vrouw met vele gezichten.
1: Dat is zeker waar.
0: We gaan er de 10 voor 10 met je spelen. Je krijgt erin 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven. Dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een soort vijl die je gebruikt bij de pedicure. Noem dan ook echt een soort vijl die je gebruikt bij de pedicure. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
1: Ja, zeker.
0: Oké, mooi. Starten wij met vraag 1, Maria. Hoeveel kleuren heeft een standaard Rubik's Cube?
1: 6.
0: Ja, net zoveel kleuren als dat die kant heeft. Je staat op 10 euro. Vraag 2. Hoe heet de fictieve tovenaar met een litteken op zijn voorhoofd?
1: Scarface.
0: Nee, Harry Potter zocht ik.
1: Oh, wat erg.
0: Goed gegokt, ik vind hem prima. Je blijft staan op een tientje. Vraag 3. Hoe heet een dubbel gevouwen pizza?
1: Calzone.
0: 20 euro. Vraag 4. Uit welk land komt het automerk Renault?
1: Frankrijk.
0: 30 euro. Vraag 5. Hoe noem je een groep mieren?
1: Mierenhoop.
0: Nee, dat moet ik fout rekenen. Want de hoop is hun huis. Net als het nest. Een vogelnest is ook geen vogel aan zich. Snap je?
1: Ah, oké.
0: We hebben wat geleerd. Zo is het. Je blijft staan op 30 euro. Vraag 6. Wat zit er behalve koffie in een koffie verkeerd?
1: Melk.
0: 40 euro. Vraag 7. Hoe heet Apple's digitale assistent?
1: Siri.
0: Oh ja, net binnen de tijd. En ook goed. Zo even heel Nederland plagen. Hey Siri. Zo, gaan nu al die telefoons af in heel Nederland.
1: Hey Siri. Ja,
0: je staat op 50 euro. Vraag 8 is 12 pm. Bij mij ging die echt af. Wacht, mijn telefoon gaat hier af. Wat kan ik voor je doen? Even niks, dank je. Je staat op 50 euro, we gaan naar vraag 8. Is 12 pm 's middags of 's nachts?
1: 'S nachts.
0: Nee, dat is 's middags. PM is 's middags, AM is 's nachts. Je blijft staan op 50 euro. Vraag 9. In welke stad staat de Burj Khalifa?
1: Italië?
0: Nee, die staat in Dubai.
1: Oh, lang nooit van gehoord ook.
0: Oh, van Dubai niet?
1: Ja, van Dubai wel, maar niet van die bus.
0: Oh, de Burj Khalifa, dat is het hoogste gebouw ter wereld. Die punt, goed, maakt niet uit. Jullie staan op 50 euro. We gaan naar de laatste vraag, Maria. Met welke zangeres maakte Bryan Adams het nummer When You're Gone?
1: Cindy Lauper. Geen idee.
0: Nee, dat was met Mel C. Maar goed, je zei een zangeres. Dus je staat op 50 euro. En die mag ik naar je gaan overmaken.
1: Helemaal leuk.
0: Ja, gefeliciteerd, Maria. Nou, dat is een mooi beginnetje om bij in de salon te doen. Kan je denk ik wel een mooie spiegel van kopen of zo?
1: Bijvoorbeeld, of een kwart liter verf.
0: Oh, nou, ga je zulke dure verf gebruiken?
1: Nou, tegenwoordig is alles wel een beetje duur.
0: Ja, dat is waar. Maar laat je niet oplichten, hè, Maria?
1: Maar komt wel goed.
0: Okay,
1: nee, gelukkig. Dat is waar.
0: Oké, gelukkig. Succes met de verbouwing. Nog een hele mooie avond.
1: Hetzelfde, bedankt.
0: Yo. Morgen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Weer kans op 100 euro. En zometeen dan Bryan Adams met die zangeres. Mel C, When You're Gone, hoor je naar Nick Kershaw bij Joe. Wouldn't it

0: Adams en Mel C bij Joe. And when you're gone. Zometeen Janet Jackson, Bruce Springsteen en de George Baker Selection, Little Greenback. En het nieuws krijg je van Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ik heb zo'n belangrijke waarschuwing voor je als je op zoek moet naar een monteur voor bijvoorbeeld je verwarming of je cv-ketel.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de koelkast.

0: toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
0: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
6: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
5: Wat dan?
6: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Oh, mag ik mee?
6: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
7: Hit it!
9: Voor die 2

0: op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
7: Goedenavond. Let op als je een loodgieter nodig hebt of een warmtepomp wil aanschaffen, want er zijn steeds meer onbetrouwbare monteurs actief in de installatiesector. Het aantal meldingen bij de Fraude Helpdesk is vorig jaar verdubbeld. De branchevereniging maakt zich er grote zorgen om, dat zeggen ze bij RTL Nieuws.
8: Bedrijven doen zich bijvoorbeeld ook voor als lid van Techniek Nederland, terwijl ze dat niet zijn. Dan staat op hun website ons logo. Dat is natuurlijk een belangrijk kwaliteitskeurmerk. Maar als ze geen lid zijn, ja, dan ben je ook in de aap gelogeerd.
7: Ze raden aan om ook in hun register te checken of je wel echt een erkend vakbedrijf te pakken hebt. Bij het boerenprotest in Drenthe heeft de politie vandaag meerdere trekkers van de weg gehaald omdat ze zonder kenteken reden. De bestuurders hebben geen boete gekregen, ze kwamen er met een waarschuwing vanaf. Honderden boeren reden vandaag met een protestbrief langs de gemeentehuizen in Drenthe. Zij zijn het niet eens met de stikstofplannen van het kabinet. Er is meer bekend over de toeristen die in Kenia om het leven zijn gekomen bij een helikoptercrash. Het gaat om 4 Amerikanen en 2 mensen uit Ecuador. Ze maakten een rondvlucht bij een berg toen het misging. Het is niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Bij de crash is ook de piloot om het leven gekomen. En nu de hitte voorbij is en er weer wat regen valt, is het ook een stuk rustiger bij de dierenambulance. Dat meldt het AD. Ze zagen de afgelopen weken veel hittestress en uitdroging. Dat lijkt nu voorbij te zijn, maar ze waarschuwen wel dat je goed op moet blijven letten. Zorg er ook nu voor dat huisdieren genoeg water en schaduw hebben. En trek aan de bel als je ziet dat een dier snel gaat hijgen of suf wordt. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht valt er af en toe een bui en er is ook kans op mist. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt het grijs en regenachtig bij maximaal 20 graden.
6: De beste 80's. Horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag. De 80's top 800. 8 dagen lang. 800 80's hits. Dit is de avond van Joe.

0: simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketing manager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Wie was er aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
11: Hit it!

0: vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamster.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Nu naar Aldi voor de Nu of Nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: de weg?
1: Ga dan zorgeloos op reis met de Yoga Tours. De Amerika- en Canada-specialist. Check deyogatours.nl voor jouw reis op maat.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Het nu.nl nieuws van 11 uur.
19: Goedenavond. De brandweer gaat maatregelen nemen tegen de inbraakgolf die de laatste tijd gaande is op brandweerkazernes. Ze hebben experts ingeschakeld om te onderzoeken hoe ze hun locaties beter kunnen beveiligen. Dat meldt RTL Nieuws. Maar een kazerne moet ook makkelijk bereikbaar zijn voor noodsituaties. En dus is het nog niet zo simpel, vertelt deze adviseur.
20: De brandweer die doet levensreddend werk. Die moeten snel kunnen wegrijden. Dus het is niet de bedoeling om een dik hekwerk voor de ingang te plaatsen of dat het te fort wordt.
19: Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan meer camera's en permanente bewaking. Let op als je een loodgieter nodig hebt of een warmtepomp wil aanschaffen, want er zijn steeds meer onbetrouwbare monteurs actief in de installatiesector. Het aantal meldingen bij de fraudehelpdesk is vorig jaar verdubbeld. De branchevereniging raadt aan om niet zomaar een installateur via Google te benaderen, maar om goed te checken of je wel echt een erkend vakbedrijf te pakken hebt. De schoolvakanties komen langzaam tot een eind en in sommige huishoudens zal dat voor stress zorgen, want steeds meer gezinnen hebben moeite om de schoolspullen te betalen. Dat blijkt uit onderzoek van het Armoedefonds. Vooral de verplichte laptop zorgt voor problemen en de overheid springt niet bij, vertelt het fonds bij Editie NL.
21: Een staatssecretaris zegt dat kost €600 miljoen, maar dan vind ik ook, of stel ze gratis ter beschikking of maak het niet verplicht. Mijn zoon gaat deze week weer naar school. De boodschap van school was in de eerste brief: op 4 dagen heb je laptop verplicht nodig.
19: Maar toch is dat niet voor iedereen mogelijk. Sommige kinderen gaan daarom zonder laptop naar school of zelfs zonder tas of schrijfspullen. En opletten als je straks nog een late snack pakt, want Lidl waarschuwt voor hun proteïne chocoladepudding. Daar kan een bacterie in zitten waar je buikpijn van krijgt. En mensen met een lage weerstand kunnen daar zelfs nog zieker van worden. De Lidl roept de pudding dan ook terug. Het gaat om de bakjes met een houdbaarheidsdatum tot 14 september. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht valt er af en toe een bui en er is ook kans op mist. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt het grijs en regenachtig bij maximaal 20 graden.
18: De beste 80's horen bij Joe. Vanaf volgende week woensdag de 80's Top 800. 8 dagen lang 800 80's hits. Dit is de avond van Joe.

0: deal bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Het riool is verstopt.
4: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.

0: Dames en heren, dit is uw gezagvoerder. We vliegen boven de Middellandse Zee. We zitten precies op de helft. Excuus.
1: Als ze eenmaal in je hoofd zitten, gaan ze er niet meer uit.

0: je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
2: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek Kees-Smit.nl.
8: Dit is jouw.
9: Het nieuws van 12 uur.
10: Goedenacht. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar het Verenigd Koninkrijk. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren woonden ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5... zijn ook al aangemeld op een Britse school. In een bos in Dronten zijn vorige week botresten gevonden, meldt de Stentor. Mogelijk zijn ze van een man die al meer dan 2 jaar wordt vermist. Er wordt forensisch onderzoek gedaan om te kijken of hij het ook is. De politie denkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Een groep mensen is niet te spreken over een zogenaamde flypast van Defensie bij de Formule 1 in Zandvoort dit weekend. Straaljagers en andere legertoestellen vliegen dan als saluut over het circuit heen. De herrie zou volgens hen storend zijn voor omwonenden en de natuur, bovenop het geluid van de racers. En de hoop dat NEC voor het eerst naar de Champions League gaat is een stuk kleiner geworden. Ze verloren vanavond met 3-1 in de play-offs tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Volgende week dinsdag is de return. Om de Champions League te halen moeten ze met 3 punten verschil winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. In het Duitsstalige deel van België is een huis verwoest door een mini-tornado. Er zijn geen gewonden, de bewoner was niet thuis. De tornado trok over hetzelfde gebied waar al bijna een week een enorme bosbrand woedt. Door het doodweer heeft de brandweer nu ook druk met omgewaaide bomen en ondergelopen kelders. De dode man die in een Rotterdamse flat werd gevonden was verslaafd en zorgde voor overlast, zeggen buurtbewoners tegen de Telegraaf. Ze kijken er dan ook niet van op dat hij dood is, ook omdat hij begin dit jaar ook al eens werd neergestoken. De politie doet onderzoek en gaat uit van een misdrijf. Koning Charles hoorde dit weekend pas dat zijn zoon Harry met zijn gezin terug verhuist naar Engeland. Dat doen ze nog deze maand, zodat hun kinderen in september kunnen beginnen aan het nieuwe schooljaar. Prins Harry en Meghan Markle verhuisden 6 jaar geleden voor hun privacy naar Amerika. En kroegbazen in Amsterdam zijn niet blij dat de play-off-wedstrijd FC Sion tegen Ajax morgen op een betaalkanaal wordt uitgezonden in plaats van op Ziggo Sport, waar het normaal te zien is, meldt Hart van Nederland. Ze zeggen al meer dan €500 per maand te betalen om Europees voetbal uit te mogen zenden. Daar komt voor dit duel nog eens €5 bovenop. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: Goedenacht. De politie onderzoekt de dood van een vrouw in een wooncomplex in Lelystad. En daarvoor hebben ze de foto van een man verspreid. De vrouw werd zaterdag gevonden in een woongroep voor mensen met dementie. De politie weet wie de man is, maar niet waar hij uithangt. Ook van de elektrische fiets waarop hij reed is een foto verspreid. Bij een busongeluk in het zuiden van Brazilië zijn 23 doden gevallen. Een busje met erin patiënten onderweg naar het ziekenhuis knalde vol op een vrachtwagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De deelstaat Paraná, waar het ongeluk gebeurde, heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Australië is woedend op Israël. Het land weigert onderzoek te doen naar de dood van 7 hulpverleners in Gaza, onder wie een Australiër. Israël zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hun leger iets verkeerd heeft gedaan. Australië heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. En de eerste wedstrijd van Paris Saint-Germain in de Franse competitie is geen thuiswedstrijd, maar een uitduel. Door de hitte en droogte van afgelopen zomer is het gras in het Stade de France onbespeelbaar geworden. De club zegt dat ze de grasmat gaan vervangen voor de volgende thuiswedstrijd over 2 weken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.